Het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trump

0: al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. Zometeen krijg je antwoord op de vraag: waarom is het nou supergoed voor je om je eigen was te doen? Niet bijvoorbeeld laten doen door je partner, je ouder, vader. Nee, je moet het zelf doen.

0: denk dat mijn moeder nog nooit zo blij is geweest als ik haar binnenkort hulp aanbied bij het doen van de was. Ja, want ik stuitte namelijk op een onderzoek uit Australië. En wat schijnt nou? De was doen is heel goed voor je. Ik heb het hier staan op papier, serieus waar. Tijdens het doen van de was kom je namelijk op de beste ideeën. En vooral als je de kleurenwas doet. Tijdens de was doen krijg je brein namelijk de ruimte om vrij te denken. En als je ondertussen met verschillende kleuren bezig bent, creëert dat een omgeving dat creatief denken ondersteunt. Nou, doe hier je voordeel mee. En dat verklaart ook waarom Harry Styles van die hele goede creatieve nummers schrijft. Want ja, hij is een ster, maar ondanks dat doet hij zijn was gewoon nog steeds zelf. En dat was ook de man die je zo net op de radio hoorde. Je hoorde Harry Styles bij 3FM en American Girl.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: This is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: De Opposite. Feestje op mijn graf.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Ook toen ik in Zuid-Afrika was, moesten alle plannen wijken voor de Tour de France. Is wel grappig, elke dag gingen wij dan de finish kijken, ook gewoon in Zuid-Afrika. En hadden wij Radio Tour de France aan. Wat mij betreft een van de beste radioprogramma's die er is. Ja, en dit nummer wat je net hoorde, dat is dus mede dankzij Radio Tour de France een grote hit geworden. Door de Papa Chico. Later vandaag is er trouwens een bergrit. Alpe d'Huez wordt echt spektakel. Dus wat mij betreft, fiets het even in je planning. Het kijken van de Tour de France.

Ja, je nachtdienst vliegt voorbij met de muziek van 3FM. Jorrit de Foo Fighters en Learn to Fly. Hey, heb je de nieuwe van Teddy Swims al gehoord? Ga ik zo meteen voor je draaien. Ja, en als je een vakantie in het vooruitzicht hebt, dan zou ik als ik jou was zo'n typische toeristenwinkel gaan bezoeken. Dat kan je namelijk echt wat opleveren. Wat vertel ik je zo meteen naar de Kid Laroi en Justin Bieber?

muziek hoor je bij 3FM. Je hoorde Teddy Swims en Break Up in Reverse. Hey, een aanzichtkaart van een euro kan je iets opleveren. Ja, en niet zomaar wat, gewoon 100 euro. Let even goed op. Ga je binnenkort op vakantie? Kan zomaar, hè. Ik bedoel, de zomervakantie is net begonnen. Binnen of buiten Europa, het maakt helemaal niet uit. Maar dan heb je op elke locatie waar je ook naartoe gaat van die aanzichtkaartjes. Ik stuurde vroeger altijd een aanzichtkaartje op vakantie naar mijn opa en oma. Doe ik eigenlijk al jaren niet meer, ook heel stom. Het is ook hartstikke leuk om zo'n kaartje van echt zo'n klein dorpje dan binnen te krijgen. Maar zo'n aanzichtkaartje kan jij dan kopen op je vakantie. En als je die dan naar 3FM stuurt, naar Wijnand en Jamie hier zo die je in de ochtend hoort, dan kan dat je zomaar 100 euro concertengoed opleveren. Oftewel, een kaartje voor een kaartje. Ga je bijvoorbeeld op zoek naar het lekkerste schepijs in Italië? Ga je fietsen op de Veluwe of ga je gewoon lekker op het strand liggen? Het maakt echt niet uit. Schrijf het op het kaartje en stuur hem naar 3FM. En wie weet ga je dus wel ervandoor met een concertkaartje. Alle info en het adres vind je op 3fm.nl/kaartje. Ja, en veel succes.

0: Beyoncé bij 3FM, You're the Crazy in Love.
1: 3FM, nachtclub.
0: Als er één genre is waar ik nou echt van hou, dan is dat dancemuziek. Draaien wat mij betreft ook veel te weinig op 3FM. En daarom draai ik elk weekend één liedje waarvan ik denk, ja, deze moet jij horen. Een liedje wat afgelopen weekend is uitgekomen, waarvan ik denk, dit is echt wel misschien wel de danceklapper van dit moment. Ik luister bijvoorbeeld dance als ik in de auto zit, of bijvoorbeeld als ik echt in de focus moet komen voor mijn korfbal. Ja, en ik heb nu de nieuwe van Medusa voor je uitgezocht. En dat is wel grappig. Kijk, Medusa, dat is een figuur uit de Griekse mythologie. Super scary. Haar haar bestaat uit slangen en zo. En elke blik kon een levend wezen verstenen. En eigenlijk, precies het tegenovergestelde, krijgt het Italiaanse DJ-trio Medusa voor elkaar. Want op hun muziek kan je niet stil blijven staan. Medusa hoor je samen met Khalid bij 3FM. Dit

De gitaren van Arctic Monkeys hoorde je bij 3FM. You're the Fake Tales of San Francisco. Hey, ben jij bang om grijs te worden? Ja, ik ben 20 jaar. Ik heb nu nog een soort oranje, ja, kastanje gloed. Mensen vinden het altijd moeilijk om een haarkleur te definiëren. Laten we zeggen oranje. Dus, nou goed, 20 jaar, ik ben er niet zo bang voor. Maar er is onderzocht wat je moet eten om minder snel grijs te worden. Ja, ik ga het inslaan, denk ik. Wat het is, vertel ik je zo meteen. En eerst is dit de Purple Disco Machine bij 3FM. Dit is Substitution.

0: Matt en Rani hoorde je bij 3FM. You're the I Love Life. Post Malone en Temper City staan voor je klaar na het laatste nieuws. Het is exact 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10% of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in. Twee dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. Ja, wat moet je eten zodat je haar minder snel grijs wordt? Het is onderzocht en ik deel het zo meteen met je naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It bij 3FM.

Post Malone bij 3FM. You're the Sunflower. Hey, wat moet je eten zodat je haar minder snel grijs wordt? Ik was vandaag een beetje het internet aan het afstruinen. En dan kom ik van die onderzoekjes tegen. Vind ik leuk. En dan klik ik daarop. En dan ga ik even onderzoeken hoe dat zit. En ja, ik ben alvast begonnen met de inslaan. Want ja, ik heb het hier staan. Als je grijs haar zo lang mogelijk wilt uitstellen, zorg dan dat je genoeg eieren en cashewnoten eet. Die zitten namelijk vol vitamine B12 en koper. En een tekort aan die voedingsstoffen wordt in onderzoek gelinkt aan eerder grijs worden. Ja, nou, inderdaad, eieren en cashewnoten dus. De man die dat eerder had willen weten, dat is Chesto. Al jaren verft hij zijn haar omdat hij eigenlijk er niet mee kan leven dat hij grijs haar heeft. Chesto hoor je zo meteen bij 3FM. Eerst is dit Temper City.

Chesto en Lelo hoorde je bij 3FM. Het festivalseizoen is in volle gang. Ook als je door Instagram scrolt en zo zie je alleen maar mensen die ook daadwerkelijk op festivals aanwezig zijn. Ook best wel irritant. Ik bedoel, ik had er ook willen zijn, maar ik ben een skeerde student, dus dat zit er voor mij niet in. Maar ook Sef is veelvuldig te vinden op festivals deze zomer. Hij treedt onder andere op Best Kept Secret, Siget en Hullabaloo. En je hoort hem zometeen hier zo op 3FM met zijn allernieuwste, De Laatste Zomer. En hier zingen we mee met Best

bizar, joh. Hij stijgt sneller dan de benzineprijzen. Sef, je hoorde de laatste zomer bij 3FM. Hij knalde afgelopen weekend enorm omhoog in de 3FM verlanglijst. Dat is de meest democratische hitlijst die je ieder weekend hoort hier zo op 3FM. Ja, hij staat gewoon op nummer 12. Hij was dit weekend 10 plaatsen gestegen. En je hebt hem net gehoord. Denk je nou, dit vind ik zo goed. Hey, dit verdient wel een plekje hoger. Je kan stemmen op dit liedje. Doe je via 3fm.nl/verlanglijst. En wie weet, hoor je hem dan binnenkort gewoon, ja, nog een keer. En misschien wel hoger. 3fm.nl/verlanglijst dus. Stemmen doe je daar. Dit is No Doubt, Don't Speak.

0: Yes.
1: Proud Again. Les Madonna bij 3FM en Maria We've Lost Dancing. Foster the People staat voor je klaar. Ook Cameron Whitcomb hoor je binnen nu in een paar minuutjes. En eerst gaan we hem weggeven. De Midnight Snack. Yeah.

0: lekker zou dat zijn dat jij binnen nu en een paar minuutjes in je handen staat met een midnight snack naar keuze? Dat kan een lekker zakje stroopwafels zijn. Dat kan een Milka-reep zijn. Dat mag dus ook een lekkere hamburger zijn. Dat is dus het fijne. Jij bepaalt het helemaal zelf. Luister goed, dit is wat jij moet doen om hem te winnen. Je hoort zo meteen twee getallen. En zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer? Dan bel je naar 3FM. Dat doe je via 0909-1336. 0909-1336. Ja, en dan win jij dus die midnight snack naar keuze. Dit zijn die twee getallen, let goed op.
1: 5. 9.
0: Ja, heb jij de getallen 5 en 9 in je telefoonnummer, dan is dit wel je moment. Bellen, bellen, bellen via 0909-1336. En ga er vandoor zo, lekker laat nog om 3:33 met een midnight snack naar keuze. Nogmaals, 0909-1336 als je de getallen 5 en 9 hebt. Brothers,

lekker vrolijk weer, zeg. De nieuwe van Cameron Whitcomb hoorde je bij 3FM. Door de Kingdom of Fear. Ja, het is 10 minuten over 4:30. We gaan hem weggeven, de Midnight. Je bent

0: de getallen 5 en 9 als ze in je telefoonnummer zaten, dan kon je bellen naar 3FM. Dat kon je doen via 0909-1336. En ik ga naar de telefoon, daar hangt Lian. Waar rijden jullie nu, Lian? Lian?
1: Oh, zijn we op de radio?
0: Ja, we zijn nu op de radio. Met wie spreek ik?
1: Met Luc.
0: Oh, nu spreek ik met Luc. Kijk, en Luc, waar rij je ongeveer nu, Luc?
2: Ja, ik ben Sam.
0: Luc en Sam.
1: En wij zijn Luc.
0: Waar rijden jullie, Luc en Sam? Waar naartoe zijn jullie onderweg?
1: Italië.
0: Naar Italië. En Lian, die ik net zei, dat is je moeder, hè?
1: Wat zei?
0: Dat is je moeder, Lian.
1: Ja.
0: Hey, jullie zijn dus onderweg naar de, naar Italië. En hoe lang is de reis nog?
3: Nog 10 uur en 22 minuten.
0: Dan hebben jullie nog even te gaan.
3: Ja,
0: maar
3: dat klopt.
0: Het is dus een nachtreis. En ja, ik heb geleerd dat de normale bedoeling is dat je dan gaat slapen in de auto. Ja, dat lukt niet helemaal, denk ik.
3: Nee, onze kinderen hebben nog nooit geslapen in de auto. Die vinden het heel leuk om straks aan te rijden.
0: Oh ja, is dat dan helemaal een ding?
3: Ja, blijkbaar. Dat vinden ze leuker dan dat we onderweg ergens stoppen om te overnachten. Dus ja, dan doen we dat maar, hè?
0: Ja, dan hebben jullie weinig keuze inderdaad. En dan maar wakker blijven achter het stuur, papa, denk ik.
3: Ja, dat lukt wel. Die heeft al goed geslapen. Dus, en anders dan moeten we even wisselen achter het stuur.
0: Mag ik Luc nog heel even spreken?
3: Ja, hier komt Luc.
1: Hallo.
0: Hoi Luc, waar heb je nou het meest zin in op je vakantie?
1: Voetballen. Ja, ook. Voetballen en zwemmen gewoon.
0: Voetballen
1: dus
0: en zwemmen.
1: Dat is eigenlijk een vakantie voor ons twee.
0: Ja, op de camping.
1: Dat hebben we niet nodig. Ja, en eten.
0: Wat superleuk. En hoe zit het een beetje met de honger?

0: Ik bedoel, als je zo lang onderweg bent, jullie moeten ook lang, krijg je al een beetje honger?
1: Niet heel veel, maar pizzetje kan er wel in, vind je niet?
0: Een pizzaatje kan er wel in. Hé, nou, weet je, ik vind het mooi gemaakt. Ik ga jullie gewoon een pizzaatje cadeau geven.
1: Ja!
0: Ga genieten van een pizzaatje onderweg. En heel veel plezier op vakantie, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Nou ja, ik ga niet op vakantie. Ik ben net terug van vakantie, helaas.
1: Oh.
0: Maakt niet, ook helemaal niet uit. Ik ga de rest van de uitzending allemaal helemaal goed laten komen. Allemaal leuke muziek draaien. Is dat ook goed?

0: in de studio. Jasper Schrijvers, een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je ook weer geslapen?
1: Ik werd wel een beetje soort badend in het zweet wakker op de een of andere manier.
0: Oh, maar, waarom?
1: Geen idee, maar gewoon, het was gewoon de wekker ging. Ik dacht van, oh ja, de wekker ging. Het was even gewoon een soort van, ik wist het even allemaal niet.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er wel zin in, ja.
0: Ik kan me ook zo voorstellen als die wekker zo vroeg gaat. Ja, ik bedoel, ik heb het ook wel eens. Dan denk je ook af en toe, oeh, mijn bedje ligt ook wel erg lekker.
1: Ja, dat is ook zo. Maar zodra ik uit bed ben, dan denk ik ook wel van, ja, ik heb er wel gewoon lekker zin in.
0: En het is het leukste wat er is, een radioshowtje maken. Zo is het ook natuurlijk. Wat ga je doen?
1: Nou, ik heb een soort dilemma. En ik wil het dilemma nog even voorhouden wat het bepaalde dilemma is. Maar soms kunnen vrouwen toch dingen zeggen en het ene bedoelen, maar niet bedoelen wat ze zeggen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik heb een vriendin. Ik weet precies wat je bedoelt.
1: En ik weet dus nu niet of het meisje met wie ik aan het daten ben, of ze nou zegt wat ze zegt, of dat ik anders moet handelen.
0: Oké. Okay. Oh, moeilijk. Ja, je kan het ook niet zomaar vragen ook en zo. Dat... Ja, vrouwen zijn zo moeilijk, hè?
1: Wel leuk, hoor. Ik hou echt heel veel van vrouwen.
0: Ja, ik ook. Heel leuk. Veel plezier met Jasper. Zometeen hier op 3FM.

0: Zometeen word je wakker met muziek van Fontaine D.C., Shakira en ook 21 Pilots.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Goedemorgen. Zometeen hoor je een band op 3FM die er bijna voor heeft gezorgd dat ik ben ontslagen. Hoe en wat hoor je naar 21 Pilots. Dit is Ryan.

0: hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Goedemorgen.
3: Zometeen hoor je een band op 3FM die er bijna voor heeft gezorgd dat ik ben ontslagen.
2: Hoe en wat hoor je naar 21 Pilots. Dit is Ryan.

Shakira bij 3FM met Du Fontaines DC. Ik ben een keer bijna ontslagen door Fontaines DC. Ik stond op Lowlands te werken in zo'n tosti-kraam. De hele dag een beetje tosti's bakken, smoothies maken en overal de geur van gesmolten kaas. Maar er was een probleem, want om 7:30 begon Fontaines DC en ik moest door tot 9. Dus ik zeg tegen mijn baas van, hey, ik heb een probleem. Ik wil even weg, ik wil Fontaines DC zien. Dat moet gewoon. Nou, mocht niet, ik balen. Maar ik gaf het daar niet bij op. Dus zodra mijn baas zich omdraaide, ben ik hem gewoon gepeerd onder het zeil van de kraam door. En gewoon rennen, dwars over Lowlands. En ik hoorde halverwege nog iemand zo schreeuwen van, hey, terugkomen! Maar ik dacht, zoek het lekker uit. Dus ik bleef rennen. En precies toen ik bij de mainstage aankwam, toen begon Fontaines DC met spelen. En zo werd ik dus bijna ontslagen. Maar was dat ik een geluk. Ik mocht blijven werken. Sterker nog, ik mocht om 6 uur 's ochtends beginnen in plaats van 12. Super. Maar ook blij, want ik heb ze gezien en nu hoor je ze bij 3FM. Dit is Fontaines DC, Starburster.

3FM met Lost Frequencies. Live it all. Goedemorgen, je radio staat op 3FM. Mijn naam is Jasper en samen worden we langzaam wakker. Het is bijna weekend of ja, misschien heb je nu al vakantie. Maar de NPO Luister app staat al vol met wakkere strijders. Je bent echt niet de enige die zo fucking vroeg wakker is. Zo zie ik Joran, die gaat zo meteen de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Heel veel succes, zet hem op. Lisa die is onderweg naar Schiphol, ze gaat richting Portugal voor een lekkere vakantie. En Daan die rijdt nu onderweg naar Oostenrijk om de files een beetje voor te zuilen. Heel veel plezier, Daan. Hey, zometeen heb ik even je hulp nodig. Ik ben nu zo'n 10 maanden aan het daten met iemand. En dit wordt de eerste verjaardag die we samen gaan vieren. Maar zij zegt dat ze echt niks wil hebben. Maar ja, geloof jij dat? Vertel je zometeen meer naar muziek van Jonas Blue. En eerst is dit Lenny Kravitz bij 3FM. It ain't over till it's over.

Judas Blue, Edge of Desire. Goedemorgen, je luistert naar 3FM. Ik ben Jasper en vanochtend ben jij heel even mijn Robert Ten Brink. Want ik heb een liefdesdilemma en ik kom er zelf niet uit. Ik ben nu een maand of 10 met iemand aan het daten en binnenkort is zij jarig. Het is de eerste verjaardag die we samen vieren, dus ik dacht... Ah, leuk, ik ga iets regelen. Weet je wel, gewoon een leuke activiteit, een leuk cadeau ga ik voor haar kopen. Maar tussen neus en lippen door zei ze tegen mij van... Jasper, ik hoef echt niks voor mijn verjaardag, hoor. Ja, het klinkt heel duidelijk, toch? Maar is dat ook zo? Want ja, zij heeft op mijn verjaardag wel echt moeite gedaan. Ik kreeg kaartjes voor het concert van Lesher. Dus als ik straks met lege handen aankom, ben ik dan gewoon een goede luisteraar? Of ben ik een enorme sukkel? Jij moet me even helpen. Moet ik haar echt geloven en niks geven? Of is dit zo'n zin die je vooral gewoon niet te letterlijk moet nemen? Je kan stemmen in de NPO Luister-app. Want ik kom er zelf niet uit, dat hoor je al. Moet ik A, luisteren en geen cadeautje geven? Of B, wel een cadeautje geven? Je kan je mening even laten horen via de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd. Dit muziek van Lana Del Rey, Video Games bij 3FM. Swing.

0: klassieke fouten maken.
1: Binnenkort is mijn date jarig. Het is de eerste keer dat we die verjaardag gaan vieren. Ik vroeg aan haar van, hey, wat wil je eigenlijk hebben? Ik hoef niks hoor. Maar wat moet je dan doen? Wil ze echt niks hebben of is dit een soort gemene instinker? Je kan me helpen door even een appje te sturen naar de NPO Luister app. Ik krijg al een audio-appje van Tom.
2: It's a trap.
1: Oeh, it's a trap. Oké, dus wel een cadeautje geven, zeg jij, Tom. Thijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat denk jij bij deze situatie?
3: Ja, ik denk dat elke vrouw natuurlijk wel een cadeautje wil, hè.
1: Oké. Okay. Dus, maar ja, waarom zegt ze dan niet dat ze een cadeautje wil?
3: Ja, dat is natuurlijk weer de bescheidenheid van de vrouw.
1: Oké. Okay. Dus...
3: Maar dan moet je als man doorheen trekken.
1: Maar ja, ik hou gewoon wat van iets duidelijkere communicatie, weet je wel. Van wil je een cadeau, dan zeg je ik wil een cadeau. Maar ja, wil je geen cadeau, dan zeg je ik wil het niet.
3: Ja, maar dan kan ik jou wel eens uit de droom helpen.
1: Ja.
3: Maar er blijft altijd een bepaald percentage aan vrouwen waar wij als mannen nooit zullen doorgronden.
1: heb je er zelf ook wel eens last van?
3: Ja, want bij mij is het ook elk jaar, ik hoef niks. En mijn schoonmoeder ook. En als ik dan weer iets geef, is het van, oh, wat leuk. Dus,
1: oké, okay, want jij geeft wel altijd gewoon een cadeautje dan?
3: Ja, altijd.
1: Oké, okay, dus dat probleem, we moeten gewoon sowieso een cadeautje kopen. Ja. Kom ik wel gelijk bij het volgende probleem thuis. Ik heb echt geen idee wat ik dan moet kopen.
3: Nou ja, ik hoorde van de week dat jullie... waarschijnlijk een serieuzere fase ingaan. Hè, want je noemt dat nu nog date. Maar als je nou eens bijvoorbeeld, als je serieuzer wordt, een doosje, een mooi doosje met sleutel van je huis.
1: Een sleutel van mijn huis?
3: Ja, dan laat je meteen zien van, we gaan de volgende fase in. Is natuurlijk aan jou. Je kan ook gewoon via Top Bloemen een heel groot boeket laten bezorgen.
1: Ja,
3: dat is ook super tof.
1: Maar je bedoelt niet de sleutel van mijn huis, bedoel je niet als een soort van, we gaan samenwonen, maar weer van, hier is de sleutel, je kan gewoon altijd naar binnen als je wil.
3: Ja, in principe wel, dat maakt het eigenlijk niet zo groot.
1: Ja.
3: Ja, want dan samenwonen is wel meteen,
1: Oh ja, ik krijg gelijk een vlek in mijn nek als ik eraan moet denken.
3: Ja. Nee, maar dan is eigenlijk, dan geef je een sleutel naar je huis en naar je hart.
1: Wauw. Wat ben jij een romanticus, Thijs? Dankjewel. Je bent bij deze uitgeroepen tot mijn Robert Tembrink. Dankjewel voor je advies. En ik ga een leuk cadeautje uitzoeken.
3: Succes ermee.
1: Dankjewel. Gaat goed komen.

0: Wist je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot vanmiddag!
1: Attention!

0: 3FM.
1: Een nieuw divide.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Hey, Zweden maakt pop-it, Duitsland maakt techno en België maakt muziek waar je even in kan verdwijnen. Ja, er zit iets in Belgische muziek waardoor de wereld vanzelf even een tandje zachter gaat. Geen geschreeuw, geen grote producties, maar gewoon muziek waar je gewoon even echt goed in blijft hangen. En Fem heeft ook zo'n fijn liedje gemaakt. Better Late Than Never heet het. Het klinkt als een luie zondagochtend. De zon valt door de gordijnen. De koffie pruttelt en je hebt voor één keer echt helemaal geen haast. Het is nieuwe muziek op 3FM van Fem. Better Late Than Never.

Sommige nummers worden ineens beter als je weet wie ze maakt. Turn the Lights On van Justy hoor je hier al weken op 3FM. En ergens verwacht je een zweverige DJ met een knotje en sandalen. Maar nee, dit is gewoon een mooie vrouw. @DJ_Justy_ op Instagram.

0: 3FM podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
5: Goedemorgen, zometeen word je wakker met muziek van Phoebe Bridgers. En ook Imagine Dragons komt eraan.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
0: 3FM. Jasper Schrijvers.
5: Good morning, good morning. Samen worden we wakker met de muziek van 3FM. Met zometeen Phoebe Bridgers, Imagine Dragons. En eerst die zomerhit van Another.

Goedemorgen. Je bent bij 3FM. Samen worden we langzaam wakker. En misschien heb je het gemist omdat je zo ongelooflijk vroeg wakker bent. Maar gisteren is er weer gevoetbald voor Europees voetbal door Ajax en FC Twente. Pijnlijk onderwerp. Ik ben zelf supporter van FC Twente. En we hebben verloren. Kutzooi. 1-2. Maar goed nieuws als je voor Ajax bent, want Ajax heeft 1-4 gewonnen. Als je van sport houdt, dan heb je nog meer leuks voor vandaag. De 19e etappe van de Tour de France. Het is zo'n 128 kilometer. Het is een zware bergetappe richting de Alpe d'Huez. En even opletten als je moet reizen met de trein rondom Rotterdam. Er is zomercarnaval daar, dat gaat beginnen. Dat is superleuk, dus wil je dat vieren, ga naar Rotterdam toe. Ja, en vandaag de allerlaatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vlak voor de finish komen ze dat traditiegetrouw over de Via Gladiola en krijgen ze hun Vierdaagse kruisje. Heel veel succes als je vandaag de Vierdaagse gaat lopen. Zometeen bellen we even met een loper van de Vierdaagse die dit jaar voor het allereerst meedoet. Even kijken hoe dat allemaal beleefd wordt. Je hoort het naar muziek van Topic Fireboy. En eerst de nieuwste Phoebe Bridgers. Lost Boys bij 3FM.

0: en Nico Santos, Body bij 3FM. De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En Marcia is die op dit moment aan het lopen. Marcia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jesper.
0: Je bent ook echt nu aan het lopen, toch?
1: Ja, we zijn om... officieel mogen we om 4 uur starten. Maar wij gingen om 4:30 over de start. Dus we zijn nu...
0: Waarom start je eigenlijk zo vroeg? Waarom start jullie zo vroeg?
1: Nou, ik denk oorspronkelijk dat het zo is, omdat het dan nog wel zo cool mogelijk is. Nou, we hebben dit jaar gelukkig een vrij coole goed weer. Maar voordat die zon hoog staat loopt, hoe beter natuurlijk.
0: Wat, ik moet heel eerlijk met je zijn, Marcia. Je mag me echt tegenspreken, maar voor mij klinkt zo'n vierdaagse gewoon als gewoon 4 dagen lopen. Best wel te doen. Maar hoe ervaar jij dat? Zo die hele vierdaagse?
1: Nou ja, kijk, afgezien van het lopen, wat natuurlijk gewoon echt wel een uitdaging is om 11-12 uur achter elkaar te lopen. Het hier in Nijmegen ook nog eens gewoon zo druk. Ja. Dat je ook hele stukken, wat natuurlijk onwijs gezellig is met muziek en mensen langs de kant. Maar je moet af en toe gewoon stilstaan of een beetje slenteren.
0: Oh, ja.
1: En dat is echt finest.
0: Dat vind ik zelf zo irritant altijd als ik gewoon inderdaad door de stad loop en dat er iemand...
1: Oh, jij vindt het irritant, sorry.
0: Nee, ik herken je gevoel van dat het vervelend is als mensen voor je aan het slenteren zijn, weet je wel. Als je over een markt loopt en dat je van die... een paar van die oude mensen die gewoon niet doorlopen. Dat is super vervelend natuurlijk.
1: Nou ja, hier heb je natuurlijk gewoon hele brede wegen, hele snelwegen waar je gewoon lekker je eigen tempo kan lopen. Mm-hmm. En het is gewoon, als je stilstaat, dan gaat alles gewoon pijn doen.
0: Ja.
1: Dan lopen je benen vol, dan lopen de blaren vol. doet het het meest pijn.
0: Hoe voelt dat dan, die pijn in je benen en je voeten?
1: Nou, je benen, dat voor mij dan, hè, dat is voor iedereen anders natuurlijk, dat is vooral een beetje doffe, zeurende pijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar zo'n blaar, als die echt zit te drukken, ja, dat is best wel scherp. Dan,
0: ja? Oh, wat naar,
1: dat
0: zeg.
1: Is vervelend eigenlijk. Okay. Ja.
0: Hey, je loopt samen met je hele gezin, voor de allereerste keer ook. Hoe is dat om met z'n allen zo daar te lopen?
1: Ja, nou, leuk. Ja, mijn zoon en ik lopen al een jaar of 5, 6. En nou is ook mijn man mee, dus... samen getraind natuurlijk, heel veel uren gemaakt.
0: Ja.
1: Oorspronkelijk zou nog een zoon meegaan, maar geen kaartje weten te bemachtigen.
0: Oké. Nou, het klinkt heel positief. En zou je het ook aanraden voor andere mensen die om een keer mee te lopen met die vierdaagse?
1: Ja, het is wel echt een belevenis. Als het wandelen saai vindt, dat vind je nu niet. Dat is absoluut niet saai hier, hoor. Maar... Het maakt het wel een stuk zwaarder.
0: Maar kun je me een beetje die sfeer dan omschrijven van de Nijmeegse Vierdaagse?
1: Wat... Nou, het begint 's morgens al. Dan kom je de mensen tegen die de hele nacht doorgehaald hebben.
0: Ja.
1: En die beschroeten je al op het station.
0: Ja.
1: En dan echt oprecht aanmoedigingen en... echt heel veel energie geven die. Dat is echt heel leuk.
0: Oh,
1: en in de loop van de dag krijg je steeds meer mensen die gewoon langs bij een huis zitten, langs de kant staan. Vooral heel veel kinderen ook.
0: Ja,
1: ja, dat maakt het. En allemaal met bouillon, watermeloen, komkommers.
0: Allemaal gewoon lekker eten.
1: Ja, echt, je hoeft niks mee te nemen.
0: Wat lekker zeg. Je hoeft niet je eigen broodjes te smeren in de ochtend.
1: Nee hoor. Lekker water. Mensen met tuinslangen overal die water vullen.
0: Oh,
1: dus dat maakt het wel onwijs leuk. Ja.
0: Oh, super zeg. Hey, ik ga je een waanzinnig mooie laatste dag wensen. Succes. En het gaat gewoon lukken toch vandaag. Gaat lukken.
1: Dank. Ja, zeker. Dank je wel. Mooie uitzending.
0: Heel veel succes.
1: Doei.
0: En veel plezier vandaag.

3FM. En Material Lover. Hey, ken je dat gevoel op een festival? Hè? Je bent eigenlijk op weg naar de uitgang. Jassen aan, telefoon nog op 8%. Je bent er wel klaar mee. En dan zegt iemand, hey, gaan we nog even naar de after toe? Ja, je kent die mensen niet, maar ja, oké, vooruit, hè. En ja, voor het weet, 6 uur 's ochtends zit je op een bank in een woonkamer waar je eigenlijk nog nooit bent geweest. Iemand staat eitjes te bakken en ineens heb je het diepste gesprek van je leven. Met iemand verkleed als een Teletubby.

0: Goedemorgen, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper en je hoorde Justin Bieber.
1: Bijna weekend vrijdag!
0: Ja, bijna weekend vrijdag. Of misschien wel het begin van je

zijn gesmeerd. Maar het allerbelangrijkste, dat ben je vergeten. De playlist. Tussen die tunes die je rit net even wat draaglijker maken. Hè? Voor dat moment dat je al een uur naar dezelfde caravan kijkt. De navigatie die zegt nog 1287 kilometer. En iemand op de achterbank die vraagt voor de vierde keer. Hoe lang nog? Ah, welke track moet er dan aan tijdens jouw roadtrip? Laat jij en ik samen een roadtrip playlist maken. Welke tune wil jij in die lijst? Stuur hem door via de NPO Live app.

0: bij 3FM en American Girls. Hele goede morgen. Je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper. En samen gaan we even een roadtrip playlist bouwen. Want het is vakantietijd. En dan wil je gewoon goede tunes voor in de auto hebben die je kan opzetten. Edmund, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen man. Alles goed man?
0: Ja, zeker. En gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel man.
0: Want je gaat niet op vakantie, want je hebt een nieuwe baan.
1: Ja, ja, dat werk ik net anderhalve maand, zeg maar.
0: Ja, precies. Wat voor werk doe je?
1: Ik werk in de bloemen.
0: In de
1: bloemexport.
0: De
1: bloemexport, Waalsmeer.
0: Oké. Okay. Hoe ziet dan een beetje zo'n werkdag eruit voor jou?
1: Ja, dan, kom je eruit en dan zorg je dat alles klaar staat. En dan ga je gewoon alles verwerken, zeg maar, inpakken of karretjes opbouwen. En ja. Met bloemetjes.
0: Je doet het nu anderhalf maand. Wat bevalt het een beetje?
1: Ja, zeker wel. Het is weer gezellig. Ik zit nu aan de andere kant van de veiling, dus op de oude gedeelte. En dan zie je weer heel veel oude, andere mensen, wat je vroeger ook meegewerkt hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel leuk dat je sommige mensen al 30 jaar niet gezien hebt en dat je ze dan weer in één keer ziet, weet je wel.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hey Edmund, als jij op vakantie gaat, wat vind jij belangrijk qua muziek? Wat voor soort muziek vind je lekker om te luisteren?
1: Ja, happy en uptempo.
0: Happy en uptempo, ja? Maar ga je dan niet te hard van rijden dan?
1: Nee, dan moet je weer wat anders roken, zeg maar.
0: Je zit een lekker checkje te draaien achter het stuur.
1: Ja, dat moet je al daarvoor doen, zeg maar.
0: Ja, oké, goed.
1: Dan kan ik rustig rijden, want ik heb ADHD, snap je?
0: Heel goed. Hey, wat kan ik voor je draaien?
1: Je mag van mij Rijton in de Nightcrawlers draaien met dit Friday again, Saturday, Sunday, what?
0: Komt goed!
2: Of was?
1: Helemaal top, man.
0: Bij de ochtend!
2: It's Friday, man.

Goedemorgen. Straks bij Mart in de ochtend maak je weer kans op een ijsmachine. En het wordt volgende week super lekker weer, dus die wil je winnen.

0: Zometeen word je wakker met Mart in de ochtend en muziek van Nothing But Thieves.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. 3FM.
2: Ster. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
4: Even bollen, iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning

0: van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: 6 uur. Dit is er dan de vrijdageditie van de ochtendshow van 3FM. Met Ugella Soto en Jamaican zometeen. Nou, not a bit.

0: voor Vrijmibo meiden. Gladi Labi.
1: Hoka. Goedemorgen, 12 over 6. You made it. Het is vrijdag 24 juli 2026. Het is gehaald tot de laatste dag van de week, als je überhaupt aan het werk bent. Maar ja, als je vakantie hebt, what the fuck doe je dan wakker om 12 over 6 op vrijdagochtend? Misschien, ik zie echt veel appies deze week binnenkomen van mensen in de NPO Luister-app die onderweg zijn naar vakantie, die aan het inpakken zijn, die vroeg in de auto stappen. Dan wil ik heel veel plezier wensen, als dat op dit moment jouw situatie is. En heel veel succes, want ik denk dat de vrijdagen over het algemeen relatief druk gaan zijn op de weg. Dat gaan we zien. Mart hier op de plek van Winna en Gemma. Goedemorgen, die zijn eventjes een paar weken met vakantie, Wijnald en Jamie. En het is een eer en een genoegen om hier te mogen zitten. Met de wekker om 4 uur had ik een beetje uitgekeken. En ik ga heel eerlijk zijn, ook een beetje opgezien tegen gisteravond. Mijn ouders waren gisteren 35 jaar getrouwd. Mijlpaalprestatie natuurlijk. Sensationeel. Schitterend. Maar ja, die hadden we dan weer bedacht om bij een of andere biologisch dynamisch. Het was niet eens een restaurant. Het was gewoon een soort grote moestuin. Waar je dan kon zitten. En dan werden alle ingrediënten in die moestuin geplukt. En weet ik veel wat allemaal. Dat was schitterend. En ik moet dan toch even van me afpraten als man met weinig gevoelens. Ik kreeg best wel eens van de mensen om me heen de vraag: hoe vaak huil je nou eigenlijk per jaar? Een interessante conversation starter. Nou, dan zeg ik altijd: als het mee zit, 1 keer. Nou, die ene keer was wel gisteravond. Want ik had het ook niet aanzien komen gisteravond. Dan kun je helemaal in het glazen huis zitten en allemaal slaaptekort en allemaal ontzettend heftige verhalen. En dan blijf ik blijkbaar onbewogen. Maar toen mijn vader zijn gitaarkoffer ergens vandaan trok en zei dat hij een liedje had geschreven voor mijn moeder. En dat ging opvoeren voor alle kinderen. Toen had ik nog wel een beetje de tranen in mijn ogen staan. Dus het was prachtig. Ik merk wel dat dan zo'n week vroeg opstaan, het maakt je een klein beetje labiel. Maar het was wel leuk.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
1: Onderdeel van de voorhoede. Als je tussen 6 en 7 ochtends wakker bent, dan hoor je bij het selecte clubje mensen dat het land draaiende houdt, dat voor dag en dauw wakker is om de rest van Nederland alvast een kleine slinger te geven. Altijd leuk als je je meldt via de NPO Luister-app als je wat te vertellen hebt. Je kan je aanmelden als voorhoede-lid via 3fm.nl/voorhoede. Dan krijg je een verjaardagskaartje onder andere. En je krijgt wat exclusieve extraatjes. Bijvoorbeeld als we tickets weggeven op 3FM of als er andere belangrijke zaken gaande zijn. Dan krijg je een klein voorsprongetje. Krijg je wat insider trading information. Voorhoede-lid Frits is er bijvoorbeeld bij, die zegt: goedemorgen Mart & Co. En voorhoede lid Koen die zegt: het is bijna weekend vrijdag. En zo is het maar net.
3: Bijna weekend vrijdag!
1: En de voorhoede vraag van vandaag komt vandaag van Jim. Als je nog eens een keertje een gesprekje ergens over wil openen of iets wil weten, kan je altijd na 6 je vragen insturen via de NPO Luister-app. Jim die zegt: vandaag zomercarnaval vieren in Rotterdam. Ben jij een beetje carnavalsvierder, Mart? En toen wilde ik zeggen nee, en ik kom uit Nijmegen. En dat is Nijmegen een soort van grijs gebied. Het is tussen de rivieren. Onder de rivieren wordt carnaval gevierd, erboven bijna niet. Nijmegen ligt er tussenin, dus het hangt er een beetje vanaf. Op de eerste basisschool waar ik zat, tot en met groep 5, deden we helemaal niks met carnaval. Ik kende het hele concept niet. Ik wist dat je dan kon verkleden, maar dat deden we niet. Toen ging ik in groep 6, verhuisden wij, ging naar een andere basisschool. Daar deden ze heel veel met carnaval. En toen kreeg ik de vraag, als jochie dat net echt een half jaar op die school zat, nog minder: wil jij Prins Carnaval worden? Nou, maar zou je mee willen doen met de verkiezing voor Prins Carnaval? En toen dacht ik bij mezelf: weet niet wat het is, maar klinkt wel geinig, laat ik het proberen. Nou moest ik het dus tegen 2 anderen uit de school opnemen. En je moest dan ook campagne gaan voeren. Dan moest je posters ophangen door de school om stemmen te werven. Dus ik had heel lang zitten breinen van: ja god, hoe kan ik nou stemmen werven? En toen heb ik helemaal met de directeur van de school nog zitten overleggen van: ja, zou het dan kunnen dat als ik bijvoorbeeld Prins Carnaval word, dat we dan die maandag daarna een uurtje later mogen beginnen, lang overleg? Nou, eventueel was dat wel mogelijk. En toen zag ik dus die posters van alle andere potentiële Prinsen Carnaval hangen. Maar die beloofden gewoon voor altijd gratis cola. En automaten waar Snickers in zaten. En die Snickers die waren dan voor iedereen voor altijd gratis. En je hoeft er voor altijd nog maar een halve dag naar school. Toen dacht ik bij mezelf: ja, zo ga ik natuurlijk nooit winnen. Is ook niet gebeurd. Ik ben een glansrijk laatste geëindigd. Uiteindelijk, ik vond het toen heel vervelend, maar uiteindelijk was het een goede voorbereiding op het volwassen leven en het hele politieke systeem. Uiteindelijk heeft het me meer geleerd dan dat ik toen had kunnen bevroeden. Maar mocht je nog ergens een keertje een verkiezing zien voorbij komen van iemand die je belooft dat je nog maar halve dagen naar je werk hoeft te komen, maar je moet wel voor hem stemmen op de OR of weet ik veel, dan zou ik zeggen: wees voorzichtig. Je kan het over het algemeen niet vertrouwen. Goed, veel plezier op het zomercarnaval, Jim. Geniet ervan daar. 3FM, nieuwste Gracie Abrams.

weekend vrijdag Entropy. Van Missy Elliott, Get Your Freak On, hoor je. In de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen, het is 6 minuten voor 6:30. En voor zomerliefhebbers, Kees Momma, als je luistert, heel even je oren dicht. Dat is die meneer die zo boos werd op die Duitsers die zijn moeder inhaalde op de snelweg, weet je wel. Die heeft een hekel aan koud weer, of aan warm weer. Nou, slecht verhaal en heb je verder ook geen reet aan. Ik wilde maar zeggen, zomerliefhebbers, geweldig goed nieuws. Het is vandaag droog, wel tikkie bewolkt, met een zonnetje vanmiddag 22 tot 25 graden. Morgen gaan we maximaal 29 graden aantikken. Eindelijk een keer in het weekend lekker weer. In plaats van door de week, dan in het weekend kloten weer. Goed nieuws. Het is de ochtendshow van 3FM. Bente hoor je nu. 3, 2, 1.

0: vet. Ik wil iedereen die in... Was het nou regio Midden of regio Noord? Ik ben het weer vergeten. Wat zeg je, Joeri?
1: Zuid.
0: Regio Zuid. Oké. Die in regio Zuid is en nu bouwvak heeft. Ik krijg namelijk een appje van Damien. Die zegt, laatste ochtend, daarna eindelijk bouwvak. Heerlijk. Wil ik heel veel plezier wensen na een jaar ongelooflijk hard beunen op de bouw. Eindelijk bouwvak. Geniet ervan. En Damien, succes nog eventjes vandaag. Binnen een paar minuten hier op 3FM spelen we laatste letter. Vandaag is de finale dag en je maakt kans op een ijsmachine, waarmee je thuis gewoon lekker ijsjes kan maken deze zomer. Hoef je niet naar de lokale ijssalon te lopen. Scheelt je een hele hoop geld. Wil je meedoen met laatste letter? Spelletje is niet zo moeilijk. Ik leg het je zo meteen uit. Stuur even je naam in de NPO-luisterapp. Dat doe je over een paar minuutjes.
2: NOS op 3.
0: Het is 1 minuut over 6:30. Nieuws krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen, Jasper.
3: Hey Mart, goedemorgen. Ik begin in Frankrijk, want de natuurbrand in het zuidoosten van dat land is nog altijd niet onder controle. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije om de branden daar te blussen. Tot nu toe zijn 20.000 mensen op de vlucht voor de branden in Frankrijk, waaronder veel toeristen. Lisa stond op een camping in de buurt van het vuur. Ze werd door de campingbaas naar de receptie geroepen.
4: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten. Met de grotere spullen voor de rest ook. Want dat mocht natuurlijk niet mee. Dus we hopen wel ergens terug te kunnen om die op te halen. Maar ja, het is natuurlijk maar de vraag of de brand controleerbaar is.
3: Nou, er is inmiddels al meer dan 1000 hectare natuur afgebrand in de buurt van Bordeaux. Ook in Spanje zijn flinke natuurbranden. In de regio Madrid zijn ongeveer 10.000 mensen geëvacueerd. Veel landen reageren boos op de nieuwe importheffingen van Amerika. Trump komt met heffingen van 10% voor producten uit de EU, Canada en de UK. Voor bijvoorbeeld China en Japan wordt het 12,5%. Om welke producten het dan precies gaat, weten we niet. Amerika voerde eerder al importheffingen in, maar die werden onwettig verklaard. Trump zocht naar een reden om ze toch in te mogen voeren. De VS beschuldigt daarom andere landen nu van dwangarbeid. De EU, Brazilië en Australië zijn boos en noemen dat onzin. En Ajax en Twente hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League en Ajax een treetje lager. Doet pijn om het te zeggen. De voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden tegen het Servische Vojvodina. En het werd
5: 1-4. Goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
3: Nou, toch gewonnen dus. Je hoorde onze commentator Anne de Jong. FC Twente had een slechte start van het seizoen. De Enschedeërs verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros. Nou, ondanks het resultaat was het voor Wout Weghorst een mooie start bij zijn nieuwe club, zei hij bij ESPN.
6: You never walk alone, op die manier het opkomen. En dat was wel eventjes een... was een mooi moment.
3: Nou, volgende week spelen Ajax en Twente de returnwedstrijden. Ik heb het weer nog. In de ochtend bijna overal grijs. Vanmiddag breken de wolken open en gaan we de zon steeds vaker zien. Het wordt dan ook een stukje warmer dan de afgelopen dagen. Dus dat is lekker het weekend in, zou ik zeggen. 22 tot 25 graden.

0: 3FM en Artemis. I like the way you kiss me, hoorde je om 9 minuten na 6:30. Grote finale dag van Laatste Letter is aangebroken. Normaliter win je een airfryer als je op vrijdag de hoogste score van de week neerzet in Laatste Letter. Maar ik dacht zomervakantie, waarom doen we niet gewoon een ijsmachine? Wendy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Favoriete ijssmaak?
1: Kers.
0: Kers? Oh, leuk. Kers, ja. Dat hoor ik niet vaak. Vind ik niet onaardig. Hey, even heel snel voordat wij Laatste Letter gaan spelen. Jij dacht, de kinderen zijn een weekje niet thuis. Weet je wat ik ga doen? Ik ga met mijn man de hele week mee naar zijn werk. Waarom?
1: Omdat dat leuk is.
0: Ja, hij zit op de vrachtwagen en jij dacht, ik ga lekker een weekje mee. Maar even, gewoon niet eens hatelijk bedoeld of zo, maar... ga je niet op een gegeven moment ook een beetje vervelen als je de hele dag naast hem in de vrachtwagen zit?
1: Grote stukken denk je wel eens van, oh, zijn we er nog niet? Maar eigenlijk is het ook gewoon de hele tijd gezellig.
0: Dus. Word je ineens weer 6 jaar oud? Zit je, zijn we er al naast hem?
1: Nee, dat kan ik zien. Ik heb voor alles bij. Week om de tijd wel door.
0: Hartstikke goed. Hey, we gaan Laatste Letter spelen. Je hebt een beginletter gekozen. En dan krijg je zometeen van mij een categorie om een woord in te verzinnen. Bij die categorie dus. Als je antwoord goed is, dan is de laatste letter van je antwoord meteen ook de beginletter van je volgende antwoord. In 30 seconden moet je de highscore van 5 weten te breken. Wat is jouw beginletter?
1: De B.
0: De B van Benjamin?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, dan gaan wij nu beginnen aan je 30 seconden. En dan beginnen we met een automerk. Met de B.
1: Bentley.
0: Goed, cocktail.
1: Dat was gelijk een moeilijke natuurlijk. Wauw.
0: Je hebt jezelf heel slecht gezet, hè? Nee.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja, lekker.
0: Wat zei je nou?
1: De ja, lekker. Die ken je niet zeker.
0: Begint dat met de Y?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou. Van Yamas uit Griekenland.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, kijk, of het nou goed is of niet, ga ik niet snel genoeg kunnen factchecken. Maar feit is sowieso dat of je nou wel of niet goed, dat je maximaal tot 2 bent gekomen en je daarmee de highscore van 5 niet hebt weten te verbreken. Maar mocht er nou een punt zijn binnenkort dat je denkt, ik weet genoeg woorden die niet op de Y eindigen om het mezelf makkelijker te maken, dan kan je altijd nog een keertje aanmelden en nog een keer meedoen.
1: Ja, dat is goed.
0: En het goede nieuws is sowieso dat je dat laatste letter kaartspel krijgt voor de eerstvolgende keer dat je je dood zit te vervelen in de truck naast je man.
1: Oké, dat is wel een heel leuk vooruitzicht.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: normaal wat deze gasten met hun comeback hebben neergezet. Echt ongekend. Ze gaven laatst groot optreden in het Zuiderpark in Den Haag. Dat was een soort van een grote de opposite zijn terug met nieuwe muziek optreden. Dat was een week nadat dit liedje was uitgekomen. Er stonden er 20.000 man. En die stonden het gewoon allemaal woord voor woord mee te zingen. Zegt echt veel over de impact van deze gasten. En hun geweldige nieuwe liedje, de opposite. Je hoort een feestje op mijn graf bij 3FM.
1: Kaartje voor een kaartje.
0: Stel je voor, je hebt een vakantie gepland of niet? Nou, één van de twee zou in principe moeten kunnen. Hoe lekker is het om dan na de zomervakantie alvast wat leuks gepland te hebben? Als je nu op vakantie gaat of bent, dan heb je alweer iets om naar uit te kijken als je terug bent. Als je even geen vakantie gepland hebt staan, misschien ben je al wel geweest, misschien komt het dit jaar even niet zo uit, dan heb je alsnog iets, gratis en voor niks, om naar uit te kijken na de zomer. Wijnald en Jamie zitten hier normaal gesproken. Mijn naam is Mart, goedemorgen. En zij hebben kaartje voor een kaartje bedacht. Zij willen graag weten wat je aan het uitspoken bent deze zomervakantie. En in ruil voor jouw kaartje krijg jij een kaartje. Je maakt dus niet zoveel uit waar je heen gaat. Al ga je, weet ik veel, 4 dagen bij je ouders logeren of bij vrienden die in Nederland wonen, om er even tussenuit te zijn. Misschien ga je wel helemaal naar de andere kant van de wereld om jezelf te vinden in Nieuw-Zeeland. Lekker backpacken. Waar je ook heen gaat, Wijnald en Jamie willen graag een aanzichtkaartje van je hebben. Dan maak je kans om een concertkaartje naar keuze van ze terug te krijgen. Het enige wat je dus eigenlijk hoeft te doen is even ergens waar je bent een aanzichtkaartje kopen. Dat mag goed uit Zierikzee zijn, dat mag goed uit Australië zijn. En die even opsturen naar 3FM. Dan hoor je als Wijnald en Jamie terug zijn na de zomervakantie of jouw kaartje is binnengekomen en of je daarvoor een concertkaartje naar keuze hebt teruggekregen. Kan ik me voorstellen dat je denkt, waar moet dat kaartje in vredesnaam heen? Allermakkelijkste wat je nu even kan doen is de NPO Luister-app pakken en het woord kaartje sturen. Gewoon het woord kaartje en met een berichtje in de NPO Luister-app krijg je alle info. Of je gaat even naar 3fm.nl/kaartje. Daar kan je ook alles vinden. Maak je dus kans op concerttickets naar keuze. Nu op 3FM de nieuwste Cameron Whitcomb.

0: voor 7 in de ochtendshow van 3FM. Je hoorde One Last Time van Ariana Grande. Een beetje meer grip op je financiële situatie zou iedereen denk ik lekkerder vinden. En als het niet meer grip is, dan is het wel gewoon überhaupt meer geld. Nou, daar kan ik je niet per se mee helpen. Maar je kan wel de toekomstige uitgaven van heel Europa kan jij aan mee bepalen. En ik leg zo meteen uit hoe het zit. 3FM.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: ochtendshow van 3FM met Martin Garrix, Ed Sheeran en The Killers zometeen. 1 voor 7, nieuws krijg je van Jasper Leegwater.
1: Ja, goedemorgen, pittige tijden in Nijmegen.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja.
0: NOS op 3. Ja, daarover zometeen meer. Eerst iets anders. Er wordt aan de lopende band ingebroken bij de brandweer. Sinds begin dit jaar gebeurde dat al 35 keer. Dieven willen het dure gereedschap uit de kazernes graag hebben. Dat gebruikt de brandweer om levens te redden, leggen deze brandweermannen uit.
4: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
5: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: Nou, toch snapt de brandweer niks van de dieven.
5: En dit maakt eigenlijk ons werk voor een deel onmogelijk. En dat brengt gewoon mensenlevens in gevaar. En dat frustreert ons, het maakt ons ook woedend.
0: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Iran en Amerika hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. Dat is voor de 13e nacht op rij. In Iran zouden ook doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen zijn 1,2 miljoen sigaretten onderschept. Ze lagen in de kofferbak van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Er is iemand opgepakt voor het smokkelen van de sigaretten. Vorige week kondigde de douane al aan dat ze vaker gaan controleren daarop. En het einde is in zicht voor de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse, want het is de laatste dag. Vanmiddag worden de lopers onthaald op de Via Gladiola. Nou, mijn collega Mark Harmer die staat langs de route en die merkt nu al dat de deelnemers uitkijken naar de finish.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja, het einde komt in zicht gelukkig.
2: Ja, is het zwaar?
3: Valt mee, lichamelijk wel. Geestelijk valt het mee.
2: Ja, maar waar zitten de pijntjes?
3: Mijn enkel.
2: Oh.
3: En de blaren.
2: Hoeveel?
3: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is de hele onderkant.
2: Oké, nou.
0: Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse zijn begonnen, zijn er nog ongeveer 42.000 over. Ik heb het weer nog voor je. In de ochtend bijna overal grijs. Vanmiddag breken de wolken open en gaan we de zon steeds vaker zien. Het wordt ook een stukje warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot maximaal 25 graden.
6: 3FM.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
13: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
12: Die flitsers met Tom bij TomTom.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Youfone.

0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: 5 minuten na 7 uur. Dit is de ochtendshow van 3FM met de Killers en Mr. Brightside binnen een paar minuten. Eerst repeat it.

0: killers in de ochtendshow, Mr. Brightside.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Good morning, good morning. Het is 12 minuten over 7. Je hoort Mart. Dat ben ik zelf. Een beetje raar om in de derde persoon over mezelf te praten. Ik ben Mart en ik zit op de plek van Wijnand en Jamie deze zomer. Die geniet even van een heerlijke zomervakantie. Fijn dat je ook op vrijdagochtend vroeg de radio op 3FM hebt staan. In het nieuws vandaag, voor het eerst in 20 jaar komen de nieuwe eurobiljetten. En jij kan meebeslissen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen onthuld waarop je kan stemmen. En vanaf vandaag kan je dus mee bepalen welke biljetten zometeen in de portemonnee gaan zitten. Dat doe je via de site van de ECB. Dus waarschijnlijk de eerste keer in je leven dat je op die website terechtkomt. Je hebt de keuze uit beroemdheden of vogels. Er zit ook een Nederlands design bij. Dat is best wel lijp. Die is heel, heel zero's. En wat van die soort van gekleurde blokken erop en zo. Die vond ik eigenlijk best wel leuk uitzien. Nou, site van de ECB, kan je checken. En medewerkers van GVB, het vervoersbedrijf in Amsterdam, die vrezen dat tramconducteurs in de toekomst gaan verdwijnen. Er wordt gekeken naar een nieuw team waarin conducteurs en handhavers samenwerken voor toezicht en controle. Dat is eigenlijk mooie ambtelijke taal voor we willen ze eigenlijk wel graag weg hebben. We kijken alleen nog even of het haalbaar is. Maar de medewerkers van de GVB die zijn bang dat als er geen conducteur meer op de tram zit, dat er dan meer zwartrijders komen, dat er meer vandalisme is en ook meer vervuiling in de trams. En ze hebben dit geprobeerd, volgens mij in de jaren 80 ergens, hebben ze ook de conducteurs uit de tramweg bezuinigd en toen kwam echt een explosie van geweld en vandalisme en zo in de trams. Dus hebben ze in de jaren 90 dat besluit weer teruggedraaid. Maar goed, zoals met alle dingen, als je niet leert van de geschiedenis, dan gaat hij zich herhalen. Dus 30 jaar later dachten ze, waarom gaan we dit niet nog een keertje proberen? Het mooiste vond ik misschien toch wel de reactie van de GVB toen dit in het nieuws kwam. Die zeiden ja, er zijn op dit punt nog absoluut geen besluiten genomen. We zijn gewoon nog eventjes aan het oriënteren op de toekomst. Wat gewoon betekent kutzooi. Nou, als je opheft, dan moeten we gaan kijken hoe we het oplossen. Maar wat mij betreft, laat die conducteurs blijven. Het is fucking gezellig.

0: Het is 18 minuten na 7 uur. Je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Je hoort Haven met I Run.
1: 3FM Trending Talent.
0: Gisteren was het dan hier omgedoopt tot Election Day. Het was gisteren de laatste dag van de 3FM Trending Talent verkiezing. Honderden aanmeldingen geleden begonnen we met het uitschrijven van de zoektocht naar nieuw muzikaal talent. Want dat is natuurlijk wat we doen hier op 3FM. Het ontdekken welke nieuwe artiesten aanstormend zijn. Welke nieuwe artiesten we zeker gespot moeten hebben. En je kon jezelf aanmelden. Het was een soort online zoektocht. Uit die honderden aanmeldingen zijn uiteindelijk door een jury 10 kandidaten gekozen. En die moesten gaan strijden voor de titel Trending Talent. Er zijn er uiteindelijk 8 afgevallen. En gisteren was dan de finale dag. Het ging nog tussen de laatste 2. En

0: gisteravond bij Andres Odijk, hoorde je. De finale van Trending Talent en de winnaar die krijgt sowieso een optreden in de livebox van 3FM. Dat is een artiest die we net een beetje extra in de gaten houden. Wiens telefoonnummer we even opschrijven. Af en toe even inchecken hoe het gaat met de carrière. Het ging gisteren tussen Vin. En Vin was een beetje, ik moest een beetje aan Miles Smith denken. Een beetje van die Amerikaanse pop country-achtige fusion. En Mus daarmee, een Nederlandse singer-songwriter. Vrouw voor de duidelijkheid. En gisteren was dan de reveal bij Andres Odijk in de vroege avondshow van 3FM. 3FM Trending Talent 2026 is...
1: Mus daarmee!
0: In volledige Andres Odijk-stilo werd er vervolgens champagne gepopt. De confetti ben ik serieus nog steeds van de stoelen aan het schrapen hier. Maar we hebben na een wekenlange zoektocht een nieuw 3FM Trending Talent. Zij heet Mus daarmee en ik wil je dus ook graag voorstellen aan haar winnende liedje. Dat heet Dat jij me vindt.

ook ongelooflijk eigenlijk. Dat het dus een artiest is die wij nog niet op de radar hadden staan, mag ik wel zeggen. Want Trending Talent is echt de allereerste instap die je bij 3FM kan maken. Dat wij gewoon nog niet zo goed wisten wie Mus daarmee was. En dat zij zich aanmeldt en dat het liedje zo ongelooflijk af is. Gewoon, het is goed gezongen, de instrumenten zijn goed bespeeld. Maar productie-wise, dat het ook allemaal zo klaar klinkt. Het is echt ongelooflijk. Je hoorde Dat Jij Mij Vindt van Mus daarmee. Zij is de winnaar gisteravond bekendgemaakt van 3FM Trending Talent. Onze zoektocht naar nieuw Nederlands talent.

0: 3FM, She's All I Wanna Be. Zometeen een brandende vraag. Deze hele zomervakantie hoor je iedere dag een vraag waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten. En deze gaat potentieel wel voor wat gezeur zorgen in het land, denk ik. Of voor wat gevaarlijke situaties, maar we willen het antwoord toch weten. Zometeen, een minuutje of 5, 6, antwoord op de vraag: mag je een biertje drinken als je achter het stuur zit? Als het bijvoorbeeld je eerste pilsje is.
1: NOS op 3.
0: Antwoord op die vraag hoor je zometeen. Het is 7:30. Nieuws krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Ik heb het antwoord niet, wou ik zeggen, inderdaad.
0: Nee, geen zorgen, dat komt zo meteen.
3: Goedemorgen. Trump heeft een nieuwe smoes bedacht om voor producten uit Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk nieuwe importheffingen in te voeren. Amerika was dat eerder al van plan, maar toen werd het plan van tafel geveegd omdat er geen goed argument voor was. Nu beschuldigt Trump een boel landen daarom van dwangarbeid om die importheffingen dus goed te praten. EU-buitenlandbaas Callas, die snapt er helemaal niks van.
4: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. People have paid vacations. We have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
3: Ja, het slaat nergens op, zegt ze, maar dan in ambtenarentaal. In totaal zijn 60 landen de sjaak, bijvoorbeeld ook Australië, Japan en China. Andere landen schieten Frankrijk te hulp bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal en Slowakije. Zij sturen onder meer helikopters om de flinke branden te blussen. Duizenden mensen zijn inmiddels al geëvacueerd. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren lopen hier meer risico om te verdrinken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit zowel voor jonge kinderen als voor tieners geldt. Bij kinderen tot 10 jaar is het risico op verdrinking ruim 8 keer groter. Onder tieners komt het zelfs bijna 14 keer zo vaak voor. Waarschijnlijk verdrinken kinderen die hier niet zijn geboren veel vaker omdat ze geen zwemles hebben gehad. En Spider-Man to the Rescue in de Amerikaanse staat Arkansas. Toen een man in een rolstoel overstak bij een druk kruispunt en midden op de weg vast kwam te zitten, twijfelde een als Spider-Man verklede Amerikaan geen moment. Hij sprong uit zijn auto om te hulp te schieten. Is te horen bij ABC News.
5: Look at that. A traffic camera shows a person in a wheelchair slowly crossing a very busy intersection. Before making it about halfway, Spider-Man jumps out of the red jeep there and runs in to help. Spider-Man pushed the person safely to the other side of the street.
3: De redder in nood was in kostuum omdat hij had opgetreden als Spider-Man bij een trampolinepark in de buurt. Hij zegt tegen persbureau AP dat de adrenaline door zijn lijf gierde. Maar ja, met zo'n pak aan had hij geen keus, zegt hij. Ik heb het weer nog in de ochtend bijna overal grijs. Vanmiddag breken de wolken open en dan gaan we de zon ook steeds vaker zien. Het wordt een stukje warmer ook dan de afgelopen dagen. 22 tot maximaal 25.

0: we gaan beginnen. Let's do it.
1: Dacht je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot vanmiddag.
2: Attentie.

0: 3FM, 9 over half 8. Je hoort de Major Lazer in de ochtendshow en Lino.
1: Brandende vragen.
0: Martin hier op de plek van Wijnand en Jamie. Goedemorgen. Ik vind echt niks leuker dan vragen waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten. Ik hou van mensen die zich verwonderen om de simpelste dingen, die vragen stellen die andere mensen niet zouden stellen. Als je zo'n vraag hebt deze zomervakantie, stuur hem even in via de NPO Luister-app. Als je altijd al hebt willen weten, nou bijvoorbeeld hadden we afgelopen maandag waarom de kleuren van de regenboog altijd in dezelfde volgorde zitten. Gisteren een geweldige vraag die we aan Annemiek van Vleuten hebben gesteld. Oud wielrenner, namelijk. Als iemand de gele trui krijgt bij de Tour de France, dan staat altijd meteen de goede sponsor erop. Hoe doen ze dat? Hebben ze 50 voorgedrukte truien klaar liggen? Of hebben ze een soort heel snelle drukpers? Nou, dat laatste was het antwoord. Als je zo'n soort vragen hebt, dan kunnen we hem voor je beantwoorden in brandende vragen. Vandaag gaan we die van Thomas behandelen.
2: Hey, Mark. Ik heb een hele goede vraag. Ik sta achter het stuur en ik zie hier naast me een heel lekker overgebleven biertje liggen vanaf het weekend. Hoe zit dat nou? Mag ik die opdrinken achter de stuur? Ook heb ik nog geen bier op natuurlijk. Of mag dat niet?
0: Mooie vraag. Nou, ik weet het antwoord zelf niet, maar ik moet zeggen, ik heb me dit zelf ook best wel eens regelmatig afgevraagd. Dus ik dacht, we gaan even naar Charlotte Meidersma. Zij is jurist. Charlotte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Laten we meteen met de deur de auto invallen. Zeg het maar, mag je, als het je eerste biertje is, een biertje drinken achter het stuur?
3: Ja, strikt theoretisch zou het mogen. Mm. Maar je moet natuurlijk wel uitkijken dat je daardoor niet te veel alcohol in je bloed krijgt. Dus zeker als je een beginnend bestuurder bent, dan zou het kunnen zijn dat ook je eerste biertje al te veel is. En als je heel mager bent of zo, dan zou dat ook kunnen. En de kans is natuurlijk wel groot als de politie ziet dat jij aan het drinken bent achter het stuur, dat je wel even staande wordt gehouden en moet blazen.
0: Ja, dat lijkt me wel evident.
3: Ja, en dan is natuurlijk wel weer de kans groot dat er gewoon nog heel veel alcohol in je mond zit. Mm. Dat dus die blaastest wel uitslaat alsof je te veel gedronken hebt en mee moet naar het bureau en dan 20 minuten later nog een keer opnieuw moet blazen.
0: Oh, dus het is ook zo dat als je op dat moment aan het drinken bent, dat die uit die ademtest een veel hoger promillage komt dan wat er daadwerkelijk in je bloed zit. Oh, ja. Oké. Okay. Ik zat wel af te vragen, want wat is dit ook weer? Ik heb zelf geen rijbewijs, dus voor mij maakt het sowieso niet uit. En een treinbiertje, altijd goed. Maar de vraag is, je mag, zeggen ze vaak, 2 glazen of zo gedronken hebben, toch, als je geen beginnend bestuurder bent?
3: Ja, in principe is dat het gemiddelde waar je vanuit kunt gaan, maar het hangt dus wel af van je lengte en je lichaamsgewicht. Mm. Omdat dat weer afhangt van hoeveel bloed je überhaupt in je lijf hebt zitten.
0: Maar eigenlijk is het ook een heel simpele ja-nee vraag, dus kunnen we de conclusie al wel trekken. Als je achter het stuur zit en je hebt nog een biertje liggen, je zou hem in principe wel mogen drinken.
3: Ja, het is niet verboden om achter het stuur te drinken, maar je moet dus wel uitkijken dat het niet te veel wordt.
0: En ik hoor hier doorheen ook een soort advies of een soort raad, namelijk doe maar gewoon niet.
3: Ik denk dat het wel heel onverstandig is.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik was wel benieuwd naar het antwoord. Dus jurist Charlotte Meijnersma, dankjewel. Je mag dus een biertje drinken achter het stuur. Mooie dag.

0: Zara Larsson en Midnight Sun. Zojuist antwoord gekregen op de brandende vraag: mag je bier drinken achter het stuur? Het antwoord is ja, zolang je alcoholpromillage niet boven de grens komt die je niet mag bereiken. We kregen nog een Audi appie van Piebe, die had hier ook nog een verhaal bij.
1: Was in Duitsland en daar verkopen ze gewoon bier bij de pomp, hè, bij de snelweg. Ja. Dus ik vraag aan die pompbediende van, joh, mag ik deze tijdens het rijden hier opdrinken? Nou, zegt hij, tijdens het rijden niet, maar daarvoor wel. Dus ik mag daar een halve liter bier achterover tikken en dan gaan rijden. Maar niet tijdens het rijden.
0: Nou, weten we dat ook weer. Kan overigens niet lang meer, want in Duitsland gaan ze binnenkort ook stoppen met bier verkopen bij het tankstation.

0: week is de bekendmaking van de 3FM mega hit over een paar minuutjes. 3FM.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: gaan we naar het nieuws met Jasper Leegwater.
1: Goedemorgen, er is iets minder honger in de Gazastrook. NOS op 3. Dat zeggen de Verenigde Naties, maar nog steeds zijn er veel mensen onder voet. Ook kan de situatie zo weer slechter worden, want de Palestijnen blijven afhankelijk van hulp. En die is er bijna niet. Er ligt inderdaad wat meer voedsel op de markten, merkt ook deze arts die met teams in Gaza werkt. Maar hij zegt tegelijk ook...
2: Vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarser wordt en ook duurder.
1: Ook zijn er in Gaza nog steeds veel te weinig toiletten, medicijnen, zorg en water. Ook wonen honderdduizenden mensen in tenten. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen. Daarbij vielen zeker 25 gewonden, onder wie ook 7 kinderen. Oekraïne zegt dat er 5 bommen op de stad zijn gevallen. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en wordt vaker door Rusland aangevallen. Oekraïne heeft op zijn beurt Sint-Petersburg met tientallen drones aangevallen. Steeds vaker stelen dieven dure apparatuur uit brandweerkazernes. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in die kazernes. De brandweer gebruikt dat bijvoorbeeld om mensen uit hun auto te bevrijden na een ongeluk. Het gereedschap kost ongeveer €12.000 per stuk. En Ajax en Twente hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Ajax in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers wonnen dik met 4-1. Maar de Tukkers gingen in eigen huis met 1-2 onderuit. Toch is trainer John van der Brom optimistisch.
3: Absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want 3 tegen 2, 4 tegen 3, daar zijn we heel goed in geslaagd. Alleen het vervolg daarop, dat kan en dat moet gewoon beter richting volgende week.
1: Ja, en die return is volgende week donderdag in Boedapest. Wout Weghorst maakte zijn Twentse debuut gisteravond. Hij vond het, ondanks het resultaat, een mooie start bij zijn nieuwe club, vertelde hij bij ESPN.
4: You never walk alone, op die manier het opkomen. En dat was wel eventjes een... was een mooi moment.
1: Ik heb het weer nog voor je. In de ochtend bijna overal nog grijs. Vanmiddag breken de wolken dan eindelijk open en dan gaan we de zon ook steeds vaker zien. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot 25 graden. 3FM.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen... belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor jou.

0: countrydiscounter.nl.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: 5 over 8, zometeen weet je wat komende week de 3FM mega het is. Verrassende keuze, al zeg ik het zelf. En heel goed.

0: Jamie in de ochtend.
1: Kleine reminder voor als je je woning nog gaat verlaten deze zomer. Dat bedoel ik niet per se verhuizen, maar ik bedoel wel op vakantie gaan. Vergeet niet eventjes 3fm.nl/kaartje te checken. Of stuur even kaartje via de NPO Luister-app. Krijg je alle info over kaartje voor een kaartje. Als je namelijk een ansichtkaart stuurt vanaf je vakantieadres, dan krijg je misschien wel, als wij naar de Jamie terug zijn van hun vakantie, een gratis concertticket naar keuze van ze in ruil voor jouw ansichtkaart. Kaartje sturen in de NPO Luister-app of ga even naar 3fm.nl/kaartje. De Oasis-documentaire Don't Look Back in Anger gaat begin september in wereldpremière op het filmfestival van Venetië. En Noel en Liam Gallagher gaan aanwezig zijn bij de première. En ik had even helemaal gemist dat deze docu er aankwam, maar hoe lijp. Zitten beelden in van de repetities, backstagebeelden, live-optredens en de eerste gezamenlijke interviews van Noel en Liam in ruim 25 jaar bij hun reunieconcerten van de afgelopen jaren. Nou, die gaat dan dus in september op première op het filmfestival van Venetië. Later dit jaar gaat hij ook verschijnen. Jawel, weer zo'n streamingdienst waarvan je denkt, godsam, dan moet ik die ook nog afsluiten. Disney Plus. Heel veel plezier ermee. Kijken we nog even snel naar de weersituatie voor vandaag. Dat is eigenlijk best wel lekker. Droog en bewolkt. Vanmiddag zonnetje erbij. 25 graden maximaal. Morgen nog wat warmer. Morgen gaan we richting de 30.
0: Vrijdagochtend.
2: De belangrijkste track van de week.
0: De nieuwe 3FM.
2: Mega hit.
1: Dit is het moment dat je hoort wat de belangrijkste nieuwe track van volgende week op 3FM gaat zijn. En ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen als je een Nederlands festival gaat bezoeken en dat Harold Adelaar op het festivalaffiche staat, dat je niet meteen heel erg onder de indruk bent. Nou, dat dacht Harry Eagle uit Sheffield ook. Dus hij doopte zichzelf om tot Silva Bamba en maakt dance zoals die eigenlijk alleen maar uit de UK kan komen. Gaat knetter viral met zijn nieuwste liedje. Doet het fucking goed op TikTok en op Spotify heeft het inmiddels ook bijna 20 miljoen streams te pakken. En dat komt omdat er, niet echt een sampletje, maar een soort rework van deze ontzettend tijdloze track in zit. Montel Jordan en Get It On Tonight zit daarin. Het is een liedje dat keihard gaat en dat je deze zomer nog heel vaak gaat horen, zowel op social media als op festivals. De mega hit van komende week is van Silva Bamba uit Engeland en heet On Tonight.
0: 3FM.

0: Kryptonite van Three Doors Down. Het is tijd voor de grande finale. Spelen we een spelletje en als jij de high score weet te zetten, dan win jij normaliter een airfryer. Deze zomervakantie zijn we voor iets anders gegaan, win je namelijk een ijsmachine. In laatste letter, op dit moment zijn er twee mensen die de high score delen. Dat zijn Pancho en Lotte, die hebben allebei 5 gescoord. En de allerlaatste beurt om te proberen die score van 5 te verbreken is aan Twan. Heel goedemorgen, Twan.
1: Goedemorgen, Mark.
0: En jij wil de ijsmachine niet eens voor jezelf winnen.
1: Nee, voor mijn vrouw. Ik heb de airfryer al gewonnen, een paar jaar geleden. En nu is de ijsmachine voor mijn vrouw.
0: Oh, kijk eens even aan, want dat is wel lief. Maar ben je geen ijsjeseter dan zelf?
1: Ik zelf eten.
0: Sorry, wat zei je?
1: Wat ik zelf eet.
0: Nee, ik zei, ben jij een beetje een ijsjeseter?
1: Nee,
0: of niet?
1: Ik niet. Nee, lief dat
0: je hem voor je vrouw wil winnen. Daar moet je alleen nog wel 6 goede antwoorden voor geven zelfs. Het idee van laatste letter is als volgt. Je hebt een beginletter gekozen. Dan krijg je zometeen van mij een categorie om een woord mee te maken. Als je antwoord goed is, dan is de laatste letter van je antwoord ook meteen de beginletter van je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden. Wat wordt je startletter van?
1: De K.
0: Dan gaan wij beginnen. Een televisieprogramma.
1: Kopen zonder kijken.
0: Iets wat je gebruikt in de slaapkamer.
1: Ja. Met een N. Nee.
0: Denk nog even na. Welke woorden horen allemaal bij de slaapkamer die met de letter N beginnen?
1: Nachtkastje. Oh ja.
0: Een spel. Een spel met de E.
1: Nee.
0: Helaas. Ja, is klote. Als je lang ergens op vasthangt, dan wordt het moeilijk.
1: Ja, dan moet even doorpakken. Ja, dat is waar.
0: Het spijt me wel, maar je hebt de airfryer al thuis staan. Wie weet kan je het later deze zomer nog even een keertje proberen.
1: Ik ga het sowieso weer proberen, maar het is geen probleem.
0: Heel veel weekend gewenst alvast.
1: Yo, dankjewel. Hetzelfde.
0: Ja, dat betekent Pancho en Lotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie hebben allebei 5 punten. Dat betekent dat wij een shootout vraag gaan spelen. Werkt als volgt. Ik geef jullie een categorie en een letter. Als je een antwoord hebt, dan roep je je naam. Degene die als eerste roept, mag het antwoord geven. Zijn jullie er klaar voor?
1: Yes.
0: Oké. Okay. Een ijsmaak met de letter M van Marco.
3: Pancho.
0: Pancho, vertel.
3: Mango.
0: Ja. Als je nog een halve seconde langer had getwijfeld, Pancho, dan was het hem niet meer geworden. Maar ik reken nog goed en dat betekent dat de ijsmachine in jouw handen terechtkomt. Lotte, het spijt me, maar jij bent deze week zo'n goede kandidaat geweest dat als jij later deze zomer nog een keertje denkt ik doe mee, dat je wel meteen een heel goede kans maakt.
2: Oké, nou dan gaan we dat maar doen.
0: Hey, dankjewel voor meedoen en een fijn weekend. En Pancho, van harte gefeliciteerd. We gaan de ijsmachine naar je opsturen.
3: Dankjewel.
0: Het is de ochtendshow van 3FM. Het is bijna 8:30. Je hoort de nieuwste van Olivia Rodrigo. Die heet Drop Dead.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: is koud.
1: Zometeen herhalen wij hier een stuk... Dat klinkt heel lelijk. Maar zometeen hoor je een van de beste, oprecht een van de allerbeste... geswiped of gesneuveld van het afgelopen jaar. Het moment, normaal gesproken op date donderdag... waarop Wijnand en Jamie een mislukt dateverhaal van je horen. Als je zelf zo'n mislukt dateverhaal hebt... kan je het altijd doorgeven via de NPO Luister-app. Dan wil je namelijk een dinerbon voor twee. Zometeen hoor je een van de highlights van het afgelopen jaar. En dat verhaal was echt zo lijp. Het staat me nog zo helder voor de geest. Dit was een verhaal waar iemand iets nam... om de scherpe randjes van de date af te halen.
2: NOS op 3.
1: Buitengewoon merkwaardig verhaal. Zometeen hoor je geswiped en gesneuveld. We gaan eerst naar het nieuws. Van 1 over half 9 met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Mart. Frankrijk werkt met man en macht om de...
1: Even nog één keer.
3: Bijna weekend. Frankrijk werkt met man en macht om de natuurbranden daar onder controle te krijgen. Honderden brandweermensen zijn aan het blussen in de buurt van Bordeaux. En president Macron heeft ook de hulp van onder andere Kroatië en Portugal ingeschakeld. 20.000 mensen moesten al vluchten voor het vuur, onder wie ook veel vakantiegangers. Ook in Spanje woeden grote natuurbranden. In de buurt van Madrid heeft de brandweer het zwaar, vertelt correspondent Edwin Winkels.
4: Daar woeden 3 grote branden en de provincie ernaast Avila nog een 4e. Allemaal dicht bij elkaar, dus ten westen van de hoofdstad. Ze kunnen het niet meer aan. En komt de nationale regering in actie met onder andere het leger. Dat heeft zich al naar die plaatsjes verplaatst om te helpen met de bestrijding van die 3-4 branden.
3: In Spanje zijn tot nu toe 10.000 mensen geëvacueerd. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor verkeershufters. Dat schrijft RTL Nieuws. Mensen kunnen dan strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 punten opleveren. Ja, en als je dan 6 strafpunten hebt, dan word je extra in de gaten gehouden. En wat dat dan precies inhoudt, ja, dat weten we nog niet. Het plan moet eind dit jaar helemaal klaar liggen. Een groot spektakel dit weekend in Groningen. De Grote Markt is omgetoverd tot een mountainbike parcours met jumps van wel 17 meter hoog. Het internationale evenement Red Bull District Ride begint vandaag en strijkt voor de allereerste keer neer in Nederland. Deze deelnemers gaan een paar sprongen wagen en hebben hoge verwachtingen, zeggen ze tegen RTV Noord.
5: Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
6: Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld.
5: Het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
6: Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel.
3: Nou, vandaag om 10:30 gaan de mountainbikers voor het eerst het parcours op voor de trainingen. En de eerste wedstrijden die beginnen morgenmiddag om 4:00. Ik heb het weer nog. Het is bijna overal grijs. Maar vanmiddag breken de wolken open en dan gaan we de zon steeds vaker zien. En dan wordt het ook een stukje warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot 25 graden.
7: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker. En bad

0: EFM, goed dat je erbij bent. Het is Wijnand en Jamie. En normaal hoor je elke donderdag een nieuw mislukt dateverhaal ingeswiped en gesneuveld. Maar het is vakantie. Dus we pakken speciaal voor jou extra uit met elke dag een nieuwe, juicy, maar compleet uit de hand gelopen date.
1: Ja, en daar kan jij zelf ook een onderdeel natuurlijk van zijn. Heb je bijvoorbeeld een date die ontzettend fout ging? Meld je dan vooral even via de NPO Luisterapp door Swipe te sturen. Dan krijg je namelijk van ons een etentje voor twee. Dus dat je dan eigenlijk van je leed ook achteraf kan genieten, om maar even zo te zeggen. En vandaag iemand die dat ook heeft gedaan, dat is Pim. Goedemorgen, Pim.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Hallo, jouw date, kom maar op.
2: Ja, nou, ik had dus via Breeze een match met zo'n meisje.
1: En Breeze is die app dan toch dat de app bepaalt waar jij gaat afspreken. En dat is dan je eerste moment, zeg maar. Soort
2: ja,
1: van.
2: Precies. Ja, okay. Je spreekt elkaar van tevoren niet, inderdaad.
1: Nee. Oké, okay, ja.
2: Dus ik zat in zo'n barretje op het te wachten. En toen kwam ze aan. En ik had een ijsthee besteld. Zij bestelde een cocktail. Nou, het was eigenlijk best gezellig. En toen op een gegeven moment ging ze naar de wc. En ze kwam weer terug. En 5 of 10 minuten later ging ze weer naar de wc. En ik dacht nog van, dat is wel vlug of zo, maar oké, het zal wel, weet je wel.
1: Ja.
2: En toen kwam ze terug, toen ging ze weer naar de wc. En toen ging ze een paar minuten later weer naar de wc. Dus op een gegeven moment dacht ik, hè, wat is er aan de hand, weet je wel. En toen op een gegeven moment ging ze ook een beetje raar lopen, zeg maar een beetje wankelig. En ging ze tegen de stoelen aan botsen en zo. Ik denk, hè, wat is dit, joh?
3: Dit klinkt een beetje hoe ik ben als ik te veel gedronken heb. Dan moet ik en elke 10 minuten plassen en dan wandel ik tegen van alles aan.
1: Was dat bij haar het geval of heb je het gevraagd?
2: Ja, ik heb het op een gegeven moment gevraagd. Van, goh, wat is er gaande? Waarom moet jij hier 5 à 10 minuten naar de wc? En ze keek me zo aan en ze zegt gewoon met een strak gezicht, ik zit aan de ketamine.
1: Nee!
3: Hè?
1: Ja.
3: Hè, op een eerste date?
2: Ja.
1: En was zij dat dan de hele tijd op de wc aan het bijnemen? Of wat was dan de situatie?
2: Ja, ze was iedere keer op de wc aan het bijnemen, inderdaad.
1: Om de 5 minuten ook.
3: Hé, maar wat is dit voor iets raars? Want ik heb wel eens een verhaal gehoord van een vriend van mij die zei ja. En echt een vriend van mij. Die zei ja, en ik kon helemaal niet meer opstaan. En ik dacht dat mijn benen het niet meer deden. Dit is toch geen ding waarvan je zegt dat doe ik zelf op de eerste date? Wat is dat voor iets raars?
2: Nee, dat lijkt me ook niet. En ja, het was echt super raar.
1: Hoe reageer je daarop? Ja. Als in, wat gebeurt er voor gevoel dan ook in jou?
2: Ja, ik voelde me vet ongemakkelijk.
1: Ja, dat snap ik wel.
3: Maar je had niet zoiets van, nou, dan ga ik zo afrekenen en dan ga jij lekker naar huis, want je hebt er geen zin in.
2: Ja, ook wel. Maar ik wilde ook niet te lomp overkomen, weet je wel.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Dus we hebben het wel een beetje afgerond. En toen zei ze van, ja, ik wil eigenlijk nog wel ergens anders een drankje doen. Toen zei ze van, ja, maar dan kunnen we toch kunnen we samen even naar de wc en dan kunnen we daar even gezellig... Ik zei, nee, we gaan niks gezellig op de wc doen.
3: Nou ja,
2: zeg. Ik breng jou naar het station en dan ga ik naar huis.
3: Naar het station ook, ze ziet hoe ze thuis komt.
1: Nee, maar heb jij daarna haar dan nog gesproken? Weet je überhaupt of ze veilig is thuis gekomen? Of?
2: Ja, dat heeft ze wel nog laten weten.
1: Oké.
2: En toen heb ik ook iets teruggestuurd van ja, oké, top, weet je wel. Maar we hebben elkaar daarna niet meer echt gesproken.
1: Hey, en hoe is het nu met je dateleven?
2: Ik heb daarna nog wel een keer met via Breeze iemand ontmoet, inderdaad. En daar heb ik nu eigenlijk wel een paar leuke dates mee gehad.
1: Kijk. Oh, goed
2: dus,
1: zo.
2: Ja, het gaat de goede kant op,
1: het
2: zeg maar.
1: Het kan ook goed gaan via Breeze. Ja. Dat is fijn om te horen.
3: Nou, dan hebben wij wel heel goed nieuws.
1: Ja, zeker. Pim, want jij kan namelijk gewoon, omdat je dit verhaal aan ons hebt willen delen, of met ons hebt willen delen, kan jij haar lekker mee uit eten nemen en dat op onze kosten.
2: Oh, wat top.
1: Ga er lekker van genieten en dankjewel.
2: Ja, is goed. Dankjewel.
4: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

3FM is self-aware van Temper City. Het is de bijna weekendvrijdag van 3FM... die bijvoorbeeld kan vieren met de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Standaard vanaf 4 uur 's middags op vrijdag. Zometeen, nou ja, zometeen. 4 uur is nog een beetje ver weg, maar hè, laten we het op zometeen houden. Zometeen een speciale editie, namelijk live vanaf de kermis in Tilburg. Dus de weekend vibes die zitten er heel goed in hier bij 3FM. En die gaan we nog een beetje aanjagen met Timbaland en Nelly Furtado zometeen. Nu eerst de Bauza. Dit is Magnet.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.

0: Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent. Aldi.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 3FM. Hey, hallo, goedemorgen. Zometeen tijdloze tracks op 3FM. Met onder andere Chumbawamba en ook Beyoncé komt eraan. Crazy Love. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3, Jasper Leegwater.
17: Goedemorgen, er blijven maar natuurbranden uitbreken in Zuid-Europa.
18: NOS op 3.
17: Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere landen om de grote branden te blussen. In de buurt van Bordeaux zijn duizenden hectares in vlammen opgegaan. Het vuur heeft zich daar snel verspreid. Tot nu toe zijn er al ruim 20.000 mensen geëvacueerd, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
19: Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. En het worden er waarschijnlijk nog meer. De weg naar het populaire schiereiland Cap Ferré is gesloten. En ook daar wordt nu geëvacueerd.
17: Nou, misschien hoorde je het al, Saskia is met de trein onderweg naar Bordeaux. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar moesten duizenden mensen hun huis uit. We mogen in Europa zelf gaan bepalen hoe de nieuwe eurobiljetten eruit komen te zien. De Europese Centrale Bank heeft een selectie online gezet met nieuwe ontwerpen. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de biljetten een nieuw ontwerp krijgen. En dat doet de Centrale Bank om vervalsers zo te slim af te blijven. Europeanen kunnen tot 21 september stemmen. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de aardbevingen waar duizenden de doden bij vielen. Het Rode Kruis zorgt onder meer voor psychologische en medische hulp. Het Giro-nummer blijft voorlopig open voor donaties. En het zit er bijna op voor de Vierdaagse wandelaars. De Via Gladiola wacht op hen met het Vierdaagse kruisje natuurlijk. Alhoewel, niet voor iedereen.
20: Ik loop zwart mee. Het mag eigenlijk niet, maar ja, er mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer elke keer netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet. Ik ben 20.000 of 22.000, hè. Komt er gewoon niet tussen.
21: Maar en geen medaille dan over jou?
20: Nee, maar ik weet zelf dat ik moet lopen. Dat vind ik belangrijk.
17: Nou, mijn collega Mark Hamer die stond vanochtend vroeg al langs de route. En die merkte dat sommige deelnemers niet kunnen wachten op de finishlijn.
22: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
23: Ja, eind komt in zicht gelukkig.
22: Ja, is het zwaar?
23: Valt mee, lichamelijk wel. Geestelijk valt het mee.
22: Ja, maar waar zitten de pijntjes?
23: Mijn enkel.
22: Oh.
23: En de blaren.
22: Hoeveel?
23: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is de hele onderkant.
22: Okay, nou.
17: Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog ongeveer 42.000 over. heb het weer nog voor je. In de ochtend bijna overal grijs. Vanmiddag breken de wolken open. En dan gaan we de zon ook steeds vaker zien. Het wordt een stukje warmer dan de afgelopen dagen. 22 tot maximaal 25 graden.
16: Ach, lekker. En ik zag komende week ook alweer de 30 graden in mijn weer-app staan. En
17: ja, heerlijk, joh.
16: Het leven wordt weer mooi. Goed, dankjewel Jasper.
17: Yo.
16: ANWB Verkeersinformatie. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heidenoordtunnel. Daar staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. En dat levert je een half uur vertraging op. 3FM.
0: Ster. Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Chris?
3: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

Ik heb dit een poosje als wekker gehad. Maar genoeg dat ik een soort Pavlov effect heb. En nu elke keer als ik dit liedje hoor, dan begin ik één keer te gapen, joh. Zo, goedemorgen. 12 minuten over 9. Je bent bij de Tijdloze Tracks. Mijn naam is Obi. Dit is voorlopig de laatste keer dat ik op de plek zit van Ivo met de Tijdloze Tracks. Vanaf maandag is hij weer terug. En dat is ook maar goed. Ik weet niet of het aan het radioprogramma ligt. Maar ook mijn dakje begon de laatste dagen spontaan wat dunner te worden. Ik hoop dat het weer bijtrekt op vakantie.

Harry Styles, American Girls bij 3FM. Nou, zeg dat wel, hé. Hey. Het is 9:50 en je radio staat op 3FM. Dank je wel daarvoor. Het tooft een enorme glimlach op mijn gezicht. Happy, beetje grijze vrijdagochtend. Don't worry, het trekt allemaal bij vandaag. Ik zag volgens mij maximaal 26 graden vandaag. Oh, helemaal niet verkeerd. Helemaal niet verkeerd. De zomer keert weer terug. Hoe lekker. En op 3FM krijg je alleen maar tijdloze tracks. Ik zorg ervoor dat je heerlijk deze ochtend doorglijdt met alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Van die platen die eigenlijk nooit uit de mode raken. Ik heb zo meteen Rudimental voor je met Feel the Love. Nickelback met How You Remind Me. Ik ga Tayo Cruz met Hangover draaien. Rihanna komt nog langs. In principe zit je muzikaal helemaal gebakken. Het enige wat je hoeft te doen is een bakkie halen. Een toertje koffie uit de maat en de rest gaat vanzelf. VOF.

0: aan beginnen. Let's do it, do it.
1: Dacht je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot vanmiddag.
2: Attention!

Taylor Swift en Elizabeth Taylor bij 3FM. Good morning, Obi hier met de meeste muziek van heel Nederland. Even een vraag aan jouw kant. Kan je een liefdesliedje schrijven zonder dat je verliefd bent, denk je? Kan je een technobeuker maken als je nog nooit in een club bent geweest? Ja, ik denk het wel. Zometeen namelijk een tijdloze track waarvan de inhoud alles behalve biografisch is. Gelukkig ook maar. Hoe dat zit hoor je zometeen na een

Tracks. Mijn naam is Obi. Je hebt van die liedjes die zijn geschreven door mensen die eigenlijk de kennis niet hebben over het onderwerp van dat liedje. Denk bijvoorbeeld even aan Toto en Africa. Toto was destijds nog nooit in Africa geweest. Geen idee. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Geschreven door een man. En Dolly Parton heeft nog nooit in haar leven een 9-to-5 gewerkt. En in dat rijtje past de nu volgende tijdloze track ook perfect. Tayo Cruz blijkt namelijk geen druppel te drinken. Maar hij vond het gewoon een heel grappig idee dat mensen na een avond zuipen dan met extreme hoofdpijn wakker worden. En dus schreef hij daar een liedje over. Hangover.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hey yo yo, good morning. Het is 10 uur. Nelly komt eraan. Ride with me. Ook de Cardigans. My favorite game hoor je zo meteen op 3FM. Eerste nieuwsupdate, NOS op 3, Jasper Leegwater.
8: Goedemorgen, Danielle heeft eindelijk de knoop doorgehakt.
9: Voor je het weet ben je 34 en denk je, god, misschien wordt het nu een keertje tijd.
8: En dat heeft niks te maken met rammelende eierstokken. Nou, wat er wel aan de hand is, vertel ik je zo. NOS op 3. Eerst iets anders. Er komt een puntensysteem van politie en justitie in de hoop om verkeershufters te stoppen. Dat meldt RTL Nieuws. Bestuurders die 6 of meer strafpunten verzamelen worden extra in de gaten gehouden. Nog meer dan eerst, zegt de politie.
10: Nou, niet alleen onder vergrootglas, want dat project hadden we al draaien. Dat noemden wij op de radar. En daarbij kregen mensen waarschuwingsbrieven van let op, u heeft in de afgelopen periode veel bekeuring gehad. Wij zien dat. Verander uw gedrag, want anders gaat het niet goed. En nu komt stap 2. En dat is de stap waarbij we ook gaan proberen deze mensen echt aan te pakken en actief op te zoeken in het verkeer.
8: Als je betrapt wordt op appen achter het stuur of rijden zonder gordel, krijg je 1 punt. Ernstige overtredingen zoals dronken rijden leveren 2 of 3 punten op. Het plan moet eind dit jaar af zijn. De politie onderzoekt 3 inbraken bij brandweerkazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Er werd duur gereedschap gestolen waarmee de brandweer deuren openbreekt en mensen uit hun auto knipt. Deze brandweercommandant denkt wel te weten waarom de dieven het gereedschap willen hebben.
11: Bijvoorbeeld de schaar kun je natuurlijk ook gebruiken om een slot door te knippen. Je kan een spreider gebruiken om een zwaar gebarricadeerde deuren te openen. Het is echt natuurlijk asociaal en onacceptabel als je dit soort materialen bij hulpdiensten weghaalt. Ik denk dat je geen idee hebt dat je eigenlijk speelt met mensen.
8: En meer brandweerkazernes zijn de sjaak. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer brandweergereedschap gejat. Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om jager te worden. Op dit moment jagen er 3 keer zoveel vrouwen als in 2000. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Danielle snapt dat wel. Zij maakte 2 jaar geleden de carrière-switch naar jager.
9: Ja, ik ben opgegroeid in de Veluwse bossen. En ben daardoor altijd heel dicht bij de natuur geweest. En als klein meisje was ik bijvoorbeeld al op zoek naar de uilenballen. En liepen de edelherten en de reeën bij ons door de achtertuin. Dus die fascinatie is er eigenlijk al vanaf jonge leeftijd geweest. En ja, dan is het een beetje zoals het leven loopt. Hè? Je maakt je middelbare school af en het leven gaat een andere kant op. En voor je het weet ben je 34 en denk je, god, misschien wordt het nu een keertje tijd.
8: Het gaat daar niet per se om het jagen op dieren. Soms komt ze met lege handen thuis, maar dan heeft ze wel de zon op zien komen. En dan heeft ze ook een fantastische dag gehad, zegt ze. Slechte dag voor Danielle. De zon kwam niet op. Het was behoorlijk grijs. De zon komt er wel aan. Vanmiddag vooral. En het wordt uiteindelijk 22 tot 25 graden.
7: Ach, lekker. Dankjewel, Jasper.
8: Yo.
7: ABW Verkeersinformatie. A12 Arnhem-Duitse grens. 12 minuten bij de Duitse grens. A17 Rozenau richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Knoop het Klaverpolder. 20 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel. Knoop het Terbrechtseplein. Daar 10 minuten door een kapotte vrachtauto. En de laatste op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden. Daar 20 minuten. 3FM.
12: Ster. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
21: 3FM.
22: Hallo NCRV.
21: Obi Rijmakers.
7: Good morning. Alleen maar platen die nooit uit de mode raken. Je bent bij de tijdloze tracks tot aan de lunch op 3FM. Met zometeen

Tijdloze tracks, 3FM, Nelly hoorde je en Ride With Me, daarvoor Damiano David en Born With A Broken Heart. Hey, dit is even leuk. Vanmiddag een speciale editie van de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. En even een klein geheimpje van mij. Mocht je in Tilburg zijn en Rob tegenkomen op de kermis, als je het codewoord gastendoekje in zijn oor fluistert, dan krijg je van hem een 3FM sticker. Dat is echt waar.

Bam, bam, hoor je bij 3FM. Je valt met je oren in de boter, het is echt alsof je een tientje op straat vindt. Alleen maar tijdloze tracks, tot aan de lunch. Betekent liedjes met eeuwigheidswaarde die eigenlijk nooit uit de mode gaan. Tears for Fears hoor je zo meteen, Everybody Wants to Rule the World. En ook The Weeknd komt eraan met Blinding Lights uit de Cardigans. En My Favorite.

tijd voor Breukies Blend. De meest gehoorde klacht in Nederland is dat de kantoorkoffie eigenlijk nergens naar smaakt. En dat willen wij graag voor je oplossen met het Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend. Stuur ik met liefde jouw kant op. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is goed raden welke twee tijdloze tracks er in Breukies Blender zijn gegooid. Ik heb een beetje een cursed mashup gemaakt van twee tijdloze tracks. En de vraag is, welke zijn dat? Let op.

Nou goed, welke twee liedjes hoorde je hier? Let me know via de NPO Luister-app. Stuur even een berichtje naar 3FM en laat me weten welke twee tracks dat waren. Dan krijg jij van mij het bakkie breuk.

0: Hey, goedemorgen, Obi.
1: Goedemorgen. Het werkt vandaag of niet?
0: Nee, zeker niet. Ik ben lekker op kamp, jong.
1: Och, wat heerlijk.
0: Ja, joh.
1: Hoe is het weer in Sassenheim?
0: Nou, we zijn nu in Schravenzand. Het lucht is blauw, klein wolkje.
1: En schijnt het zonnetje al?
0: Ja, het zonnetje is hier zeker.
1: Oh, wat lekker.
0: Lekker hoor.
1: Belooft veel goed. Hey Sander, je krijgt van mij het bakkie breuk als jij goed kan raden welke twee tijdloze tracks net in die mashup te horen waren. Ik zag een heleboel echt hele foute antwoorden via de NPO Luister-app. Heb jij het wel goed?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Vertel maar.
0: Het was Franz Ferdinand met Do You Wanna?
1: Ja.
0: En Lady Gaga met Pokerface.
1: Hey, dat is helemaal goed. Lekker man.

0: Yes, DJ, Better Off Alone hoorde je bij 3FM. Ik ga Miles Smith voor je draaien, samen met Niall Horan, met Drive Safe. Daar is iets raars mee. Elke keer als de naam Miles Smith valt bij 3FM, dan wordt het ineens een soort stil. Er valt een ijzige stilte op elke redactie hier. Jan-Willem, jij werkt achter de schermen bij Tijdloze Tracks.
1: Dat klopt.
0: Wat is nou dit verhaal met Miles Smith?
1: Ja, goed, een jaar geleden toen kwam hij bij de ochtendshow live spelen.
0: Ja.
1: En Ivo moest even naar de wc tijdens de show. Dat was allemaal net gebeurd.
0: Ja.
1: En hij kwam vrij gepikeerd terug.
0: Met een beetje de schrik in zijn ogen.
1: Want hij deed de wc-deur open. En wie zat daar met de deur open te kakken? Miles Smith. Ja.
0: Miles Smith mag graag met de deur open kakken.
1: Ja, dat
0: broek op de knieën.
1: Ja.
0: Telefoontje in de hand.
1: Ja, toen had hij natuurlijk wel snel die deur weer dichtgetrokken.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het kwaad was al geschiet.
0: Heeft Ivo dan de kleine Miles Smith gezien?
1: Ja, nou, zo diep heb ik niet doorgevraagd. Maar die kans is wel aanwezig.
0: En nu moet hij in therapie. Ja.

0: Duke DeMond en Jax Jones, I Got You, hoorde je in tijdloze tracks. Met zometeen Sabrina Carpenter, Espresso komt eraan, Milky Chance, Stolen Dance. En ik ga ook Living Joy voor je draaien. 3FM.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro.

0: Sabrina Carpenter en de tijdloze tracks ook Milky Chance en Stolen Dance. Komt eraan. Eerste nieuwsupdate. Goedemorgen, Jasper Leegwater.
1: Goedemorgen, Obi en de rest. Boze reacties op de nieuwe importheffingen van Amerika.
2: NOS op 3.
1: Trump komt met heffingen van 10% voor producten uit de EU, Canada en de UK. Voor bijvoorbeeld China en Japan wordt dat zelfs 12,5%. Amerika voerde eerder al importheffingen in, maar die werden van tafel geveegd. Trump moest daarom op zoek naar een nieuwe reden om de heffingen weer in te mogen voeren. En die heeft hij gevonden, vertelt correspondent Ardy Stemerding.
3: De Amerikaanse wet die staat hem toe om heffingen op te leggen aan landen die zich schuldig maken aan, ik lees voor, onrechtvaardige, onredelijke of discriminerende handelspraktijken. Nou, en wat zegt hij nou? Wat is nou allemaal oneerlijk? Dan is het bijvoorbeeld zo dat landen te weinig doen om dwangarbeid tegen te gaan. Nou ja, dat is dus een van de beschuldigingen die hij dus nu oplegt aan de EU, met als reden om nu met heffingen te komen.
1: EU-buitenlandbaas Callas noemt het onzin en zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen reageren boos. Brazilië noemt de heffing willekeurig en China spreekt van politieke manipulatie. Niet alleen de Merwedebrug heeft last van schade, ook twee tunnels in Zwolle zijn nu afgesloten. En in Hasselt mogen te zware vrachtwagens niet meer over de Zwarte Waterbrug. Maar volgens deze deskundigen hebben de bruggen allemaal hetzelfde probleem.
4: Dat heeft er vooral mee te maken dat heel veel van dit soort objecten gebouwd zijn de decennia na de Tweede Wereldoorlog. En dus hebben ze allemaal een beetje een vergelijkbare leeftijd. En het, ja, als je kijkt hoe lang het duurt voordat het materiaal echt in sterkte achteruit gaat, ja, dat is ongeveer deze periode.
1: Om meer schade te voorkomen mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden. Dit weekend hangen er camera's om dat verbod te controleren. Wie er toch overheen rijdt, krijgt een boete. En tanden op elkaar voor de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse, want het zit er bijna op. 42.000 wandelaars zijn vanochtend vroeg begonnen aan hun laatste etappe van deze 108e editie. En deze vrouw is de afgelopen dagen vooral heel druk geweest met aanmoedigen.
5: Wij zitten hier altijd. Mijn zus woont hier en wij logeren hier met z'n allen. Tenten in de tuin. En vooral de eerste zien, hè? Daar gaat het om.
6: Maar dan moet je vroeg op.
5: Ja.
6: Hoe laat kwamen ze langs hier?
5: Ja, daar heb ik niet meegemaakt. 5 uur, geloof ik.
6: U wel, meneer?
7: 5:08 kwam de eerste.
6: Oh. En u vindt het leuk om al die mensen te zien lijden?
7: Nee, dat is die lijden niet, die genieten.
1: Ja, nou, het is maar wat je genieten noemt. Ongeveer een uurtje geleden kwam trouwens de eerste loper al over de finish. Ik heb het weer voor je. Langzaam maar zeker verdwijnen de wolken en krijgen we meer zon. Vanmiddag uiteindelijk 22 tot maximaal 25 graden.
8: Hé, maar wacht even. Er kwam gisteren al iemand over de finish?
1: Nee. Een uurtje geleden kwam de
8: Een uurtje geleden, sorry. Oké. Ik zat even niet goed op te letten.
1: Dan. Bijna vakantie.
8: Thanks, Jasper.
1: Yo!
8: ABB Verkeersinformatie. A12 van Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten daar. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Daar een half uur door een ongeluk met een vrachtauto. Je kunt best omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Een kwartier door wegwerkzaamheden. En de laatste op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik daar 20 minuten.
9: 3FM.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nu bij Dirk. Westland salade. €2,49. Lekker fris.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Jalo en CRV. Obi Rijmakers.
2: Oh, lekker nog minder dan een uur tot de lunch. En op 3FM de tijdloze tracks. Zometeen Stromae en Papa Oete. Billy Joel komt eraan en ook Milky Chance. Eerst Sabrina.

Natuurlijk echt veel vakantieverkeer op dit moment, maar deze track doet het goed, man, op een roadtrip. Ik vertel het je. Milky Chance, Stolen Dance, hoor je bij 3FM in de tijdloze tracks. Nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. We gaan nog heel even gas geven met zometeen Teddy Swims.

know-it-all. Binnen nu en een paar tellen, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. En ook een nieuwe editie van het Request Roulette-wiel. Balletje komt terecht op een nummer gekoppeld aan een muzikale categorie. Bijvoorbeeld 9, dierenplaatjes of 16, disco. Welke dat wordt hoor je zometeen. Eerst Stromae en Papa Hoetee.

0: Zou ze nou onder de douche ook gewoon vals zingen? Ik kan me bijna niet voorstellen. Chapel Roan hoorde je bij 3FM The Giver. Serious. Oh, nee, dat doe ik helemaal verkeerd. Ik had de verkeerde request gezet. Oh, oh, oh, oh.
1: Aan de beurt.
0: Oh, oh, oh, oh. Oh
1: nee.
0: Aan de beurt.
1: Ja. Liedje zingen, oh nee.
0: Het is 11:30, tijd voor de request roulette op 3FM. Super simpel, er wordt een zwier gegeven aan het request roulette wiel. Balletje komt terecht op een nummer, staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is, stuur jouw lievelingsliedje in die categorie via de NPO-luister. App, mijn kant op. Tegenover mij, croupier Jan Willem, je hoort hem al even.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij gaat een zwier geven aan het request roulette wiel. Ik zou willen vragen, blaas wel even op die balletjes alvorens jij begint. Kunnen wij extra blaasje krijgen? Ja. Zo. Dat is de zwarte cross.
2: Ja.
0: Nou, geef maar een zwier aan.
1: Ja, dat gaat helemaal niet goed.
0: Ja.
1: Ben jij nog op nu?
0: Ja, nog.
1: En het is witte rook. Ja, en dit is wel echt een leuke categorie. Het is geworden.
0: Ja. Ja.
1: Nummer 6, boybands.
0: Hey! Ik moet automatisch denken aan One Direction.
1: Zo.
0: En dan misschien eventjes One Way or Another, Teenage Kicks. Goed liedje. Goed liedje.
1: Leuke Main Street.
0: Nee.
1: Dat hebben we verbannen.
0: Is voor niemand leuk.
1: Nee.
0: Nou, kom maar door dan. Met je lievelingsboyband, de NPO Luisterapp staat wagenwijd voor je open. Even op 3FM drukken en een berichtje sturen. Dan gaan we die dadelijk voor je draaien. Naar Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, ook No Doubt. En nu David Guetta, dit is Memories.

0: Loud en Just a Girl bij 3FM. Zet is weer gegeven aan het request roulettewiel. En die viel op uit mijn hoofd. Nummertje 5.
1: Zes.
0: Waarom gaat dit altijd mis bij mij?
1: Eén cijfertje fout.
0: Maakt er niet uit. Gaat gewoon om boyband. En in die categorie is je verzoekje welkom via de NPO Luister-app. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ach, wat klink jij vrolijk.
2: Dankjewel.
0: Nou, wat gezellig. Wat maakt je zo vrolijk vandaag?
2: Nou, sowieso leuk dat straks mijn aanvraag wordt gedraaid natuurlijk.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk vakantie, dat is toch altijd fijn.
0: Ach, ja, dat is ook heel erg lekker. Ga je nog ergens heen?
2: Ja, over 2 weken gaan we pas op vakantie hoor. Maar nu even rustig aan nog.
0: En waarheen dan? Dat is natuurlijk de aanvraag.
2: Ja, we gaan eerst overnachten een week lang in een treinwagon in België.
0: Oké.
2: En daarna gaan we nog een weekje naar Luxemburg.
0: Ach, wat heerlijk. Nou, dat klinkt als een fantastische vakantie.
2: Zeker.
0: En dan wordt de dag ook nog eens een stukje mooier omdat je verzoekje wordt gedraaid op 3FM. Vertel maar, wat kunnen we voor je draaien?
2: Nou, hier komt 5 met Keep on Moving.

0: Ik denk, als je me had gevraagd toen deze uitkwam, wordt dit een tijdloze track, had ik gezegd. Absoluut niet. Maar ik hoor hem nu weer eens een keertje, Raven Lanay en Love Me Not. Dan denk ik, toch, is gewoon wel goed. Hij gaat niet vervelen. Goed liedje. Het is ook gelijk de laatste tijdloze track van vandaag. Het is namelijk bijna 12 uur. Betekent dat zometeen het stokje van 3FM wordt overgenomen door Anan Verboom.
1: Hallo, hallo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ook zometeen dus weer een nieuwe editie gaat plaatsvinden van de 3 over 12. Dat zijn de 3 belangrijkste tracks van vandaag die even op een rijtje worden gezet voor je. Wat staat er allemaal te gebeuren daarin?
1: Nou, we hadden het gisteren over Charlie XCX. Die heeft een nieuw album uitgebracht.
0: Ja,
1: dat is vannacht uitgekomen.
0: Ja. Rock music.
1: Heb je het al gehoord?
0: Nou, dit is dus het mooie. Ik heb er nog niet naar geluisterd, want ik heb vanavond het verjaardagsfeestje van onze collega Vera Simons.
1: Ja.
0: En ik kreeg een soort line-up doorgestuurd met wie er allemaal staan te draaien. Nou, daar stonden namen tussen.
1: Charlie
0: nog
1: XCX. Nee.
0: En tussen 9 en 10 is dus de Charlie XCX en The Strokes album listening party.
1: Oh, dat meen je?
0: Dus ik dacht, ik wacht gewoon nog even. Dan krijg ik het vanavond wel mee op het feestje.
1: Ik ga je toch een klein voorproefje geven zometeen.
0: Oh, kut.
1: Ja, nee, dit wordt leuk. Want het is echt, ja, ik dacht namelijk van, gaat het wel weer echt goed worden? Het is echt weer goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nee, ik ben echt enthousiast.
0: Nou, dat maakt me dat stemmen dan toch weer gelukkig.
1: Ja, dus je gaat een leuke avond hebben en zometeen alvast een klein voorproefje ervan.
0: Wat heerlijk. En ik zie dat je onder andere ook Bruno Mars gaat draaien, The Opposites, Green Day. Muzikaal gezien, je zit helemaal goed.
1: Zeker.
0: De meeste muziek van Nederland.

0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: 3FM. Hey, goedemiddag. Zometeen de belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12. En eerst krijg je het laatste nieuws van Stef. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In de buurt van Madrid is de noodtoestand uitgeroepen.
4: NOS op 3.
3: En dat heeft alles te maken met de natuurbranden in die omgeving. Op dit moment heeft het midden van Spanje te maken met 4 brandhaarden. En ook in Frankrijk woeden grote branden, zoals in de buurt van Bordeaux. Daar zijn honderden brandweermensen nu bezig om het vuur onder controle te krijgen. Zegt onze correspondent Saskia Houtuin, die met de trein onderweg is naar die bosbranden.
5: Er zijn ook meerdere blusvliegtuigen ingezet, maar er is meer nodig. President Emmanuel Macron die heeft daarom de hulp ingeroepen van Europa via een speciaal Europees systeem. Er komen nu extra blusvliegtuigen die kant op uit Kroatië en Portugal. En ook blushelikopters uit Tsjechië en Slowakije.
3: Ja, het vuur heeft al veel Franse natuur verwoest. En ook moesten 20.000 mensen hun huis, hun tent of caravan verlaten. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware aardbevingen waarbij duizenden doden vielen. Volgens correspondent Nina Jurna is de impact enorm.
6: Dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is, heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles, zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
3: Het Rode Kruis zorgt met dat ingezamelde geld onder meer voor psychologische en medische hulp. Het Giro-nummer 5125 dus blijft voorlopig wel open voor donaties. Het gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Es heeft al gelijk de eerste nacht effect gehad. Om overlast te voorkomen mag iedereen die er 's nachts niets te zoeken heeft die wijk niet meer in. Bewoners werden daardoor afgelopen nacht niet meer wakker door toeterende auto's of straatraces. En er zijn ook 20 bekeuringen uitgedeeld. En de Spider-Man to the rescue in de Amerikaanse staat Arkansas. Toen een man in een rolstoel overstak bij een druk kruispunt en midden op de weg vast kwam te zitten, twijfelde een als Spider-Man verklede Amerikaan geen moment. Hij sprong uit zijn auto om te hulp te schieten. Hier is te horen bij ABC News.
7: Look at that. A traffic camera shows a person in a wheelchair slowly crossing a very busy intersection. Before making it about halfway, Spider-Man jumps out of the red Jeep there and runs in to help. Spider-Man pushed the person safely to the other side of the street.
3: Ja, die redder in nood was in kostuum omdat hij had opgetreden als Spider-Man bij een trampolinepark. Hij zegt tegen het persbureau AP dat de adrenaline door zijn lijf gierde, maar met zo'n pak aan had hij geen keus, zegt hij. Gaan we naar weer toe. Na een grijs ochtendje is er vanmiddag meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
2: Stef, dankjewel. Lekker zomers weer, zeg, heerlijk. De vier langste files neem ik even met je door. Het is redelijk druk op de weg. Langer dan een half uur eentje op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 40 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en het Drechttunnel. Doe je 40 minuten langer over door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht. En er wordt aangeraden om te rijden via de Heinoordtunnel en knooppunt Sabina. De A15, A29, A59 en de A17. A73 dan, Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Doe je ook 40 minuten langer over. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Doe je ook 33 minuten langer over.
4: 3FM.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

Goedemiddag, 5 minuten over 12. Het is 3FM met de meeste muziek in je werkdag. En de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. En vannacht is Charlie XCX gekomen met een nieuw album. En daarom op nummer 3 van dat album, Camera, Charlie XCX.

0: tijd is dat dan, hè? Dan is het heel lang prachtig weer geweest. Een paar dagen is het iets grijzer, ietsje kouder. En dan snak je weer zo naar die warmte.
1: 3 over 12.
0: En daar helpt die plaat die je net hoorde heel goed bij, moet ik zeggen. De Bauza Magnetic op nummer 2 in de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag, die hoor je hier bij 3FM op je werkdag. Hey, goedemiddag, mijn naam is Anand. Ik zit op de plek van Mart deze zomer. Hij zit dan weer in de ochtendshow. Dus we zitten allemaal een beetje gehusteld. Maar je vertrouwde recept, de meeste muziek in de middag, dat blijft gewoon overeind staan. En die nummer 1 van de 3 over 12, dat is voor ons nieuw 3FM Trending Talent. Zijn we heel lang naar op zoek geweest. Wekenlang hebben we het internet afgespeurd op zoek naar dat grote talent. Dat eerst alleen nog maar een TikTok-filmpje maakte op de slaapkamer, maar eigenlijk veel meer kan. Jij kon erop stemmen. Dat kon je doen via ons TikTok-account. Daar staat overigens alles nog. En gisteren was dan het moment daar, bij Andres in de avondshow. Wie heeft de Trending Talent-titel gewonnen?
2: Er ligt hier een gouden envelop voor mij, die ik ga openmaken. Met daarop de winnaar van 3FM Trending Talent 2026. Miss Damay! De confetti wordt hier gepopt. De champagne wordt ingeschonken.
3: Oké, vol op jouw gezicht. Oh, schat.
0: En daarmee was dan eindelijk alle spanning eruit. Miss Damay is de winnaar van 3FM Trending Talent. Zij is het grote talent en won dan ook meteen een optreden in de livebox bij 3FM gisteravond. En die plaat

het grote online talent van dit moment. Musda May hoorde je. En haar nieuwste heet dus Dat Jij Mij Vindt. En daarmee won ze ook gelijk de wedstrijd 3FM Trending Talent 2026. En ze mocht optreden in de livebox. Dus ja, dan moeten we haar wel op nummer 1 zetten in de 3 over 12, toch? De belangrijkste tracks van vandaag. Musda May hoorde je dus. Hey, welkom. Het is 3FM met mij, Anan, op de plek van Mart deze zomer. En ik help je lekker op weg richting het weekend door je werkdag heen met Medusa zometeen. En dit is Coldplay en Paradise.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: The Opposites. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog.

film wil eigenlijk. Dat valt je top. Alle grote namen die hebben een eigen film. Elton John heeft een film, Queen, Amy Winehouse, Michael Jackson. Hij kan nog wel even doorgaan, maar je ziet dat steeds vaker. Ik moet wel zeggen, de originaliteitsprijs die gaat wat mij betreft naar Green Day toe. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar die krijgen ook een film. Maar dan niet zo'n enorm overdreven Hollywood film, weet je wel, waarin alles misgaat. Nee, zij hebben een losse comedy film eigenlijk. Een beetje lekker vrolijk, lekker losjes. Over hun eerste jaren als band, voordat ze doorbraken. En die film die gaat dan over een groep tieners en hun band The Analogs. En zij denken dan door een prank dat ze het voorprogramma van Green Day mogen doen. En dan worden ze gevolgd door een roadtrip naar Los Angeles en zo. En die film is dus gemaakt door Green Day. En het leuke is, zij spelen dus zelf ook in die film. Als Green Day. Dat is het mooie. Dus je kan ze echt even zien. Maar ook net even in een andere rol, zeg maar. Het gaat Nimrods heten. Dat is vernoemd naar hun debuutalbum. En ik dacht, mocht je nou in augustus, want 11 augustus komt het uit. Mocht het nou even regenen, dan heb je niks te doen. Leuk tipje.

0: dat op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot vanmiddag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
1: Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Vanmiddag 4 uur 3FM.

en Risk It All hoorde je bij 3FM. Hey, wat fijn dat je voor ons gekozen hebt dat je 3FM aan hebt staan vandaag. Ik zie al mooie berichten binnenkomen in de NPO Luister-app. Sander bijvoorbeeld, die stuurt een foto van een gezellige lunch met iedereen op kantoor. Ziet er lekker uit, geniet ervan. Sleep ik je door het laatste deel van de werkdag heen, zo vlak voor het weekend. Zometeen met Calvin Harris. En size does matter, weet hij anders van? Hoor je zo.

Hey, heb jij wel eens last gehad van je lengte? Misschien dat je vrij groot bent en altijd moet bukken als je bij iemand in de auto stapt. Dat het dan net niet past, weet je wel. Ja, ik weet bijvoorbeeld van collega Mai uit het weekend van 3FM. Die is vrij klein, dus als zij naar een concert toe gaat, en dan ziet ze alleen maar ruggen. Dan loopt ze daar tegenaan te kijken. Ook vervelend, weet je wel. Ik was zelf ook altijd de kleinste van de klas op school, weet ik nog. Dan bij biologieles en zo, dan moesten we onszelf opmeten. Ja, ik wist van tevoren gewoon al, ja, ik word weer die kleinste van de klas. Weet je, is niet per se heel leuk. Maar ook de man die je net hoorde heeft op school flink last gehad van zijn lengte. Niet omdat hij te klein was, maar omdat hij juist heel snel heel groot was. Werd hij gepest, hij was 1,96. En dan werd hij altijd dikke lange slungel genoemd en zo, hè. Dikke lange slungel, terwijl hij dus nu een afgetraind lichaam heeft en geen dikke buik, maar juist een hele dikke portemonnee heeft. Door al die goede hits die hij weet te scoren. Dus ja, het kan hard gaan, hè. Op dit moment is hij hartstikke groot in de lengte, maar ook in zijn muzikale carrière. Calvin Harris hoorde je met Sam Smith, Desire was dat. Hey, welkom, het is 3FM op je vrijdagmiddag. Ik ben Anand op de plek van Mart vandaag. En welke collega is het best in het herkennen van liedjes? Kan je zo meteen even testen. Eerst Olivia Rodrigo.

Jonas Blue, Edge of Desire, hoorde je bij 3FM. Hey, is leuk als je nu met collega's bent. Even een klein spelletje tussendoor. Weet jij welke liedjes dit zijn? En wat dacht je van deze?

van die grote hits die al jarenlang meegaan. Waren Alanis Morissette met Ironic, Eric Prydz met Piano en George Ezra met Pretty Shining People. Ja, mocht je dit soort muziek nou leuk vinden en ben je hier goed in, iedere werkdag tussen 9 en 12 bij Obi Rijmakers. Alle liedjes met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks, daar hoor je ze voorbij komen. Liedjes die jarenlang meegaan, die je nog heel lang kan meezingen, omdat ze gewoon eeuwigheidswaarde hebben. En daar gaan we nog veel van horen. Iedere werkdag dus, tijdloze tracks tussen 9 en 12 hier bij 3FM. Olivia Dean zometeen. En eerst Prince, 1999. Heb je er weer

0: and Rockabye. Welkom, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan zo op de laatste dag van de week. De laatste werkdag met mij, Anan, op de plek van Mart deze zomer. Hem hoor je in de ochtendshow, kan je mee wakker worden tussen 6 en 9. En ik sleep je lekker die werkdag door naar het weekend. Met zometeen bijvoorbeeld. Onder andere, even kijken. Shakira, Burna Boy ga ik voor je draaien. Ga je leuk vinden. En ook Another, Talk to You ga je horen. Maar ik ben heel benieuwd. Ben jij een beller of ben jij een apper? Daar heb je vaak discussies over, hè? Dat de ene wil dat je gewoon even een appje stuurt en prima, mag ook in het weekend. De ander die wil alles via de telefoon, want de beller is sneller. Nou, dat cliché, dat ken je misschien wel. Telefoongesprekken kunnen heel veel opleveren en het bewijs daarvan ga je zometeen horen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Anan. Met onder andere

0: bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels.

0: je werkdag bij 3FM. Met Shakira zometeen. En het laatste nieuws krijg je van Stef.
1: Goedemiddag. Zeker, goedemiddag. Willem Holleder is overgeplaatst. NOS op 3. En zometeen vertel ik je waar naartoe. Eerst dit, een drastische maatregel van Rijkswaterstaat. Want morgen sluiten ze namelijk het Twinterkanaal voor alle scheepvaart vanwege de droogte. Ja, dat is mooi balen voor alle schippers, want een andere route is er niet, zegt deze expert.
2: Het is een doodlopende straat, dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan, want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit, hè, zijn grote tuinmeubel. Leverancier die zit ook in de buurt. Grote containerterminal, Nobian met het zout. Het zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
1: Rijkswaterstaat sluit het Twinterkanaal uit angst voor grote schade aan de natuur als schepen er toch door blijven gaan. En de boel gaat pas weer open als het waterpeil weer normaal is. Willem Holleder is na ruim 11 jaar overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Hij zat 11 jaar lang in de EBI in Vught, maar volgens adviezen was het niet langer nodig om Holleder daar te houden. Hij zit volgens de advocaat nu in een gevangenis in Krimpen aan den IJssel, naast Rotterdam. Een vrouw uit New York sleept McDonald's voor de rechter. Volgens die vrouw waren de frietjes die ze kreeg te heet, waardoor ze haar mond en tong heeft verbrand. Ja, ze claimt dat ze daar mogelijk nog de rest van haar leven last van blijft houden. En de ene na de andere wandelaar van de Nijmeegse Vierdaagse druppelt nu binnen over de Via Gladiola, de straat in Nijmegen die stiekem gewoon de Sint-Anna-straat heet. Deze man was als een van de eerste binnen, zag verslaggever Mark Hamer.
3: We hadden het niet verwacht, maar we een beetje normaal van start gegaan. Toen waren we lopen, dacht, volgens mij lopen we best wel vooraan. Toen zijn we dan wel harder doorgelopen dan eigenlijk de planning was. Nou, volgens mij zijn we dus derde binnen dadelijk.
4: Ja, ik geloof het ook, ja.
3: Dat was niet de planning vanochtend.
4: Maar dan opeens gaat dat zo.
3: Ja, nou, en dan als die mogelijkheid er is, dan gaan we het eens proberen.
1: Een groot feest was het alleen nog niet voor deze man, want het was nog zo vroeg dat er nog maar weinig mensen stonden bij de finish. Alle 45.000 wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse moeten vanavond voor 6 uur binnen zijn. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook veel ruimte voor de zon. Het wordt een tikkie warmer dan ook. Maximaal 29 graden.
0: Stef, dankjewel. Yo. Heb ik de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. Het is niet mega druk, maar het wordt wel enigszins drukker op de weg. 5 files voor je gemeld. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Doe je 36 minuten langer over. De A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. 18 minuten door een ongeluk. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roosendaal. De A59, A17 en A58. A16 dan, Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel. 50 minuten vertraging, komt daardoor een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht. Je kan omrijden via de Heinoordtunnel, via de A29, A59 en de A17. En de laatste, de A73, Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik, doe je 26 minuten langer over. Heb ik die voor jou niet genoemd, ben je binnen 20 minuten weer weg.
5: 3FM.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met

0: discounter.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, goedemiddag. Bellen of appen? Waar geef jij de voorkeur aan? Bellen of appen? Telefoongesprekken kunnen mooie dingen uitkomen. En het bewijs daarvan hoor je zometeen. Eerst Kings of Leon.

Shakira, Burna Boy en Die Die hoorde je bij 3FM. Bellen of appen, wat is het voor jou? 3FM. Dat iedereen dat heel anders aanpakt. Bellen of appen. In de NPO Luister-app bijvoorbeeld. Vincent die zegt appen. Ik bel alleen mijn ouders om te vragen of ze al thuis zijn. Kevin die is dan juist weer heel erg van het bellen. Ik moet zeggen, je hebt zo'n cliché toch? De beller is sneller. Absoluut mee eens. Alleen ik moet ook zeggen, als je met mij gaat bellen, is niet per se zo. Want weet je, ik klet zoveel. Dan hang je gelijk echt uren aan de telefoon. Weet je. Dan weet ik welke soep je vanavond gaat koken. Wat je allemaal gaat doen dit weekend. Maar je hele planning is naar Timbuktu. Want het duurt zo lang met mij. Dat weet ik ook van mezelf. Herken je dat? Dat je dan heel lang maar blijft praten. Niet per se handig, toch? De ex-ambassadors die zijn dus wel heel goed in telefoongesprekken voeren. Want blijkbaar leidde een heel simpel belletje tot iets ontzettend moois. Begon namelijk gewoon met een belletje met: hey, ik heb een idee. Renegades. Gewoon dat woord. Ze begonnen met schrijven en even later hebben ze 6 versies opgenomen van het refrein. Ging keihard. Ze hebben een gigantische hit ermee gescoord. En dat allemaal dus door dat ene telefoontje. De beller is dus wel degelijk sneller. Niet met mij, wel met de ex-ambassadors. Grote hit ga je horen zometeen aan Jet van der Steen.

0: De Ex-Ambassadors en Renegades hoorde je bij 3FM. Hey, welkom. Het is 3FM waar je naar luistert. Met mij, Anan, op de plek van Mart deze zomer. En ik ben naar jou op zoek als je nu hard aan het werk bent. Dat kan zijn op kantoor, dat kan zijn buiten. Maar het kan ook zijn dat je in huis nog allemaal klusjes hebt. Laat even van je horen in de NPO Luisterapp. Misschien word jij dan wel de 3FM vakantiekracht. Dan heb ik een beloning voor je.
1: Fuego.

0: De megahit van deze week is voor Silva Bampa. Je hoorde On Tonight, moet ik zeggen.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Nieuwe muziek, moet ook nog even wennen. Maar wel goede plaat, moet ik zeggen. Lekker voor het zomerse weer, wat het vandaag toch wel aardig wordt. Hè. De zon die komt weer lekker door. Genieten we samen van. Ik ben Anan op de plek van Mart deze zomer. Hij doet de ochtendshow, dus mocht je hem willen horen. Tussen 6 en 9 kan je samen wakker worden. En ondertussen hoor je nu nog lekker veel muziek onderweg naar het weekend. Zometeen bijvoorbeeld Another Talk to You komt eraan. En ook Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help ga je horen. Maar ik ben op zoek naar jou als vakantiekracht. Ik wil je die titel ook geven, de 3FM vakantiekracht van vandaag. Als jij druk aan het werk bent met iets. En dat mag echt alles zijn, hè. Het kan zijn dat je nu druk bent op kantoor, terwijl misschien andere mensen lekker zomervakantie vieren. Het kan zijn dat jij buiten aan het werk bent of in huis allerlei dingen moet afronden, afmaken. Het kan zomaar zijn, maar laat dat even weten in de NPO Luister-app, want dan wil ik jou daarvoor belonen met een liedje. En dacht ik, misschien is het wel leuk om dan even een keertje te gaan voor een liedje met gitaren erin. Iets met gitaar. Denk aan een Fools, een Nothing But Thieves, een Editors, een Killers. Nou ja, jij bent daar waarschijnlijk creatiever in dan ik. Een liedje met een gitaar erin. Ja? Een liedje met een gitaar erin. Nou, mocht jij een idee hebben, laat maar weten. En wie weet word jij de vakantiekracht.

0: 6 over half 2, 3FM met Post Malone en I Had Some Help.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Marisa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Liggen alle steentjes klaar?
2: Ja, zeker, ja.
0: Klopt het allemaal? Niet dat er eentje ontbreekt?
2: Nog niet tot nu toe, nee.
0: Jij bent lekker aan het Lego, hè, op dit moment.
2: Ja, samen met mijn dochter, inderdaad. Die zit naast me.
0: Wat leuk.
3: Hoi.
0: Hallo, hoe oud ben je?
3: 11.
0: Kijk eens, en jullie zijn samen dus nu met de Lego aan het bouwen?
3: Ja.
0: Wat maak je?
3: Mama maakt het Snoopy-huis.
0: Ja.
3: En ik ben net klaar met de Lego Friends zeehondenopvang.
0: Wat leuk. Een zeehondenopvang. En hoe lang heb je daarover gedaan?
3: Half uurtje?
2: Drie uur
3: ongeveer. Vier.
0: Oh, klein verschil.
3: Vier
0: uur zelfs. Ja, ik vind het nog steeds knap, want ik kan dat helemaal niet, joh. Dat gepriegel met die steentjes, ik word er helemaal... Ik kan dat helemaal niet. Dus ik vind het heel knap dat jullie dat aan het doen zijn. En jullie hadden een leuk plaatje ingestuurd ter ondersteuning hiervan, om de rest ook zo meteen af te maken. Marisa, wat hebben jullie aangevraagd?
2: Foo Fighters met Pretender.
0: Wat dit vind ik dus heel grappig, want Shaili, jij bent 11 jaar.
3: Ja.
0: Dit komt uit 2007, dus dit is ver voor jouw tijd. Wat vinden jullie hier zo leuk aan?
3: Ik vind het gewoon leuke muziek.
0: Nou, maar dat is het belangrijkste, toch? Ik ga hem draaien met heel veel plezier. En ik kan jullie allebei uitroepen tot de 3FM vakantiekracht van vandaag. Want jullie zijn ongelooflijk lekker bezig met een mooi project. Dus ga daar nog even mee verder. En heel veel succes vandaag.
2: Dankjewel. Jij ook, Berkse.
0: Doei.

ze de Global Impact Award 1 dag later. Dan brengt ze met Topic de track uit die je net hebt gehoord. En nu is het gewoon een gigantische hit. Allemaal in, nou, toch al vrij korte tijd. Sorry Papi, hoorde je bij 3FM. Waar je zometeen ook nog Walk the Moon gaat horen met Shut Up and Dance. Maar ik wil je ook even voorstellen aan nieuwe muziek. Blanks. Zijn naam ken je misschien nog wel, misschien ook niet. Maar hij is zo ongekend muzikaal. Speelt elk muziekinstrument. Kan in no time een liedje in elkaar zetten. En het mooie vind ik, hij heeft het voor zichzelf bedacht. Elke maand breng ik een nieuw liedje uit. Iedere maand. En dat heeft hij ook dit keer dus weer netjes gedaan. En ik vind dit eigenlijk de allerbeste maand tot nu toe. Blanks, nieuw bij 3FM. Dit is Bazin. I'm

Dance bij 3FM. En daarvoor nog nieuwe muziek van Blanks. Bazin is dat. En die valt goed in de smaak. Ook bij Peter, laat hij weten in de NPO Luisterapp. Wat een banger weer van Blanks. Ja, je kent het recept, hè? 3FM is hele goede muziek in je werkdag. Zometeen Mike Magoo, Outlines komt eraan. En dit is Oscar en de Wolf. Dit is Angel Face.

0: Dragon Age. Je hoorde Outlines bij 3FM. Hey, mocht je honger hebben, zometeen weer een snoeppot te winnen bij Mark van der Molen en de meeste muziek in de middag. 3FM.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Paarsje en Robijn. En tot 100 euro korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
9: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.

0: praten. Eerst gaan we naar het nieuws van 2 uur. Hier is Stef Banstra.
1: Hey Mark, goedemiddag. Je kan tegenwoordig zelfs punten sparen bij de politie.
2: NOS op 3.
1: Ja, maar of je dat wel moet willen, hoor je zo meteen. Eerst dit. Bij de AWB zijn tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers in Frankrijk en Spanje. Het gaat onder meer om mensen die zijn geëvacueerd en vragen hebben over de extra kosten die zij maken of over hun achtergelaten spullen. Er zijn nog geen meldingen binnengekomen van schade of letsel. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege die branden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De politie werkt aan een nieuw systeem om verkeersaso's aan te pakken. Ze willen gaan werken met strafpunten voor bestuurders.
3: Voor eenvoudige bekeuringen, denk daarbij aan een snelheidsbekeuring of het niet dragen van een autogordel, krijgen mensen 1 punt. Voor overtredingen die via het strafrecht worden afgedaan, dus waarbij de officier van justitie ervan wat vindt, krijgt iemand 2 punten. En voor misdrijven, dat is bijvoorbeeld kan zijn het veroorzaken van een zwaar ongeval of het rijden onder invloed, kun je 3 punten krijgen. En dan totaliseren we dat. En daarbij, als mensen dan boven de grens van 6 punten komen, dan staan ze bij ons op het lijstje.
1: Ja, het plan van het puntensysteem wordt de komende maanden verder uitgewerkt. 7 mannen die vorige week zijn opgepakt in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. En Jurgen Klopp is gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij is aangetrokken om die Mannschaft weer een beetje uit de slop te trekken. Na een teleurstellend WK toch wel voor Duitsland. Dat strandde in de eerste wedstrijd van de knock-outfase. Jurgen Klopp begon zijn nieuwe baan gelijk met een waarschuwing aan de pers. Want als jullie willen dat ik wegga, zegt hij, dan ben ik weg.
4: Ik werd ervoor zeer goed betaald, dat is alles klaar. Maar aan de dag aan dem ihr dat niet meer wilt, zegt ihr es en ik ben weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, ben ik weg.
1: En Klopp zegt ook dat hij de steun van de media juist nodig heeft om het vertrouwen terug te krijgen in het Duitse elftal. Klopp maakt zijn debuut als Duitse bondscoach tegen Nederland op 24 september in de Nations League. Het weer op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. Het wordt ook weer een tikkie warm hoor. Maximaal 29 graden.
0: Dankjewel Stef. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie op 3FM. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaalbommel, daar 40 minuten vertraging. Een half uur vertraging heb je op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom Noord. Er komt daardoor een politieonderzoek. Bukken. Het is daar dicht. Omrijden kan via Roosendaal. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. Een uur vertraging. De weg is wel weer vrij. 2 rijstroken zijn dicht. En tenslotte de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Ressen en Nijmegen, daar 20 minuten vertraging.
2: 3FM.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd

0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Van der Molen. Ik heb de uitzending van gisteren eventjes uitgebreid teruggeluisterd en ik heb ongelooflijk veel gestotterd.

weer gaat stijgen. Vandaag sowieso lekker als je denkt, ik ga nu een appje sturen naar die NPO Luisterapp, want wat Mark aan heeft, dat kan eigenlijk echt niet. Oké, je ziet het niet door de studiotafel, maar als je me een beetje ziet banjeren door de studio op zoek naar een zakje naturel chips ergens, dan zie je dat ik een korte broek aan heb. En menig mens en menig dier verklaarde mij voor gek vandaag. Maar ik heb me op, net als dat je wel eens dingen op de groei kocht, vroeger met je ouders, ik heb vandaag op de temperatuur die later vandaag komt, 26 graden heb ik mij gekleed. En de komende dagen wordt het hartstikke lekker. En zoals Mando jou dan als tip geeft, dance with somebody. Als je naar je lichaam kijkt en je denkt, ja, my body isn't ready nog voor de zomer. Dit zijn de dansen die dan het meeste calorieën verbranden. Ken je deze dansen niet? Ga snel nog een cursus volgen of kijk even op YouTube. Vast wel ergens een workshop. Hip-hop street dance is echt, dat verbrandt ontzettend veel calorieën. 600 calorieën per uur. Zumba, ook 600 calorieën per uur. En dan de salsa samba, 500 calorieën per uur. Welke dans zou bij mij het beste passen, weet ik niet. Ik heb altijd wel een soort van charme, of noem je dat? Een soort van zwak gehad voordat je dan... Dat is zo'n dans, dan ga je op je rug liggen en dan draai je rondjes. Maar dat moet je dan zelf doen. Dus het liefst heb ik gewoon dat ik dan ga liggen en dat ik het een sweeper aan mij geef, dan als ik een soort van reuzenrad op de grond aan het draaien.

De jeugd van tegenwoordig. 3FM op de vrijdagmiddag. Hopelijk heb je al stiekem een klein beetje vrij. En anders dan het weekend wat aan de horizon zich aandient. Ik heb voor jou misschien in de aanbieding gewoon even een concertkaart in de vorm van 100 euro concertengoed. We zitten namelijk midden in de vakantieperiode, dat is ook echt te merken. We krijgen heel veel appjes binnen van mensen vanuit de auto onderweg naar Frankrijk, Italië, Spanje. Mensen die zitten te loungen in Bloemendaal of op Bloemendaal of bij Bloemendaal op een paarse bank. En die naar mij toesturen van, hé, Mark Gozer, kijk eens wat ze hier hebben. Tempura! Tempura garnalen en iets nieuws, dat kennen die, dat carpaccio. Dankjewel Evert voor dit appje, geweldig. Ik hoop dat je heel veel leuke gerechten vandaag ontdekt in Bloemendaal. Maar dat het vakantieperiode is ook te merken dus aan de programmering. Ik zit hier op de plek van Sophie, maar Wijnald en Jamie, die normaal in de ochtend zijn, die zitten ook lekker te genieten van zon, cocktails en in het geval van Wijnald wat kinderen die natuurlijk ieder half uur vragen om een cornetto. Wijnald en Jamie zouden Wijnald en Jamie niet zijn als ze tijdens hun afwezigheid alsnog voor iets leuks zorgen voor jou. Ze hebben namelijk in het leven geroepen een kaartje voor een kaartje. En het principe is eigenlijk heel simpel. Stuur een kaartje. Fysiek inderdaad. Je moet echt weer even wat fysiek gaan schrijven. Ik heb pas geleden mijn handschrift weer gezien. Ik denk, ja, dit heb ik echt al 12 jaar niet gedaan. Het ziet er niet uit. Een kaartje voor een kaartje. Stuur een kaartje naar Wijnald en Jamie vanaf jouw vakantieadres. En maak kans op een concertkaartje terug van hun in de vorm van 100 euro concertengoed. Dus of je nou ergens op een 5-sterren resort op de Malediven zit te genieten van carpaccio en tempura garnalen, of gewoon lekker een weekendje op de Veluwe zit met oma Europa, zoek een leuke aanzichtkaart uit. Het liefst zo fout mogelijk met een vuurtoren is altijd een pre. En stuur hem op naar Wijnald en Jamie. De adresgegevens vind je op 3fm.nl.

0: persoonlijk voor mij is geschreven. Maar ja, ik ben wel een luisteraar van Flair. Dus vind ik het ook wel zo netjes om de vragen te beantwoorden. Dus ik heb even de tekst erbij gepakt. Flair, door het oog van de nacht. Schatje, durf je diep te gaan? Denk het. Kan je deze liefde aan? Denk het ook wel. Alles kan, alles mag. Want ik kruip door het oog van de nacht met jou. Kan je deze... Ja, ik denk dat ik het wel aan kan. De muziek kan ik sowieso aan. Flair, door het oog van de nacht. Dit hadden ze waarschijnlijk niet bedacht toen ze deze tekst maakten. Sorry, hoi Flair jongens. Mark, aangenaam. Friet Koning op Instagram. Je mag altijd in mijn DM sliden. Ja, zometeen is het tijd voor... Ik ga echt eventjes die... We hebben hier een hele grote mega-hit kluis. En die wordt zwaar beveiligd door 3 man met een bierbuik. Maar ik heb de code en ik mag hem openmaken. Moet een klein beetje gesmeerd worden.
1: Mega hit, mega hit, memories.
0: Ik ga zo een mega hit voor je draaien, maar wel een oude uit het archief. Iedere dag duikt Sophie in de kluis van de mega hits en de mega hit memories. Welke het is, houd ik nog even spannend. Maar ik dacht, ik ben ook de lulligste niet. Laat ik je alvast 1 minimale seconde horen. Benieuwd of jij kunt raden welke track dit is.
2: Money talk.
0: Ja.
2: Money talk.
0: Je hoort hem zometeen na Samber en eerst Rihanna.
2: Please.

die is echt gewoon topscorer aan het worden. Ik wou zeggen de Messi van de muziek, maar dat is een hele stomme vergelijking. Want Somber is veel leuker en gezelliger dan Messi. En heeft geen Intel-hoofd. Het archief rijdt veel verder dan Somber alleen, de Megahit Memories. Want we hebben hier gewoon 33 jaar aan Megahits in de kluis liggen. En Sophie duikt iedere dag in dat archief om iets boven water te halen. Dan heb ik gelukkig de kluiscode gekregen. En vandaag hoeven we niet heel ver terug in het verleden. We gaan naar 2024. Dat rekenen we even. Vorig jaar was 2 jaar geleden. Baza met Dirty Cash werd toen in november de mega-hit. En moet ik eerlijk zeggen, dat is voor 90% te danken aan collega Ivo van Breukelen. Want iedere woensdag dan komen we hier bij elkaar en dan is het een soort van meeting of the minds. En dan stemmen we als radio-dj's op onze favoriet voor de mega-hit. En Ivo, ik weet het nog heel goed, die heeft echt toen als een soort van Rob Jetten in verkiezingstijd campagne lopen voeren. Is voor iedere andere track gaan liggen, mensen omgekocht met smarte geld.

dat moet toch wel een kleine opluchting zijn voor Black Keys. Die hebben misschien een klein beetje her en der wat zweet tussen de bilnaad gekregen. Niet door temperatuur, maar door misschien de zenuwen. Ze hebben ze namelijk de afgelopen maanden hebben ze een hele tour in Amerika gecanceld. En dat was vanwege het fenomeen, zoals we dat in het Engels noemen, Blue Dot Fever. Daar hoef je geen crème voor te kopen. Daar moet je gewoon hele goede muziek voor maken van Blue Dot Fever. Het zit namelijk als volgt. Als je Ticketmaster, als je die opent en je gaat naar de plattegrond van de concertzaal en beschikbare plaatsen zijn dan nog een blauw bolletje. Van, oh, daar kan ik op klikken, daar kan ik lekker zitten. Alleen, ze kwamen erachter dat de zaal voor 90% nog blauw was. En dat is dus Blue Dot Fever. Dan heb je als artiest dat je echt barend in het zweet wakker wordt. Van, ik krijg het niet uitverkocht. Dan hebben ze echt allemaal arena-shows hebben ze uit, gecanceld in Amerika. En dan zie ik ineens dat Black Keys dus gewoon in september naar de AFAS komen. 2 dagen op rij. En toen dacht ik wel een klein beetje, pessimist als dat ik ben, zo ambitieus. Maar als ik dan kijk naar de plattegrond, dan zijn er letterlijk nog, voor bijvoorbeeld vrijdag 4 september, nog 2 plaatsen op de tribune. En als jullie denken, joepie, kan ik met mijn vriend of vriendin erheen? Dan zit jij helemaal daar en dan zit zij helemaal daar. Maar in ieder geval goed nieuws voor ze. Het enige wat nog wel echt heel erg beschikbaar is, dat zijn de Black Keys VIP packages. Dat is ook tegenwoordig een ding. Wat krijg je dan? Eerder toegang. Je mag in een fotobooth een foto van jezelf maken. En je krijgt een VIP merchandise bundel, een poster en een speciaal cadeau. Iets met een zwarte toets, denk ik dan, of zo.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: Physical en zo. Richting 4 uur natuurlijk de Hocus Focus Mix. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zometeen vertel ik je wie zijn concert in New York gisteravond moest afbreken door stemproblemen.
2: NOS op 3.
1: Dat zo meteen dus. Ik begin in de rechtbank, want het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep in de zaak over Tamar van 14 uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor het doodrijden van het meisje in 2020. De rechter vond namelijk dat er te weinig bewijs was dat de man afgeleid was door zijn navigatie. Tamar van 14 werd aangereden op een dijk bij Monnikendam nadat ze van huis was weggelopen. Minderjarigen op TikTok moeten beter worden afgeschermd, dat zegt de Europese Commissie. Op dit moment beschermt de app de privacy van kinderen niet genoeg en dat is tegen de regels.
3: Younger minors, so from 13 to 15, can easily on TikTok change their default settings from private to public. We do not accept this, because at that age you must stay private.
1: Want kinderen kunnen hun account makkelijk op openbaar zetten en dat vindt de commissie een slechte zaak. Ze willen dat TikTok de instellingen gaat aanpassen en gebeurt dat niet, dan kan TikTok een boete verwachten. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Jon Bon Jovi heeft gisteravond een concert eerder moeten afbreken vanwege stemproblemen dus. Hij stond op het podium in Madison Square Garden in New York met een bijholteontsteking en merkte na anderhalf uur dat het niet meer ging.
4: I gotta cool it. I gotta cool it. It's just not gonna get any better. Don't throw away your ticket stubs. I'm gonna figure something out, okay?
1: Ja, hij belooft het publiek dat hij iets gaat regelen en dat ze hun tickets dus nog niet moeten weggooien. Komende zondag staat er nog een concert van Bon Jovi gepland in New York. En dat gaat volgens nog wel gewoon door. Heb ik weer voor je veel zon nu. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. Het wordt ook een tikkie warmer hoor. Maximaal 29 graadjes.
0: Oelala. De meeste files staan in Zuid-Holland. Je hoort het. We gaan naar de verkeersinformatie. Anders is dan een hele rare brug van oelala naar de files. Het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaalbommel. Daar 40 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom-Noord. Door een politieonderzoek is het daar dicht. Die kan omrijden via Roosendaal. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Wegwerkzaamheden. Half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Kraling en de afrit Dordrecht Centrum. Daar een half uur door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En ook een half uur op de A17. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A16. Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en Klaverpolder.
2: 3FM.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: 3FM. Mark van der Molen. Zo meteen de persoon die de surprise act is op Tomorrowland. Ik hoor je Nothing But Thieves met Evolution. Eerst Dua Lipa. Dit is Physical bij 3FM.

onderweg is naar Tomorrowland. Dan ben je wel een beetje aan de late kant. Het is nu vrijdagmiddag, 3:15. Je kan sinds gisteren al op de camping van Tomorrowland. Maar misschien was je glitter nog niet helemaal binnen. Ja, shit man. Even wachten op de lading bij de Action. Bij de vrachtwagen staat te wachten. Ja hoor, het is binnen. We kunnen naar Tomorrowland. Yes. Het is namelijk bekend wie er als verrassing optreedt vanavond. En dat is niemand minder dan Bebe Rexha. Ze heeft natuurlijk op tientallen EDM-tracks gezongen de afgelopen jaren. Van samenwerkingen met David Guetta tot Martin Garrix tot de Chainsmokers. En eigenlijk alles daartussenin. Ze staat op de Freedom Stage. Freedom! En dat is een enorm overdekte stage met een echt een bizar lichtontwerp. Zelf zegt ze erover dat je het onverwachte moet verwachten. Expect the unexpected. En ze deelde zonder verder uitleg een screenshot van een FaceTime-gesprek met David Guetta. Oh, ik hoop dat hij Titanium doet. En ik hoop dat hij ook eindigt zijn set met een shout-out naar George Floyd en his family. Dikke kans dat dus David Guetta vanavond daar ook nog even het podium opklimt. Deze track zal ze ongetwijfeld ook gaan doen. Dit is Bebe Rexha en Faithless New Religion.

De woningmarkt is helemaal op tilt geslagen. Dat wisten we natuurlijk al wel een beetje. Dat de huizenmarkt is echt insane op het moment. Maar als zelfs een grote ster als Cloud geen huis kan vinden in Enkhuizen, ja, dan gaat er echt iets mis. Dan moet de overheid hier echt even naar kijken. Zo vertelde namelijk Cloud in een interview in mei van 2025. Vertelde hij, ja, ik woon nu in de Pijp in Amsterdam sinds anderhalf jaar, maar ik weet eigenlijk niet voor hoe lang nog. Ik wil eigenlijk nu al weg. Ik heb het even leuk gehad, maar ik denk dat ik na de zomer, dus dat was de zomer van 2025, na de zomer terug ga verhuizen naar Enkhuizen. Ik ben blijkbaar toch meer een boer. Nou, we zijn nu inmiddels bijna een jaar verder en hij woont dus nog steeds in Amsterdam, die Cloud. Dat vind ik dus bizar. Cloud, mocht je bang zijn de matcha's te missen, ik heb even gekeken in Enkhuizen. Koffiebar Nero, die heeft ze gewoon. Een matcha latte voor 4 euro. Nu alleen een huis nog. Heeft iemand een huis voor Cloud in Enkhuizen? Stuur daar de NPO Luisterapp. We hebben een lijntje met hem. Dit is 3FM, zo meteen de Hocus Focus Mix. Ook Lady Gaga en Beyoncé, Telefoon. Eerst is hier nieuwe muziek van een van de

geweldige show op Pinkpop. Ook op Rock Werchter echt fantastisch. De recensies waren alomlovend. Geweldig. Het nieuwe album is inmiddels uit. En dat is een heel fijn album. Dat heet Boys Cry 2. Met geweldige songtitels als Emo Song, Castlevania. Nou, dan heb je me. En dit is Forget Me, Sum 41 bijna. The Haunted You.

hij zei heel stoer, hocus focus meer. Ja, want dat is... misschien heb je nog een klusje wat echt ligt te liggen op de hele dag. En zit je het echt uit te stellen. De kantoorvaatwasser inruimen. Dat doe ik altijd hier zo. Ik doe dat altijd, iedere dag. Er komen nooit appjes binnen van jeetje wat is er zooi in de keuken. Dat gebeurt nooit hier. En dat komt omdat ik alles op me neem. Oké, laat ik dat maar even snel zeggen dat dat een leugen is als komt de baas binnenrennen. Jij vindt een lier op zender. Bijvoorbeeld de BTW-aangifte doen, een afspraak maken bij de tandarts. Misschien ben je wel door de track van net Lady Gaga en Beyoncé herinnerd van shit, ik moet mijn telefoon nog updaten naar de nieuwe iOS als je een iPhone hebt. Want als je dat doet, dan krijg je nieuwe emoties. En wil je misschien wel heel graag de nieuwe emotie van de orka gebruiken. Nou, ik kan verdomme niet wachten, man. Oh, naar wie zal ik als eerste orka sturen? Ik denk naar Ramon. En dan gewoon er niks bij zeggen. Nou goed, misschien moet je dat wel doen, je telefoon updaten. Allemaal van die dingen die je wil uitstellen, omdat je denkt, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Daar ga ik je bij helpen. Ik heb een gloednieuwe Hocus Focus mix voor je klaarstaan. Een mix speciaal samengesteld om jou zo goed mogelijk te ondersteunen erbij. Ben ik dus even benieuwd. Waar ga jij die 10 minuten op hyperfocussen? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En dat doe je niet voor niets, want daarmee maak je kans op een goed gevulde snoeppot. En er zitten volgens mij zelfs kikkers in. Ik hoor het heel graag. Alex Warren komt eraan, Fever Dream. En hier is Lil Nas X, dit is Industry Baby.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ben je er klaar voor om de klussen van je to-do-lijstje af te vinken vandaag in de Hocus Focus Mix? Onder andere Calvin Harris, Jennifer Lopez en Robin S. Kortom, genoeg om hardop te kunnen werken. Onder andere Vincent is dat van plan, die stuurt via de NPO Luisterapp. 16:45 begonnen vanmorgen, kan de mix wel gebruiken. Focus begint toch een klein beetje op te raken. Geef het nog even door waar jij je mee bezighoudt, waar de hyperfocus naartoe gaat, via de NPO Luisterapp. En dan maak je kans op een goed gevulde snoeppot. En ik beloof, daar zitten kikkers in, dat zal ik beloven. Dit is de Hocus Focus Mix voor vandaag.

0: Zo, dat is nog eens focus.
1: De Hocus Focus Mix.
2: Hocus Focus Mix, dat was hem dan. Wat was echt een hele, hele fijne. Jordan Calvin Harris en John Newman. Blame, A. Craze en Cherish, Do It To It. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Robin S, Show Me Love. En zojuist Kongs met Cooking on Three Burners. This Girl. Veel dingen binnengekregen. Onder andere Maximiliaan die zegt... ik ga tijdens deze Hocus Focus Mix mijn auto... of mijn auto, mijn fiets poetsen. Fiets poetsen, omdat die onder de modder zit. Morgan zegt, we zijn nog steeds de vloer aan het leggen. Dus beter is de Hocus Focus Mix echt magie... zodat we snel klaar zijn. En Pleun zegt, ik ben net in België gaan tanken... en nu jerrycans in de hal omhoog sjouwen. Weet je trouwens hoe ze jerrycans in het Belgisch noemen? Dat noemen ze Jimmy-tassen. Dat is heel gek. Ook aan de telefoon is daar Sambo.
3: Hey Mark.
2: Ten eerste wil ik even zeggen, heb jij een fantastische naam. Heet je echt Sambo?
3: Nee, ik heet Sam. Maar mijn vrienden noemen wel eens Sambo.
2: En waar komt dat vandaan dan?
3: Ja, ik zou het eigenlijk niet weten.
2: Hey, jij hebt echt een klus die moet je echt even afkrijgen. Waar heb jij je focus op gelegd?
3: Nou, ik ben tarwestoppels aan het maaien. We hebben vorige week hebben we deze tarwe geoogst.
2: Tarros?
3: Tarros? Nee, tarwe. Waar je brood van maakt.
2: Tarros ga je ook maaien, hè?
3: Ja, dat kan zeker, maar dat zou ik toch niet aanraden, denk ik.
2: Zeker niet met zo'n apparaat, nee. Tarwestoppels.
3: Ja, klopt.
2: Vertel, wat zijn dat?
3: Nou, we hebben deze tarwe geoogst. En dan blijven er nog restjes staan op het land. En deze willen wij een beetje klein krijgen, hè, zodat deze beter verteerbaar zijn straks.
2: Aha, en jij zegt, daar moet ik echt even motivatie voor hebben. Is het geen leuk werk?
3: Ja, op zich gaat het redelijk, maar ik doe het nu al best wel lang. Dus het wordt een beetje saai eigenlijk. Ik mag eigenlijk ook niet klagen, hoor, want ik doe dit met GPS aan, dus hij rijdt vanzelf.
2: Oh, nee. Oh joh.
3: Dus nog een paar uurtjes en dan hoop ik klaar te zijn als er niks kapot gaat.
2: Dames en heren, Sambo heeft zijn tarwestoppels helemaal kort gebied. Lekker bezig. Sambo, heel fijn weekend. En jij krijgt een prachtige 3FM goed gevulde snoeppot. Wat hoop je dat erin zit?
3: Ja, kikkers natuurlijk.
2: Ja, die zijn goed, hè?
3: Ja, die zijn echt lekker.
2: En apenkoppen natuurlijk, hè?
3: Ja, en banaantjes.
2: Man. Ja. Een man van smaak aan de lijn.
3: Ja.
2: Hey, succes!
3: Dankjewel!
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
4: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
6: Een hele goede middag. 3FM. Live vanaf de Tilburgse kermis is dit zometeen de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Ook live te horen op Kermis FM. Ongelooflijk. En ook gewoon het nieuws van Stef Brandsta. Goedemiddag.
7: Hey Rob, goedemiddag. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen.
8: NOS op 3.
7: Zij eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden de hackers computers van Tialf hebben vergrendeld. Tialf bevestigt dat die ijsbaan het doelwit was, maar zegt dat er geen gevolgen zijn. Volgens RTL Nieuws is Tialf wel in gesprek met die cybercriminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. Een drastische maatregel dan van Rijkswaterstaat. Want morgen sluiten ze het Twentekanaal voor alle scheepvaart vanwege de droogte. Ja, flink balen vooral voor schippers, zegt deze expert, want er is geen andere route.
9: Het is een doodlopende straat, dat maakt het heel lastig. Het zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
7: Rijkswaterstaat sluit dat Twentekanaal uit angst voor grote schade aan de natuur, nu het waterpeil erg laag is. De politie in Ierland heeft een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. In een auto hebben ze een flinke bom gevonden dus, die klaar was voor gebruik. Zo kwamen de bom op het spoor bij een onderzoek naar een groep die wil dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. De auto zou zijn bestuurd door een vuilijke student van 20 jaar en de andere verdachte is een man van in de 40. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De vorige werd ontslagen na dit WK. Van Bommel tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK in 2028 gaan leiden. Ja, geen verrassende keuze, zegt mijn sportcollega Arno Vermeulen.
10: Het staat niet echt op een lijstje om in Nederland bondscoach te worden. Maar in België is hij veel populairder. Hij deed het fantastisch met Royal Antwerp in 2023... in zijn eerste jaar landskampioen en won daar de beker. En sindsdien kan hij daar eigenlijk niet meer stuk. En dus stond hij 1 in de polls in België en zijn ze blij dat hij zijn handtekening heeft gezet. Wie zijn zijn assistenten? Is daar een Nederlander bij? Ja, Boudewijn Zende, maar ook een Belg, Maarten Martens, de ex-speler van AZ en de ex-trainer van AZ.
7: Ja, sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp had Van Bommel geen club meer. We hebben nog weer voor je veel zon nu. Het is 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Ook vanavond nog droog. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. Het wordt ook een tikkie warmer, maximaal 29 graden.
6: Stef, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB-verkeersinformatie, die krijg je van Robert Rob. Dit is de digitale versie van mezelf. Want ja, de verkeersinformatie voorlezen vind ik zo onzin. Robert Rob, waar staat het vast?
11: A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en De Meern. Een ongeluk met 2 rijstroken dicht. 20 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Leerdam. Een ongeluk. ongeluk, maar de weg is alweer vrij. 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Door wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. 25 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Wegwerkzaamheden zorgen voor 23 minuten. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Brielen en Stellendam. Vakantieverkeer levert 28 minuten op. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
12: Zometeen na de reclame.
13: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
14: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Hier wordt allemaal al geschreeuwd. Waar zijn jullie dan van?
2: Van Zoka Breda, zomerkampen.
3: Ja!
1: En, maar jullie hebben je eigen kamp, dan hoef je toch niet naar de kermis?
2: Tuurlijk wel, joh. Leuk!
3: Ja.
1: Hebben jullie een jel?
2: Wat zei je?
1: Of je een jel hebt?
2: Wij zijn van Zoka, knettergekke Zoka.
1: Kijk, dat is onder andere al aan de hand. Het is nu net inzagen dat Rob van de Radio hier vanaf het terrein van de Tilburgse kermis. Goedemiddag. Oh, geen microfoon. Mensen ook met microfoon langs. Hey jongen, hoe gaat het?
4: Ja, bij mij gaat goed, jongen.
1: Waar ben je het fijnst al in geweest?
4: Ik nergens, man.
1: Hoezo niet? Je bent al op het eind van de kermis.
4: Ik ben een beetje bang, jongens. Beetje bang.
1: Maar ben je nog niet in die grote megaknaller geweest
4: daar? Durf ik niet.
1: Ben je zo'n angsthaas?
4: Ik ben zeker een angsthaas.
1: Wat heb je dan wel gedaan?
4: Ja, wat heb ik niet gedaan?
1: Nee, dat vraag ik dus. Niks dus, blijkbaar.
4: Kijk, ik heb knuffeltjes gewonnen.
1: Waarmee dan?
4: Ja, met darten.
1: Dat vraag ik net!
4: Ja.
1: Oké, was het darten leuk?
4: Ja, het was leuk.
1: Mooi zo. Het is een mooie dag. De zon schijnt. Er is onzin en zin. En de buitenmicrofoon, die heb ik nu. Daar kun je naartoe komen. Op de Tilburgse kermis. Tot 7 uur. Zijn we los.
5: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.

0: Een paar jaar geleden maakte hij nog pijpleidingen. Maar Cameron Whitcomb wist eigenlijk al, ik wil muziek maken. En dat gaat vrij aardig, je hoorde hem met Kingdom of Fear. Het is een bijzondere situatie. Het is 4:12, Rob van de Radio, hier gewoon van achter een microfoon. Maar tegenover mij, en dat heb ik normaal nooit, kijk je naar buiten en dan zie ik ook een microfoon. Hallo?
1: Hey.
0: Wie ben jij?
1: Jean-Paul.
0: Jean-Paul? Niet de echte Jean-Paul wel?
1: Nee.
0: Nee, waar vandaan?
1: Uit Tilburg.
0: Oh ja, hoe lang sta je al rondjes te draaien op de kermis?
1: Niet te lang.
0: Wat is de topattractie?
1: Ik ben nu naar een attractie geweest, ik ben naar de KFC geweest.
0: Kijk, dat is ook mooi. Yeah.

0: terug, zie je gewoon naast mij.
1: Mannen, kijk mijn ogen uit.
0: Je kunt meekijken via 3fm.nl/live. Ook mede mogelijk gemaakt namens de mensen van Kermis FM. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Live vanaf de Tilburgse Kermis tot 7 uur. Kom lang, zou ik zeggen, als je niks te doen hebt. Dit is hartstikke mooi. En muziek is er ook. Confidence Man komt eraan. Nu is Corona. Nou, Rhythm of the Night.

0: Confidence Man en Boyfriend. En voor de corona, Rhythm of the Night.
1: Show.
2: Met Rob van de Radio vanaf de Tilburgse Kermis.
0: Het is live vanaf de Tilburgse Kermis waar het zonnetje schijnt. En jij hebt een trompet gewonnen. Ja, want het is, ik zie het. Kun je nog eens blazen?
3: Ja.
0: Blaas even.
4: Even blazen.
0: Kijk, het is toeters en bellen. Alles wat je kan verzinnen, dat is hier. Er staan hier apparaten. Ik sta er nu voor één. Die is, nou, wat zal het zijn? Ik denk 2 keer 20 meter hoog. Het is een grote staafmixer waar je in kan. Ik zou niet weten waarom dat je dat zou willen. Maar mocht je dat zou willen, dan kan dat. Met 4 keer 4 stoeltjes. Die ondersteboven, achterstevoren. Ja, als een soort katapult heen en weer worden geslingerd. Ik steek nog liever mijn handen in de brood. Roadrooster. Het is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Daar komen nu de eerste mensen uit. De kermis is een paar uur geleden open gegaan. En de beugels gaan open. En misschien kan ik iemand even spreken bij de Ausgang. Want blijkbaar komt deze attractie uit Duitsland. Hallo! Hier ga je toch niet voor je plezier in?
5: Jawel, dat is wel leuk.
0: Wel leuk?
5: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Maar je word je helemaal gek toch in, of niet?
5: Nee, ik vind het juist lekker.
0: Hoe hoog is dat ding?
5: Waarschijnlijk echt een 60 meter of zoiets, 50.
0: Oh, wat kost een kaartje?
5: 9 euro.
0: En helemaal, je hebt nu nergens last van?
5: Ik heb nergens last van. Hartstikke
0: leuk. Oh, ga lekker. Ik had er 4 keer al moeten kotsen, maar veel plezier nog vandaag.
5: Dank u wel.
0: Het is de Tilburgse Kermis, zometeen nog veel meer sfeer hier. Tijd voor muziek ook, want waarschijnlijk ben jij gewoon lekker aan het werk. Of niet, en dan een fijne vakantie. Voor iedereen wat wils. Hier zijn onder andere de oppositie. We beginnen met Somjeuk.

0: Drie platen waar ik niet doorheen ging praten. Imagine Dragons, On Top of the World, The Opposites, Feestje op mijn graf, die is nieuw, was meegeheerd. En daarvoor nog Somio en Multicolor.
1: Daar heb je Robot, Robot, Rob. Hij leest voor jou de files op Robot, Rob.
0: Er stond net iemand te schreeuwen bij de buitenmicrofoon. Die is nu alweer weg. Het is je denkt, waar, buitenmicrofoon, waar ben je eigenlijk? Is dit een glazen huis? Nee, dit is de Tilburgse kermis. Hallo meneer. Hoi, ik heb het tegen u. Kom eens. Oh, mensen zijn media schuw tegenwoordig geworden. Robot Rob, je hoorde het al, die is erbij. Is de digitale versie van mezelf. Want verder is het gewoon een vrijdagmiddagshow, zoals je hem kent. De AIWB verkeersinformatie, waar staat het vast?
2: A2 tussen Utrecht en Zaltbommel bij Culemborg ligt 10 kilometer stil. Dat kost je 17 minuten. A4 richting Sjaarloos van Den Haag naar de Benelux-tunnel heeft 11 kilometer file door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht, waardoor het 42 minuten duurt. A27 van Almere naar Gorkum bij Utrecht-Noord en knooppunt Lunette is 4 kilometer lang. En dat ben je 56 minuten zoet vanwege opruimwerkzaamheden op 3 rijstroken. A28 van Amersfoort naar Utrecht staat 4 kilometer en neemt 38 minuten in beslag. En 57 vanuit Rotterdam richting Middelburg tussen de A15 en Stellendam is 11 kilometer vakantieverkeer met 44 minuten op onthoud. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: 3FM. Nou, sterk als je in de file staat. Het is de vrijdag vuurwerkshow en in Hilversum, daar zit Stef Banstra met het nieuws. Goedemiddag.
3: Hey Rob, goedemiddag. Na Frankrijk krijgt nu ook Spanje hulp van de Europese Unie bij het blussen van de grote bosbranden. Bij Madrid zijn 2 grote vuurhaarden inmiddels samengesmolten tot 1 grote brand. Het vuur heeft zich inmiddels de buitenwijken van Madrid bereikt. Deze vrouw maakt zich zorgen dat ook haar huis in vlammen opgaat, zegt ze tegen de VRT-verslaggever.
4: Mi casa la tengo ahí. O sea, que jodido.
5: De nationale noodtoestand is onder meer bij Madrid uitgeroepen. De politie is er nu volop mensen aan het evacueren.
3: Ja, bijna 20.000 inwoners van Spanje zijn inmiddels noodgedwongen vertrokken. De autoriteiten daar spreken van de ergste brand in de geschiedenis van de regio. Europese landen hebben inmiddels 4 blusvliegtuigen naar Spanje toegestuurd om te helpen. Willem Holleder is na ruim 11 jaar overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Hij zat 11 jaar lang in de EBI in Vught. Maar volgens adviezen was het niet langer nodig om hem daar te houden. Holleder zit volgens een advocaat nu in een gevangenis in Krimpen aan den IJssel naast Rotterdam. En ook bioscopen in België gaan het volume zachter zetten bij The Odyssey, de nieuwste film van sterregisseur Christopher Nolan. Bezoekers klaagden namelijk over superhard geluid bij sommige scènes. Pathé, hier in Nederland, had het geluid al eerder aangepast. Nou, deze bezoekers vonden het volume soms ook op standje 10 te staan, zeiden ze gisteren tegen De Gelderlander.
6: Ja, ik heb wel gehoorschade nu, maar was het wel waar.
7: Er is 1 scène met een cycloop en ik denk dat ik nog nooit zo'n luid geluid in de bioscoop heb gehoord. En verder de muziek, als ze over de golf gingen met een boot, was erg luid.
8: Ja, het is natuurlijk luid. Het is IMAX, het is overweldigend. Bijna te. Maar ja, dat hoort erbij.
9: Dat moet hard. Dat hoort zo. Ja, ik vind met zo'n grootse film, dan mag dat hard staan.
3: Ja, en Pathé hier in Nederland deelt oordopjes uit aan bezoekers van de Odyssey die het geluid echt te hard vinden staan. We hebben nog weer voor je. Vanavond gewoon lekker zonnig en droog hoor. Morgen ziet er ook prima uit. Droog, veel zon, maximaal 26 graden.
0: Stef, dankjewel. Ik krijg allemaal berichten vanuit de... Het is wel leuk, we hebben nu 2 apps. We hebben en de Kermis FM-app en de NPO Luister-app. Laten we de NPO Luister-app aanhouden. Hallo, kom eens deze kant op. Er lopen allemaal mensen hier buiten. Kom maar. En dan niet teruglopen, hè. Kom eens even hier. Ik zit midden in de uitzending. Je doet het ook voor mij. Hi, wie ben jij?
10: Hoi, ik ben Marieke.
0: Hi Marieke, waar kom je vandaan?
10: Vakswaard.
0: Oh ja, Vakswaard.
10: Vakswaard.
0: En wat was het hoogste punt tot nu toe op de kermis?
10: Die booster waar we net langs liepen.
0: Waar je langs liep? Want dat is voornamelijk wat je doet, hè, overal langslopen.
10: Ja, ik vond hem heel heftig. Hij ging over de kop en toen dacht ik heb genoeg meegemaakt.
0: Ja, ja, ja. En waar kom je dan wel voor?
10: Ja, gewoon voor de gezelligheid.
0: Ja, en is het al gezellig?
10: Ja, het is zeker gezellig.
0: Of moet er nog eerst nog flink voor worden getankt vanavond om vrijdagavond?
10: Ja, dat sowieso, hè.
0: Oké, zo maar zo. Stef, kun jij de muziek uitzetten? Kijk, lekker. Dankjewel! Fijne kermis, kom deze kant op. We staan op de Tilburgse kermis hier. Tot aan 7 uur is het feest.
1: Het is Rob van de radio. Oh, oh. Het is Rob van de radio. Oh, oh. Als je goed luistert, dan zegt hij hallo.
0: Hallo, ook een bericht van Bernhard. Die zegt, ik ben lekker aan het luisteren. Fijn, ook gewoon, wordt ook gewoon gewerkt aan de weg. Oh, oh, hij is nu aan de weg aan het werk. Nou, succes daarmee dan. En ook iedereen die daardoor in de file staat. Hugh Gell is hier.

0: Ik zag al hard meegezongen worden. Bryan Adams, Summer of 69.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
2: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: En wie ben jij met de pet?
3: Ik ben Mike.
0: Mike. Jij houdt wel van Bryan Adams.
3: Jazeker, heerlijk.
0: Ja, ja, probeer je ook je kinderen zo op te voeden?
3: Ja, ook. Ja, lekker oldschool alles meekrijgen. Ja.
0: En hoe heet de kleine?
3: Aquata, hè? Zeg maar hallo.
0: Hallo.
3: Zeg maar hallo zeggen in de microfoon.
0: Hallo.
3: Zeg maar hallo.
0: De kinderen... Oh, er kwam bijna wat uit. De kinderen in, nee, in Brabant zijn blijkbaar toch verlegener dan ik dacht.
3: Soms wel, soms wel.
0: Ja. Ja, ja, ja. Kom je al vaker op de Tilburgse kermis?
3: Elk jaar.
0: Elk jaar?
3: Ja, elk
0: en
3: jaar.
0: Wat voor mensen die nu zitten te luisteren in de flatje in Rotterdam, drie hoog achter, waarom moeten ze hier naartoe komen?
3: Ja, groot, geweldig, gezellig, fijn. Ja.
0: Ja, dat is het gewoon.
3: Ja, is het gewoon.
0: En nog specifiek alleen bier drinken of ook de attracties?
3: De attracties zijn ook leuk, hè? De attracties zijn leuk, hè?
0: Zijn ook leuk.
3: En ook voor de kinderen, hè?
0: Ja, nou, het is van alles. Het is natuurlijk een enorme happening ook. Van groot tot klein, oud tot jong loopt hier. Hele fijne dag dan nog. Geniet ervan.
3: Doei.

0: Mijn favoriete plaat om lekker door te trappen heet al zeker 10 jaar de Trapper van de Week. Is mijn, ja, dat is lekker voor in de auto als je om het gaspedaal lekker diep in te trappen. Of de pedaal, lekker op de pedalen te staan. En ik weet ook, dit is ook echt zo'n botswagenplaat. Dit is zo'n plaat waarvan ze dan hier zeggen, alweer een winnaar. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Dit is de nieuwe van Peggy Goo. En die weet wel hoe je een zomerhit scoort. 3 jaar geleden hoorde je dan nog met It Goes Like Na, na, na, na. Daarna, misschien heb je die gehoord. Nu is ze terug. Deze is minstens zo vet.
1: De Trapper van de Week.
0: Woman, samen met Ira Star. Dit is 3FM, het is 16 voor 5.

0: Becky Goo en Iris Star en Woman. Mijn favoriete plaat van dit moment, de trapper van de week. En dan blijven hier maar mensen aan de buitenmicrofoon komen. Hallo, hoe heet jij met de zonnebril? Hier is de microfoon. Daar is die. Nou, dit is echt anti-radio. Daar heb je helemaal niks aan. Nou ja, goed.
1: De trapper!
0: Als je ze allemaal terug wil luisteren, check je de Spotify-lijst 3fm.nl/trapper. Zometeen het 2-categorie-spel. Robin van de productie, is de gabbelton mee?
2: Ja, zeker. Die staat hier ergens om de hoek, volgens mij. Ik heb hem net uitgeladen.
0: Ik heb het rad nog niet gezien.
2: Ja, dat was... Ik rij een Citroën C1. Dat was een gedoe om in te laden. Dat is een klein bakkie.
0: Maar waar gaan we dan aan draaien?
2: Aanhanger gehuurd, alles.
0: Oh joh!
2: Ja, nee, zeker. Hij staat hier achter, buiten.
0: Nou, dan komt het allemaal goed. Zometeen hier het 2-categorie-spel. Eerst Harry Styles en nu Armin van Buuren en Kensington.

0: Harry Styles maakt het 5 voor 5 op 3FM live vanaf de Tilburgse kermis. Straks ga ik ook eventjes dat terrein op, Robert. Nee, je hebt een wandelmicrofoon klaargelegd?
1: Ja, zeker. Laten we dat gewoon doen.
0: Even kijken hoe het hier is in Tilburg. De mensen lachen. Het is droog. Daar brandt nog licht, zeggen ze wel eens. Dus daar gaan we zo eens even kijken wat er allemaal te doen is. Ook mensen luisteren en kijken lekker mee. Job die zegt, knallen, zegt goedemiddag Rob en Robin. Ook bij deze speciale uitzending vanaf de Tilburgse kermis ben ik gewoon weer van de partij. Veel groeten, jullie trouwe luisteraar uit Limburg. Job, nou, sjonkelen, zou ik zeggen.
2: Het twee categorieën spel.
3: Met Rob van de Radio.
0: En dit doen we gewoon ook vanuit Tilburg. Er is een rat in de studio, er wordt daar gedraaid. Waar heb je dat ding neergezet
4: ja,
0: dan, Robin? Oh, maar dan hoor je dat toch helemaal niet?
4: Ja, er staan allemaal verkabels.
0: Hè?
4: Oh
0: ja, dat staat aangesloten. Oké, dat rad staat hier om de hoek in de studio. Want dat wordt in Hilversum dan altijd aan gedraaid. Ben je er nog?
4: Ja, komt ie aan.
0: Oh, kijk, nee, dat hoor ik wel gewoon. Dat is er gewoon aangesloten, oké. Maar ik kan dan ook nu niks zien. Moet jij even kijken wat het is?
4: Ja,
0: en, wat is het geworden?
4: Songtitels en seks.
0: Ik dacht even dat je zei songtitels en seks.
1: Ja, dat zei ik ook.
0: Oh, echt?
1: Ja, ik heb het niet. Ja, het staat
0: ja, het is een rat. Je weet nooit wat het is. Als je mee wilt doen, dat kan via de NPO Luister-app. Dan kun je een bericht sturen deze kant op. Dat komt dan hier in de studio uit en ook in de studio van 3FM. Maar daar zit nu niemand. Dus dat heeft niets van nut. NPO Luister-app kun je op 3FM klikken. Zie je zo'n spraakwolkje en dan kom je hier in de studio uit voor songtitels en seks.
1: Ja.
0: De leukste mag grabbelen in de grabbelton zometeen. Krijg stickers van de show. En wat de mensen hier ook krijgen als je bij de buitenmicrofoon komt. Een 3FM festivalkleedje. Of is dat heel kut om op te sturen?
1: We hebben ze meegenomen.
0: Ja, maar, oh, ja, maar je gaat ze dan... Ja,
1: oh, opsturen?
0: Ja.
1: Ja, dat fixen we wel. Dat komt okay. Goed. Dat komt goed.
0: Nou. Even nadenken. Songtitels en seks. Britney Spears met Baby Hits Zich One More Time. Ja, nou ja.
1: Wel.
0: Ja.
1: Alicia Keys, Girl on Satisfier.

0: echt botswagen plaat, hoor.
1: Alweer een winnaar.
0: Echt van die... Kiki en What's Girl Gonna Do in 25? Ik weet het niet. Zometeen nog veel meer Vrijdag Vuurwerk Show live vanaf de Tilburgse kermis. Twee categorieën spel, we gaan gewoon door.
2: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hoi, hoe heet jij?
1: Ja, ik heet Tom.
0: Tom, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Eindhoven.
0: Hoe leuk is het om te zijn op de Tilburgse kermis?
1: Wat zei je?
0: Hoe leuk is het om te zijn op de Tilburgse kermis?
1: Ja, heel leuk.
0: Dat is een kut vraag en een kut antwoord. Sorry. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 11.
0: Oh ja. Heb je nice in?
1: Ja.
0: Dat is het belangrijkste. Wil je een 3FM festival kleedje?
1: Ja, ik zou hem echt niet.
0: Wil je een 3FM festival kleedje?
1: Ja.
0: Kijk, daar is die! Hey. Heel veel plezier. En dan zijn ook serieuze zaken zometeen verder vanaf de Tilburgse kermis. Eerste nieuws, Stef Banstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ik zou graag even je grunt horen. Goed zo, goed zo.
4: NOS op 3.
2: Ja, zo meteen hoor je wat hier in vredesnaam gebeurde. Eerst dit, Rijkswaterstaat gaat al vanaf morgen handhaven. Sorry. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt er gehandhaafd door Rijkswaterstaat. Die 65 jaar oude brug is haar vervanging toe. Al bijna een week mogen er geen vrachtwagens meer overheen. En dat gebeurde toch. Daarom hangt Rijkswaterstaat camera's op en gaat boetes uitdelen. Deze transportplanner zei eerder al dat hij helemaal niet blij is met het sluiten van die Merwedebrug.
5: Ritten waar je normaal een half uurtje over doet, daar ga je nou omdat je om moet draaien, gewoon een half uur tot een uur, soms anderhalf uur langer over doen.
6: Ja. En dus kun je minder ritten op een dag doen?
5: Ja, kun je minder ritten op een dag doen.
2: Ja, eigenlijk zou Rijkswaterstaat pas vanaf maandag handhaven op de Merwedebrug, maar gaat dat vanaf morgen dus al doen. En komende nacht worden die camera's opgehangen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep in de zaak over Tamar van 14 uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor het doodrijden van het meisje in 2020. De rechter vond dat er te weinig bewijs was dat de man afgeleid was door zijn navigatie. Tamar werd aangereden op een dijk bij Monnikendam nadat ze van huis was weggelopen. Chris Brown zegt dat hij schuldig is in een zaak rond openlijke geweldpleging. De zanger staat terecht voor het slaan van iemand met een glazen fles in een club in Londen 3 jaar geleden. In oktober hoort Chris Brown welke straf hij krijgt. En Phoenix van 18 uit Gouda, je hoorde het al even, heeft een bijzondere skill. Ze mag zich sinds deze week Nederlands kampioen grunten noemen. Ja, dat zien we bij mijn collega's van... Ja, en met die winst schreef ze meteen geschiedenis. Ze is namelijk de eerste vrouwelijke kampioen van Nederland.
7: Ik ben heel trots dat ik dat mag zijn. Want ja, inderdaad, als je aan metal denkt, denken heel veel mensen aan mannen met lang haar, dikke, agressieve mannen of zoiets. En ook gewoon meiden die het doen en alle leeftijden.
2: Ja, zijn ze dus bij mijn collega's van... Het weer toe. Ja, vanavond gewoon lekker zonnig hoor. En morgen ziet er prima uit. Droog, veel zon, max 26 graden.
0: Even naar de AIWB verkeersinformatie, de digitale versie van mijzelf. Robot Rob heet die. Die heb ik ingebouwd en ingesteld. Want ja, verkeersinformatie voorlezen, daar heb ik echt als dit jaar helemaal geen zin in. Dus Robot Rob, waar staat het vast? A16 van Breda naar Rotterdam staat tussen Breda Noord en Dordrecht een file door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Het duurt 31 minuten. A16 van Rotterdam naar Breda heeft tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum een file van 17 minuten. A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat vast tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder door wegwerkzaamheden. Dit kost je 28 minuten. A28 van Amersfoort naar Utrecht heeft tussen Den Dolder en Utrecht een korte file van 9 minuten. Op de N57 van Rotterdam naar Middelburg staat tussen Brielen en Stellendam een file door vakantieverkeer duur 20 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Dankjewel Robot Rob. Je kunt nog meedoen aan een 2-categorieën spel. We spelen songtitels en seks. Ja, er is aan het rad gedraaid. Dat is eruit gekomen. En Oscar die stuurt via de NPO Luister-app de jeugd van tegenwoordig met Watske Squirt.
8: Zometeen na de reclame.
9: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: Die Flitsers met Tom bij TomTom. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Rob van de Radio.
2: Live vanuit de Tilburgse kermis. Hoe is het buiten?
3: Yeah!
2: Zo, dit gaat allemaal mis. Horen jullie dit nog? Ik niet. Nou ja, dat is ook mooi. Hij loopt hier wel. Hoor jij gewoon geluid? Nou ja, zeg. Dit hoor ik wel. Oké, nou. Robin, zijn we nog op de radio?
4: We zijn nog op de radio, jazeker.

0: Paul Smith en Stay.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Live op de Tilburgse kermis en buiten schuifelen mensen voorbij. Hallo!
3: Hallo!
0: Is het goed? Is het leuk buiten?
3: Ja hoor, heel gezellig.
0: Dan zie je er prachtig uit. Ja. Heb je al wat gewonnen?
3: Nee, nog helemaal niks.
0: Wat zit er in die bruine zak?
3: Wat te eten. Heb je honger?
0: En wat is het?
3: Een appelflap.
0: Een appelflap?
3: Ja.
0: Nee, lekker. Neem lekker. Ik zie het zakje dus dan, maar zit nee of niet.
3: Oké.
0: Okay. Maar toch bedankt. Goedjes, waar kom je vandaan?
3: Uit Delft.
0: Leuk, geniet ervan in Tilburg vandaag. Tilburgse kermis, je kunt meekijken, 3fm.nl/live. Zometeen eventjes met de buitenmicrofoon naar buiten om eens even te zien hoe dat allemaal werkt met al die attracties en zo. Twee categorie spel, veel mensen binnen meegekomen, meegedaan, Robin van de productie.
4: Zeker, ja, heel veel. Veel goede antwoorden ook.
0: Zometeen naar de winnaar, eerst even naar de eervolle vermeldingen. Voor vandaag, ja, het is toch een beetje plat allemaal. Misschien heeft het rad aangevoeld dat we op de kermis stonden.
4: Ja, of ik heb gewoon mijn hand net hard genoeg gedraaid, ja. Zeg maar, timing dingen.
0: Ja, je hebt er echt de slinger aangegeven. Het is songtitels en seks geworden. Veel dingen binnengekomen via de NPO Luisterapp. Dankjewel voor het meedoen. Cas, die zegt Yves Berendsen. En songtitels en seks terug in de tiet. Jongen.
4: Esmee komt met Kan en Peggin. Met een P.
0: Peggin?
4: Ja.
0: Wat is dat?
4: Ja, dat moet je maar even zelf googlen.
0: Peggin.
4: Peggin.
0: P-E-G-G-I-N. N.
4: Ja, dat bind je om en dan...
0: Oh! Oké, je leert nog eens wat. Songtitels en seks. Henriette, Queen, Bohemian Mapsody. Als in meppen.
4: Meppen, ja.
0: Oké.
4: Ieder is een ding.
0: Ja, natuurlijk, waar je zin in hebt.
4: Lars komt met Dexys Midnight Runners en Come on Eileen.
0: Come on Eileen. Ja, die snap ik. En dan heb je nog Damir, die zegt Lady Gaga met Porn This Way. Ja, daar kon je natuurlijk ook op wachten.
4: Noel komt met Gigi D'Agostino en The Ribble.
0: The Ribble?
4: Als een condoom, is Ribble.
0: Oh, The Ribble. Nou, super. Maar er kan er maar één de grappigste zijn. En dat is vandaag Douwe, 31 jaar uit Groningen. En je heet ook nog Douwe. Douwe?
5: Dat is, ja. Dat is...
0: Songtitels en seks?
5: Nick en Simon met Pak mij mijn zwans.
6: Pak maar mijn zwans. Stel niet te veel vragen.
0: Als je dat zo benadert, is het ineens heel raar.
5: Nee, zo zong ik hem ook door.
0: De grappelton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in. En als jij stopt zegt, dan haalt hij er voor jou een prachtige prijs uit. Douwe.
5: Stop maar.
0: Jij hebt gewonnen stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. Net als iedereen die hier buiten is, een 3FM festivalkleedje. En
4: een indoor ijsfontein met het nummer 5.
0: Een indoor ijsfontein?
4: Ja, dat kan je op een taart zetten of zo en dat kan je aansteken.
0: Maar zijn dit niet die dingen waar die hele kroeg in dat helemaal mis is gegaan? Dan moet je het er niet binnen doen.
4: Ja, het staat op de verpakking, hè?
0: Je zou op zo'n fles wodka zetten en dan zo de kroeg in.
4: Het mag ook buiten.
0: Dat zou ik doen. Indoor Ice Fountain met het nummer 5. Wat ga je ermee doen, Douwe?
5: Ik denk buiten op het balkon afsteken.
0: Ja, dat lijkt me verstandig. En mag je al een fijn weekend wensen?
5: Jo, dankjewel. Jullie ook thuis.

0: Bausa en Magnetic op 3FM. Ook tegelijkertijd te horen op Kermis FM. Dat is een hartstikke mooi project met honderden vrijwilligers die radio maken, die televisie maken. Daarom kun je mij op dit moment ook zien via 3FM.nl/live en kermisfm.nl/live. Als je ooit in de media wil werken, meld je dan aan, want het is een prachtig mooi project. Voor mij een metershoog apparaat waar ik niet dood in gevonden wil worden. Aan de andere kant zie ik een bierhal. Daar staat op alle dagen gratis entree. Maar goed, dan zal het bier niet per se gratis zijn. Hier drie hele stoere mannen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Uit Goorlen.
0: Goorlen, jouw vrienden die vluchten meteen.
1: Die vluchten gelijk, ja.
0: Dat is zo mooi in de Tilburgse kermis.
1: Lekker biertje drinken, hè, vanavond.
0: Dit is de bierhal. Wie treedt er vanavond op?
1: Volgens mij mag het ook gaan, maar dat weet ik niet zeker.
0: Kom je daar speciaal voor?
1: Nee.
0: Je gaat gewoon?
1: Wij gaan gewoon, ja.
0: Elke avond de bierhal?
1: Nee, dat is wel de tweede keer. Vorige week vrijdag zijn we ook geweest.
0: Ik heb gehoord dat veel kroegen nu niet meer 10 dagen knallen, maar soms alleen maar een paar weekenden. Klopt dat?
1: Ik durf niet te zeggen.
0: Oh ja, ik hoorde dat achteruit loopt. Maar ja, aan jou ligt het niet.
1: Nee, aan mij niet.
0: Oké, wil je nog het goed te doen? Ja, hij steekt een duim op. Daar heb je op de radio heel weinig aan. Ja. Ik heb nog een 3FM festivalkleedje voor je. Kun je die meenemen? En aan de tegenover die biertent, daar kun je beren grijpen. Hier is een hele grote Pikachu gewonnen. Wat ga je daar in godsnaam mee doen? Dat ding.
2: Helemaal niks.
0: Mensen zijn niet zo microfoonveeg. Bij de schietkraam misschien wel. Hallo, goedemiddag.
2: We moeten ergens.
0: Ja, 3FM, gaat u lekker schieten?
2: Oh, ga ik schieten? Dat weet ik niet. Ga ik schieten?
0: Nou, je staat bij de schietkraam.
2: Oh ja, voor de gezelligheid.
0: Ik dacht, zie je een geweer, ik loop er naartoe.
2: En kom ik nou op tv?
0: Nou, tv, radio, wat je wil.
2: Liever niet.
0: Oh, nou, wat is dat nou toch? Deze beer is bijna groter dan jijzelf. Deze beer is bijna groter dan jijzelf.
3: Ja.
0: Wat ga je ermee doen? Ik zie een meisje die loopt hier met een hele grote witte beer. Die beer is... Hoe lang ben jij?
3: 1,44 meter.
0: Nou, die beer ook. Ja, die beer ook. Dan kun je hem de binnenkant eruit halen. Dan heb je een verkleedpak.
3: Ja.
0: Nou, het is mooi zo. Jij hebt een heel klein aapje gewonnen.
3: Ja.
0: Weet je hoe die heet?
3: Ja.
0: Nou?
3: Loli.
0: Loli, kijk, nou, dat is allemaal mooi. Het is een mooie, prachtige, zonnige dag op de Tilburgse kermis. En ik voel het aan alles. We gaan knallen.
4: Luister naar onze nieuwe single.
5: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.

0: Het is een hele grote ijzeren bal die op en neer gaat. 50 meter, 20, 30 meter in de hoogte. Zitten jouw vriendinnen daarin?
1: Nee, mijn broertje en mijn beste vriendin gaan zo meteen.
0: Jullie gaan zo meteen in die bal aan het elastiek dat wordt afgeschoten.
1: Ja, ik ben best wel bang eigenlijk.
0: Waarom doe je dit?
1: Ja, grappig.
0: Dat is grappig?
1: Ja, je leeft maar één keer toch?
0: Ja, dat is een mooie gedachte. Ja. Nou, zo meteen hier het nieuws. En er zal hier wel het een en ander geschreeuwd en gedaan worden. Dat gaan we straks horen. Dit is Will.i.am.

0: Het meisje wat net zei, oh, dat is toch lachen, je leeft maar één keer. Die is zojuist die elastiekbal ingestapt. En met 140 kilometer per uur afgeschoten. En ik kan bijna haar gezicht zien, want ze zijn aan het landen. En ze is helemaal wit weggetrokken. Ja, dat is wat de kermis met je doet. Gaat het goed toch? Ja, nou, ik krijg een duimpje. Even kijken hoe het op de weg is. Ja, ik kan niet Robert Roppen aanraken vanaf hier. Dus ik ga het toch voor de uitzondering een keer zelf doen. Het is de A12 richting de Duitse grens vanaf Arnhem. 17 minuten voor de Duitse grens door grenscontrole. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, 25 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor Klaverpolder. 17 minuten nog werkzaamheden op de A16. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven voor Oorschot. 21 minuten door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Nijmegen, want daar is natuurlijk ook van alles te doen vandaag richting Maasbracht. Tussen Gummervorst en Blerik, 6 minuten. Zegt, als je in de file staat, gaan we naar Hilversum. Daar zit Stef Wanstra met het nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Hoor je mij? Ja, dit klinkt beter. De Europese Unie gaat akkoord met de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten oplegt. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zette er eerder nog een streep doorheen. En daarna gooide president Trump het over een andere boeg. Hij kwam namelijk met het verhaal dat Europese landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Ondanks dat de buitenlandchef Callas zegt dat dat onzin is, gaat Europa nu toch akkoord, vertelt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Dat is omdat de EU zegt, erger willen wij voorkomen. Dit geeft tenminste zekerheid. Het komt niet bovenop de afspraken die we hebben gesloten in de handelsdeal. Dus het wordt in ieder geval niet erger dan het nu toch al is. En ze zeggen, ja, we weten gewoon dat met Trump dat je dit soort dingen kan verwachten. Dus laten we dat nou alsjeblieft niet gaan aanvechten. Dit geeft duidelijkheid voor onze bedrijven. En ja, hier kunnen we mee leven.
1: Die nieuwe heffingen van de Verenigde Staten gelden voor 60 landen, waaronder de 27 Europese lidstaten. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie.
3: Certainly it was a significant explosive device and it would have or could have potentially caused significant damage.
1: Ja, de Ierse politie kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde Republikeinen. Die willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. Volgens de Ierse politie schuwen ze niet om wapens en explosieven te gebruiken. Ja, en de Via Gladiola en een trommel en een fluit. Het is een groot feest in Nijmegen, waar de Nijmeegse Vierdaagse er over een half uurtje dan echt op ziet. Uiterlijk 6 uur moeten alle 45.000 wandelaars over de finish zijn. Nou, deze mensen zijn al lang en breed binnen, hoor. En als je je afvraagt hoe dat dan voelt...
4: Ja, alsof Nederland wereldkampioen geworden is en wij waren het elftal.
5: Heel erg blij. Ook wel trots, maar ook heel erg blij dat zo meteen de voetjes omhoog mogen.
6: Zwaar, maar je voelt het gewoon niet meer. De laatste... Ja, wat is het? Ik weet het niet eens meer. De laatste meters, je voelt het gewoon niet meer.
1: Ja, en Jeroen was waarschijnlijk 4 dagen lang hartstikke zenuwachtig om over die finish te komen. Want toen hij binnen was, vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk.
7: Ik wil je ook bedanken voor 8 van de beste jaren van mijn leven. Ik zou graag voor altijd bij je willen zijn en daarom... wil ik aan je vragen... wil je met me trouwen?
1: Dat is ook om door een ringetje te halen. Vanavond lekker zonnig en droog. En morgen ziet er ook prima uit. Droog, veel zon en temperaturen tot 26 graden in het zuiden van het land.
0: Stef, dankjewel.

0: Idly, Ronnie Flex en Vrenna.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
2: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Er is een speciale attractie. Daar schuiven de ijzeren dingen op en neer. En dan hoor je dit geluid. Dit zijn de plastic muntjes die op dit moment vakkundig door de medewerker in die attractie worden gelegd. In dat spel eigenlijk. You're very busy, you told me.
3: Yes, I am.
0: Is it a nice week here in Tilburg?
3: Of course, it's nice.
0: What? How can I win this game?
3: Just buy coins and play it, and that's it.
0: Yeah. Oké, kijk, dit is het spel, dat noemen ze de coin pusher volgens mij. En hier worden op mijn rechterhand, daar staat een man met een pet, die staat er continu muntjes in te gooien. En die staat er ook heel geconcentreerd naar te kijken.
4: Jazeker, leuk.
0: Zit hier een tactiek bij? Kun je aan de mensen van de radio die naar luisteren vertellen wat je ziet, hoe dit werkt?
4: Ja, eigenlijk een beetje samen muntjes erin gooien, zeg maar. Dus als je een beetje op tijd samen de muntjes erin gooit, dan komen er veel muntjes gevallen. En dan schuiven ze makkelijk naar voren.
0: Er liggen muntjes plat. Op een oppervlak. Ja. Dan gaat een ander dingetje gaat op en neer. Daar komen jullie muntjes op uit.
4: Ja, en dan...
0: Maar dit is toch onmogelijk te sturen?
4: Nou, er zit wel een kleine tactiek aan als je die weet.
0: Oh, dat is de tactiek?
4: Ja, toch wel.
0: Is die geheim of wil je hem delen?
4: Ik wil hem gerust delen. Je moet gewoon samen muntjes erin gooien, zodat er meer muntjes vallen. Kijk, en dan zie je dat ze het heel plateau gaat schuiven, omdat je meerdere muntjes laat vallen.
0: En is één punt... Oh ja, een muntje ligt hier van 500 punten ligt hier.
4: Ja.
0: Is dat hoeveel euro is 500 punten? Zo, is dit van jou?
4: Ja.
0: Het is voor de radio ook. Dit is een hele grote plastic munt. Daar staat 1000 op. Kijk, 1000, 2000, 3. Hoeveel punten zit je nu?
4: Oh, ik zou het niet weten. Echt niet. Hier staat 25.000 op. Dus... En die hebben ook verschillende.
0: Ah ja, 2500 is dat. Maar oké. Okay. Ik wist van vroeger dat 100 punten was dan een halve aansteker. Ja. Hoe is dat nu met de inflatie?
4: Ik zou het niet weten, want we zijn nog niet bij de kassa geweest.
0: Nou, hoeveel geld heb je er al in zitten, vragen mag?
4: 40 euro.
0: 40 euro?
4: Ja, 40 euro.
0: En dat heb je gewonnen al dan nu?
4: Ik zou het nog niet weten, want wij hebben ook nog heel veel punten thuis liggen. We doen eigenlijk iedere kermis alles opzamelen.
0: En dan kom je één keer met 3 miljoen punten terug?
4: Ja, bewijzen van wel, ja.
0: En dan koop je een toko?
4: Ja, was
0: kom je uit Tilburg?
4: Nee, ik kom uit Eindhoven.
0: Oh ja, en dan speciaal wel naar Tilburg gekomen?
4: Ja, dan wel, ja.
0: Dat is toch wel een ding voor mensen uit Eindhoven.
4: Wat zei je?
0: Dat is toch wel een ding voor mensen uit Eindhoven.
4: Naar Tilburg komen?
0: Ja.
4: Nee hoor.
0: Oh, niks ervoor. Jij houdt niet van voetbal.
4: Wat zei je?
0: Jij houdt niet van voetbal.
4: Jawel, zeker wel.
0: Oké, nou, dan weet ik het ook niet. Heel veel plezier.
4: Ja, yes, dankjewel hè.
0: Met het coin pushen op de Tilburgse kermis. Waar gaan jullie naartoe?
5: Oh nee, ik wil niet.
0: Oh. Mensen gaan overal heen. En deze mensen ook. Hier is van alles op het terras aan de hand. Er zitten lekker mensen in het zonnetje. Ik ga zo meteen nog eens even kijken wat hier verderop is. Want daar zit hier een café. En daar is het een en ander aan brand uitgebroken. En volgens mij zijn ze sinds eergisteren weer open. Hier is Taylor Swift.

0: Doei Marvin. Doei. Het is Taylor Swift op 3FM.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
2: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Er loopt een grote roze loper door de stad. Dat is het kermislint. Daar lopen de mensen vanaf het station en veel verder nog helemaal naar waar onze studio staat. Om ja, kilometers en kilometers aan attracties te beleven. En als je een afslagje neemt van dat lint, dan loop je sommige barstraten in. En een van die straten, dat noem je de Korte Heuvel. En daar is een café. En daar zit de verf, ja, het is allemaal strak in de lak. En dat mag ook wel, want jullie hebben een hoop ellende gehad, Marvin.
3: Jazeker, we hebben een brand gehad achter maanden geleden.
0: Jullie zijn anderhalf jaar dicht geweest.
3: Ja.
0: Carnaval gemist.
3: Carnaval.
0: Kermis gemist.
3: Kermis gemist. Koningsdag, weekenden. Ja. Anderhalf jaar gemist.
0: Wat is er gebeurd?
3: Een compressor van de Postpix is in brand gevlogen.
0: Ja. En toen werd alles boven geblust en alles beneden onder water?
3: Ja. En toen is er zoveel waterschade beneden ontstaan dat alles eruit moest.
0: Discolampen, DJ-inrichting, barren. Het was helemaal leeg.
3: Helemaal.
0: En wanneer was de verf droog?
3: Afgelopen vrijdag.
0: Echt waar?
3: Ja, echt waar.
0: Nu is het weer open?
3: Het is open, 10 dagen met de kermis. En dan gaan we wel weer dicht op het afwerken.
0: Echt af te maken, café in Clochard in Tilburg. En de barman is hier ook, barman Frans. Hoe is het?
4: Rob, goedenavond.
0: Even het themagedeelte van deze kroeg, net even de inhoud gehoord. Maar hoeveel liter is er al doorheen gegaan deze week?
4: Oeh, ik denk 11.111 liter.
0: Voor mensen die niet kennen, barman Frans is een legende in Tilburg, Tilburgse horeca. Kun je omschrijven hoe blij je bent dat het helemaal weer draait?
4: Ik ben echt super blij. We zijn nu een goede week onderweg. En iedere dag feest, iedere dag volle bak. Dus beter dan gehoopt.
0: Kun je omschrijven wat de kermis voor jou betekent?
4: Kermis. Nou, ik ben echt kermisfan. Zeker in Tilburg. Het is gewoon 10 dagen, eigenlijk meer dan 10 dagen feest in de stad. En iedereen komt erop af en iedereen die komt voor een leuk feestje.
0: Ik zie ook wel dat als je iets doet, dat dit allemaal weer is. Dat het hele terras weer er is, dat alle mensen binnen staan.
4: Jazeker. Ik ben er gewoon erg blij mee.
0: Ja, mooi.
4: Ik bel elkaar altijd maandag als het voorbij is.
0: Ja, nou het is vandaag vrijdag, dus we kunnen nog even. En hier op het terras, ik ga even kijken. Hoe is de sfeer in Tilburg? Yeah! Kijk, dat is lekker zeg.

0: Sam Fender, 17 going under, net als de zon hier over Tilburg. De Tilburgse kermis meer komt eraan en de week is om, hoor je zo. 3FM.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Zometeen veel meer vrijdag vuurwerkshow vanaf de Tilburgse kermis. Hoe is het hier?
8: Het is gezellig!
7: Oh my god. Stef Banstra, het nieuws. Vertel.
9: Ja, die zijn vast niet nuchter meer, denk ik. Goedenavond. In Frankrijk zijn 42 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand. NOS op 3. Door het vuur zijn meer dan 50 huizen en ook een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten in Frankrijk. En ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied in de buurt van Bordeaux zijn geëvacueerd. We gaan naar onze correspondent Saskia Houtuin. Ja, jij bent daar nu, hè, in dat gebied.
10: Ja, ik ben nu in Le Cano. Dat is aan de rand van het bosbrandgebied. En ja, als ik hier boven me kijk, zo'n beetje alles is zwart, rood, oranje. Om de zoveel tijd vliegen Canadair blusvliegtuigen over. En uit de lucht dwarrelen ja, stukjes verbrande boomschors, blaadjes, as. De brandweer die heeft hier een uitvalsbasis. Dus brandweerauto's die rijden hier af en aan. En er worden ook mensen hier opgevangen uit nabijgelegen dorpjes en campings. Ook Nederlandse vakantiegangers die ik heb gesproken. Op zich is de sfeer wel rustig. De brand is dichtbij, maar die komt niet onze kant op. Maar je voelt wel dat er toch wel wat onrust is. Mensen die hebben hun huizen, hun spullen, hun caravans allemaal moeten achterlaten. En sommige mensen die zitten hier al 2 dagen te wachten op nieuws en op verbetering.
9: Oké, correspondent Saskia Houtuin, je houdt het front in de gaten. En ook in Spanje woedt op dit moment een grote bosbrand die inmiddels de rand van Madrid heeft bereikt. Ander nieuws dan. Een Rotterdammer van 22 is deze week opgepakt voor sms-fraude. In iets meer dan een maand tijd verstuurde hij 740.000 berichten. De oplichter deed zich voor als onder meer de Belastingdienst en probeerde op die manier geld van mensen af te troggelen. En ook bioscopen in België gaan het volume zachter zetten bij The Odyssey, de allernieuwste film van Hollywood-regisseur Christopher Nolan. Bezoekers klaagden namelijk over superhard geluid bij sommige scènes. Pathé, hier in Nederland, had het geluid al eerder aangepast. Deze bezoekers vonden het volume soms ook best wel op standje 10 liters staan, zeiden ze gisteren tegen de Gelderlander.
11: Ja, ik heb wel gehoorschade nu, maar was het wel waar.
12: Er is één scène met een cycloop en ik denk dat ik nog nooit zo'n luid geluid in de bioscoop heb gehoord. En verder de muziek, als ze over de golf gingen met een boot, was erg luid.
13: Ja, het is natuurlijk luid. Het is IMAX, het is overweldigend. Bijna te. Maar dat hoort erbij.
14: Dat moet hard. Dat hoort zo. Ja, ik vind met zo'n grootse film, dan mag dat hard staan.
9: Pathé deelt oordopjes uit aan bezoekers van de Odyssey die het geluid echt te hard vinden staan. Het weer tot slot vanavond overal zonnig en droog. En ook morgen ziet er prima uit. Droog, veel zon, het wordt maximaal 26 graden.
15: Stef, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Rob, waar staat het vast?
16: A12 Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag, Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Je doet er 12 minuten langer over. A16 Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonsheel en Dordrecht. Hier zijn wegwerkzaamheden en is de rechte rijstrook dicht. 20 minuten extra. A17 Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Door wegwerkzaamheden op de A16 ben je 12 minuten langer onderweg. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
17: Zometeen na de reclame.
18: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Klutzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het is Rob van de Radio vanaf de Tilburgse kermis. Is het buiten een beetje gezellig? Mensen zwaaien, maar dat is radio. Nou goed, mensen gaan het ook niet begrijpen.
3: Hoi.
2: Hoi, hallo.
4: Rob van de Radio.
2: Buiten is de kermis in volle gang. Hallo dames, geef een gil. We gaan de week eens omdoen. Het is toch vrijdag. Artsen en gezondheidsorganisatie.

0: vraagje.
1: Hallo.
0: Wie maakt die geweldige videoclips van jou met carnaval?
1: Oh, dat is een goede vraag. Het is in ieder geval niet Sylvia Bumpa, want die heeft de mega-hit gemaakt.
0: Ik weet nou ineens niet waar je het over hebt.
1: Over de mega-hit.
0: Nee, de carnavalshit van jou vorig jaar.
1: Ja, nee, ik heb het nu over die On Tonight, Sylvia Bumpa. Wacht even.
2: 3FM, de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Het is zometeen tijd voor de 3 Minutes of Fame. Dan gooi ik de lijn open. Dat is normaal gesproken het nummer van 3FM. Maar omdat wij de studio mogen lenen van Kermis FM... kun je alvast de telefoon pakken en zometeen bellen naar 013-369-9369. Dus pak een pen, schrijf het op. 013-369-9369. En wie bent u?
0: Joop.
1: Joop. Heb je een nichtje of een neef?
0: Wat ben ik?
1: Of je oom bent?
0: Ik ben een opa.

0: 9369. Dus pak een pen, schrijf het op. 013-369-9369. En wie bent u?
1: Joop.
2: Joop.
0: Bent u, heb je een nichtje of een neef?
1: Wat ben ik?
0: Of je oom bent?
1: Ik ben een opa.
0: Ome Joop.
1: Ome Joop ook.
0: Hoop.
2: Ome Joop, dames en heren.
1: Opa.
0: Hey, maar waar kom je uit Tilburg?
1: Ik ben een kruikenzeiker.
0: Ja, dat zeg ik. Leuk zeg.
1: Maar ik woon al 40 jaar in Nijmegen.
0: Oh, het was een strikvraag. Dat moet je niet bij de Vierdaagse zijn
1: ik
0: nu dan?
1: Ik doe daar ontwikkelingswerk, maar het wil niet lukken.
0: En wat is het ontwikkelingswerk wat je probeert te doen in Nijmegen dan?
1: Een ontwikkelingscentrum werk is gewoon van mensen aanspreken die je niet kent.
0: Ja, zoals ik nu doe eigenlijk. Doe ik een soort ontwikkelingswerk. Leuk.
1: Precies.
0: En verder nog interessante dingen om te roepen?
1: Nou, gewoon, ik ben even terug in Tilburg.
0: Ja.
1: Back to the roots.
0: Ja, mooi zo. Er zijn nog meteen weer mensen achter. Laten we maar meteen even een klein rondje doen. Hallo, wie zijn jullie?
3: Hi, wij zijn Daniel en Lisa.
0: Zijn jullie Daniel en Lisa? Ik dacht al. Waar komen jullie vandaan?
3: Sinds deze maand hier uit Tilburg.
0: Ah, jullie wonen nu ook samen?
3: Ja.
0: Ah, gefeliciteerd. Of wonen jullie al heel lang samen en zijn jullie pas verhuisd?
3: Nee, echt pas sinds deze maand.
0: Oké, okay, jullie zeggen ook alles tegelijk de hele tijd.
3: Nu mag jij.
4: Nee hoor.
0: Zo. En wat was het leukste op de kermis tot nu toe? Of ben je er net pas?
4: We zijn net aangekomen.
0: Oké, okay, wat is het eerste wat je opvalt?
4: Okay, nou, het valt mij met de drukte nu. Meestal is het avond echt een stuk drukker, maar nu valt het wel gezellig
0: weer. Ja, dan komen nog veel meer mensen aan, heb ik begrepen. De treinen en de auto's staan er klaar voor. En zometeen ga ik tussen de lijnen opengooien. 0909. Nee, dat is beroepsdeformatie. Schrijf op 013-369-9369. Want we mogen de studio lenen van Kermis FM. Of ze het gewoon nu doen, Robin. Er staan de mensen in de rij. Doen we zo nog een paar telefoontjes. Hallo, wie ben jij met de pet?
5: Jim.
0: Jim met de pet.
5: Ja.
0: Normaal is het Jan, maar nu is het Jim. Leuk, wie heb je meegenomen?
5: Adriana, mijn vriendin.
0: Oh, leuk zeg. En jullie krijgen sowieso, iedereen die bij de microfoon krijgt een festivalkleedje mee. Maar dan kun je
5: kijk
0: eens uit. Drie festivals en dan kun je het gewoon lekker op liggen. Wat vinden jullie het allermooiste aan de Tilburgse kermis?
5: Ja, gewoon mooi licht, joh. Hartstikke mooi allemaal.
0: Mooi licht?
5: Ja, allemaal mooie lichtjes toch?
0: Jij komt voor de lampjes?
5: Nee, gewoon voor de gezelligheid. Lekker rondjes lopen op de kermis.
0: Jij loopt alleen maar rondjes?
5: Ik ben een beetje opgegroeid met de kermis.
0: Dus. Oh ja, wat leg eens uit voor mensen die het niet kennen. Wat is dat gevoel?
5: Ja, gewoon mooi, gewoon vrijheid.
0: Gewoon vrijheid?
5: Jazeker.
0: Hoe ervaar je dan die vrijheid?
5: Ja, gewoon lekker werken toch?
0: Maar je moet, wacht even, oh, je werkt op de kermis.
5: Nee, nu niet. Maar ik heb wel gewerkt op de kermis.
0: Je zegt het is vrijheid en dan zeg ik waarom lekker werken. Maar dat is voor mij niet per se hetzelfde. Ja, behalve dat dit geen werken is natuurlijk.
5: Nu gewoon lekker rustig.
0: Adriana, begrijp je hem wel eens vaker dat je hem helemaal niet begrijpt? Is dat vaker?
4: Ik heb heel vaak dat ik 10 keer aan hem moet vragen wat bedoel je.
0: Ja, nee, oké, okay, dan ligt het niet aan mij. Dat is fijn, neem het festivalkleedje mee, ga lekker de kermis op. En wellicht zie ik je vannacht nog een keer terug.
5: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Zo meteen de telefoon open. 013-369-9369.
6: 3FM. Let's go, girls.

0: Summer Homewrecker. Daar was het niet over. En Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Ik heb natuurlijk helemaal niet het liedje. Normaal hebben we Robin van de productie. In Hilversum het liedje van 0909.
1: Oh ja.
0: 336. Maar het is nu een heel ander nummer.
1: Ja, past dat op het metrum?
0: Nee.
1: Nee.
0: pak een pen of je telefoon en toets 013-369-9369. Want...
2: 3FM, de vrijdag vuurwerkshow
3: met Rob van de Radio.
0: Het is live vanaf de Tilburgse kermis. En je kunt bellen, want het is tijd voor de 3 minutes of fame. Ik zal, moet ik de timer nog zetten?
1: Ja, laten we het doen.
0: Laten we doen, daar gaat hij. En 3, 2, 1 en hij loopt. Zo. Je kunt bellen 013-369-9369. Maar er is ook een buitenmicrofoon. Hallo, met wie?
4: Hoi.
0: Hoi, wie ben jij?
4: Ik hoor je niet.
0: Hoe heet jij?
4: Fianne.
0: Fianne, met wie ben je?
4: Met mijn vriend Jamie.
0: Wat leuk, en waar komen jullie vandaan?
4: Lelystad.
0: Uit helemaal uit Lelystad naar Tilburg gekomen?
4: Ja, 2,5 uur gereden.
0: Jongen, jongen. En wat was er dat jullie elkaar aankeken en zeiden van... nu gaan we echt er naartoe?
4: Nou, mijn vriend is hier vroeger vaak geweest als kind. Dus het is voor hem een stukje nostalgie.
0: Leuk. En hoe vind je het tot nu toe?
4: Ja, superleuk. Echt heel leuk. De sfeer. Het is super groot.
0: Ja, het is
4: veel
0: niet normaal.
4: Groter dan ik dacht.
0: Kilometers en kilometers. Het is de grootste kermis van de Benelux.
4: Ja, dat geloof ik. Ja, echt superleuk.
0: Nou, maakt wat moois van.
4: Ja.
0: Oké, okay, groetjes daar. En tot ziens in Lelystad weer. 2 minuten 14 nog. Hangt er iemand aan de lijn ook, Robin?
1: Nee, het is 013.
0: En omdat mensen nu allemaal aan de, als een gek naar Hilversum aan bellen zijn. Maar het goede nummer is 013-369-9369. Bij de buitenmicrofoon staat wel weer een nieuwe. Hallo, met wie spreek ik?
5: Hoi, je spreekt met Ewout.
0: Hey Ewout, jij bent op het skateboard.
5: Ja, ik kom eigenlijk gewoon van mijn werk. En, ja, ik word zo meteen opgehaald, maar ja, ik kon niet meer skaten, want het is hier overvol met allemaal mensen. Dus,
0: Waarom word je opgehaald? Je hebt toch wielen?
5: Ja, maar ik moet helemaal... ik woon niet in Tilburg, dus dan zou ik wel een beetje heel ver zijn.
0: Nee, precies. Waar woon je dan?
5: Ik woon in Berkel-Enschot.
0: Oh, dat is nog een eindje verderop, ja.
5: Ja, dat is al een eindje rollen.
0: Maar ben je geen fan van de kermis dan?
5: Jawel, ik ben al 2 dagen geweest. Ik ben naar Roze Maandag geweest en gisteren, maar... Ik heb vandaag ervoor gezien.
0: Oké, okay, nou rustig aan dan, hè? Yes. Oké, okay, goed. Nog steeds niemand op 013-369-9369. We zitten in de studio van Kermis FM. Hoi. Weet je dat ik hier ooit een jingle heb gemaakt?
1: Heb jij hier ooit een jingle gemaakt?
0: Ja, nog wel veel meer. Ik zit hier al 15 jaar of zo. En ik heb ooit deze gemaakt. Het is namelijk, dan kun je vragen wie er bij de buitenmicrofoon staat. En dan moet je wel de goede hebben, Rob. Dat was toch zelf gemaakt.
6: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Wie bent u? Wie bent u?
7: Ik ben Sjak.
0: Wie bent u? Sjak.
7: Ja.
0: Ik wil bijna vragen, wat kom je doen? Is het leuk?
7: Sorry?
0: Je mag alles zeggen wat je wil. Het is de 3 minuten of 1.
7: Ik wil. Oké, okay, ja, top. Nou, ik ben een enorme kermisliefhebber. Zonder meer. Alleen vandaag een beetje beperkt in de mogelijkheden, maar morgen gaan we los.
0: Waarom ben je dan beperkt in de mogelijkheden?
7: Ja, mijn vrouw zit in de rolstoel.
0: Oh.
7: En dat is een beetje lastig dan.
0: Ja, om dan in die superknaller te gaan.
7: Ja, morgen dan ga ik in de vrije val.
0: Echt?
7: En in de hoge zweepmolen.
0: Mag ik vragen hoe oud u bent?
7: 77.
0: Gaat u in de vrije val?
7: Ja.
0: Dan krijg je mij niet in, hoor.
7: Ja, kom maar mee.
0: Nee. Voor geen goud. Voor geen goud.
7: Meer, hè?
0: Nee.
7: Ik ga met mijn kleindochter in.
0: Echt waar?
7: Ja.
0: Nou, mooi. En wat is uw naam?
7: Sorry.
0: Wat is uw naam?
7: Jacques.
0: Jacques, dat had ik al gevraagd. Goed zo. Oh, er is een beller, hoor ik. Mooi. Jacques, dankjewel en veel succes. En ook in de rolstoel, hè. Geniet
7: ervan. Dankjewel, hè.
0: Hallo, 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
8: Met Henny uit Roosendaal.
0: Henny uit Roosendaal, je mag het zeggen.
8: Ik wil alle kanjes van Kermis FM en Kermis TV een hart onder de riem steken. Het zijn toppers.
0: Hart onder de riem steken doe je toch als er iets heel ergs gebeurt?
8: Oh, ja. Nou, maar eigenlijk is het wel supergoed wat ze doen, toch?
0: Ja. Maar je zei hart onder de riem steken, maar dat doe je als iemand zijn been heeft gebroken.
8: Oh, en wat doe je dan als je eigenlijk wil een heel groot compliment wil geven? Wat zeg je dan?
0: Ja, dan zeg je dat.
8: Ah, nou, ik wil ze eigenlijk gewoon een geweldig compliment geven.
0: Nou, dat is goed. Helemaal vanuit Roosendaal.
8: Ja.
0: Dankjewel, Henning. Er is ook nog een lijn op 013-369-9369 vanuit de studio van Kermis FM. Hallo, met Rob van de Radio. Met wie spreek ik?
9: Goeiedag, met Michael.
0: Hey Michael, je mag het zeggen, de radio is van jou.
9: Ik zit te kijken naar de livestream en ik moet zeggen, je doet het echt leuk.
0: Oh, wat leuk, bedankt. Kun je dat ook even naar 3FM mailen? Dan weten ze dat, heb ik meteen de evaluatiegesprek weer gehad.
9: Ja, zeker. Jij moet zendermanager worden.
0: Wat zeg jij?
9: Jij moet zendermanager gaan worden.
0: Wie ik? Nou. Dan, hè? Precies. Hey, hartstikke leuk. Dank voor het bellen.
9: Doei.
0: We zijn er doorheen. De 3 Minutes of Fame is klaar. Maar er staat buiten iemand. Hallo, met wie ben jij?
10: Ik ben Duarte Ariens.
0: Kijk, Duarte, je ziet eruit alsof je er zin in hebt.
10: Ik heb er zin in, ja.
0: Kun je dan voor mij even uit volle borst, voor iedereen in Nederland die luistert, het weekend openen?
10: Ja, dat wil ik wel. Ja, ja, is goed.
11: Het weekend is geopend.
10: Het weekend is geopend.
0: Wacht, stop. Nee, maar kijk. Er moet eventjes vanuit je tenen echt zo... Het is weekend. Weet je, echt even... Pff, eventjes, het is weekend. Ja, oké. Okay. Wat was je naam nog een keer?
10: Het is weekend.
0: Wat was je naam ook weer?
10: Oh, Duarte.
0: Duarte, daar ga je. 3, 2, 1.
10: Het is weekend.
0: Oké, doen we het er gewoon voor. En mensen buiten, laat je horen. Hey. Prima. En ook nog een festivalkleedje gewonnen.

0: Voor mij stappen de mensen half wankelend uit de attractie die op het oog niet zo snel lijkt te gaan, maar toch dus blijkbaar veel power heeft. De zon zakt over Tilburg. De Tilburgse kermis gaat zijn laatste weekend in. Vandaag is het begonnen. Nog tot en met zondagavond is het hier bal. Er zijn ook gewoon mensen nog onderweg en op het werk. Zometeen het nieuws. Eerst even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast?
1: A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Door grenscontrole 4 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Door een ongeluk op de vluchtstrook 5 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. Eveneens door grenscontrole 8 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Met wegwerkzaamheden 9 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: En er is gewoon nieuws. Ik zei het al. Stef Bastra en Hilversum, goede avond.
2: NOS op 3.
3: Hey Rob, goedenavond. Ik begin in Frankrijk. Daar zijn inmiddels 67.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Onze correspondent Saskia Houtuin is in het gebied.
4: Wij zijn nu in La Canot. Dat is ten noorden van het bosbrandgebied. Het is nog dag, maar het lijkt wel nacht als je achter bekijkt. Zo groot en zo donker is de brand ook hier. We dwarrelen ook continu allemaal stukjes as naar beneden van verbrande bladeren, verbrande broomsors. Op deze plek is heel veel brandweer op de been. Het is een belangrijke uitwasbasis voor de brandweer. Er zijn ook veel nieuwe brandweerwagens uit andere delen van Frankrijk hier zojuist aangekomen. Die gaan zo meteen het gebied in, hebben ze me verteld. En er zijn hier ook veel geëvacueerden die hier worden opgevangen.
3: Door het vuur zijn inmiddels meer dan 50 huizen en ook een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten in Frankrijk. En iets verder in het zuiden, in Spanje, woedt ook een grote bosbrand die inmiddels de rand van Madrid heeft bereikt. In heel Spanje geldt nu de nationale noodtoestand.
5: Tour de France.
3: De 19e etappe van de Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Martinez en Carapaz achter zich te laten.
6: Wat is het toch? Een begenadigd wielrenner. Misschien wel de beste aller tijden. Maar sowieso ook de beste van deze Tour. Onderweg naar zijn vijfde eindzege. Maar hier een hele, hele mooie etappe-overwinning op Alpe d'Huez. Tadej Pogacar. Dicht een gat van 3,5 minuut.
3: Ja, de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement nog steeds. En komend weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour. En je hoort het niet zo vaak. Miljonairs die vragen of ze meer belasting mogen betalen. Maar in het Verenigd Koninkrijk gebeurt het nu. Een groep van 120 Britse miljonairs zegt graag meer belasting te willen betalen. In een open brief roepen ze de nieuwe premier Burnham op meer belasting te heffen op de allerrijksten, zodat de welvaart in het land eerlijker wordt verdeeld. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van 2% op vermogens boven de 10 miljoen pond. Volgens de initiatiefnemers zou dat ieder jaar zo'n 24 miljard pond opleveren voor de Britse schatkist. We hebben nog weer voor je. Vanavond blijft het overal zonnig en droog. En ook morgen ziet het er prima uit. Droog, veel zon. Het wordt max 26 graden.
0: Stef, dankjewel. Stef? Dankjewel.

0: Måneskin en Supermodel op Kermis FM en 3FM.
1: Vuurwerkshow met Rob van de Radio vanaf de Tilburgse kermis.
0: Het is de komen en gaan van mensen, kleuren en lampjes. De eerste blikjes bier zijn hier gespot. Mannen die daar lopen met de blikjes bier, hallo! Zo je weer de handen in de lucht. Geluid is er niet echt bij. En dan staan hier bij de buitenmicrofoon ook. Oh, dan kan ik dat oude jingletje van de kermis nog eens even gebruiken.

0: Wie is de naam?
1: Roxanne.
2: En Michel.
0: Jullie hebben, wat heb je meegenomen?
2: We hebben een hele leuke eend, of misschien is eerder een gans. Hij is heel fluffy, hebben bij de grijpautomaat gewonnen.
0: Oh, je hebt gewoon gewonnen?
2: Ja.
3: Gefeliciteerd.
0: Altijd prijs, altijd wat gewonnen. En was het, hoeveel geld heb je erin gegooid?
2: Wat is het? 15 euro of zo?
1: Echt? Wel mee. Ja, viel best mee.
0: 15 euro had ik die lelijke knuffel niet voor gekocht in de winkel.
2: Ja, wij wel, wij wel.
0: Maar wat is de vraag?
2: Nou, we zijn eigenlijk op zoek naar een hele leuke naam voor hem.
0: Oh!
2: Dus misschien dat jullie een leuke suggestie hebben.
0: Ja.
2: Geen idee.
0: Je moet hem dan wel even goed beschrijven nog even voor de mensen die zitten te luisteren.
2: Het is een hele witte eend of een gans. Hij is heel lekker fluffy. Lekkere hangbeentjes. Fluffy, hoe heet dat?
1: Je kunt er een leuke vlucht op maken, net als Niels Holsegon.
0: Holsegon, ja. Zijn jullie al lang bezig op de kermis of niet?
1: Ja, kennelijk wel. Ja. Kennelijk, kom niet meer uit mijn woorden.
0: Nee. Misschien kun je hem alle 13 Janken noemen.
1: Wat?
0: Er is een liedje, een Brabants liedje, dat heet Witte Eend op het midden van de weg.
2: Ah, nou die kennen we.
0: Er liep een witte eend op het midden van de weg. Een witte eend op het midden van de weg. Dus als je hem nou op het midden van de weg ligt, dan klopt het.
1: Nee, maar dat doen wij niet met onze knuffels. Dat
0: nee, oké. Okay. Er komen ook nog geen appjes binnen via de NPO Luister app. Ja, hoe moet die eend heten?
2: Ja.
0: Misschien moet je hem... is het een eend of gans?
2: Ja, dat... misschien is het toch meer een gans.
1: Ja,
0: oh, jammer. Want als het een eend was, dan had ik hem... had je hem No Party moeten noemen.
1: No Party?
2: Ja, die kennen we ook al niet. Wat zit daar?
0: Eend No Party.
1: Eend dan, yes.
0: No Party like an alcoholic party.
1: Slecht.
2: Nou, hij gaat best
0: slecht, hè. Maar ja,
2: kan best wel, ja.
0: Moet je niet aan mij vragen. Dan krijg je gewoon 3 slechte opties. En daar moet je het dan mee doen.
2: Vind ik een hele goede optie.
0: Ja, ik zou dus No Party noemen. En als mensen zeggen, hoe heet die eend? Dan zeg je No Party. Weet je wat zijn achternaam dan is?
1: Nou.
0: Like an alcoholic party.
3: Oh. Oh, ja.
1: Dank je.
0: Ja, dat zou ik doen. Bij deze.
2: Dank je wel.
0: Kijk, wij dopen hier. Dag, jullie ook een fijne dag. Waar komen jullie vandaan?
2: Ik uit Tilburg.
1: Ben ik om.
2: Hey.
0: Gietjes, geniet ervan dan. De fijne kermis, Tilburgse kermis. We zijn er nog eventjes, nog tot 7 uur. En dan gaat Kermis FM hier door. En dan gaan wij terug naar Hilversum. Is Andries Odijk er weer? Met Leuk is Andries zometeen. Eerst even Sickness Act.

0: Cygnus X en Superstring. Het is 14 voor 7. Het is Rob van de Radio hier en ik ben even afgeleid, want ik moest even denken aan woensdag.
1: 3FM, de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Woensdagavond was ik hier ook al eventjes voorproeven. Toen ben ik 3 uur lang door de stad gelopen met een wandelmicrofoon. En toen ben ik het ene kroegje uitgegaan, het andere kroegje weer in. En attracties langs gegaan, mensen met grote knuffels en plusje beesten. Alles kwam voorbij zetten. En toen liep ik een café in. Dan was het 1 groot feest. En toen kwam ik die gasten tegen van Even Serieus. En Even Serieus. En moet ik dat nog laten horen? Even kijken, een stukje. Zijn er mensen die buiten... Oh, er staan hier mensen buiten. Hallo! Kom eens even. Ja, jij. Ik kijk jou toch aan. Kun je even een stukje doen van Even Serieus, van die grootste hit?
2: Oh, bij de Casalina.
0: Ja, doe even een stukje.
2: Oké. Okay. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila.
0: Ja, kijk, dat nummer. Nou, die gasten kwam ik dus tegen. Je gelooft het niet. Echt willekeurig in die live-uitzending. En dit is wel goed om even te herhalen. Want ze komen met nieuwe muziek. En ik heb hem een scoopje ontfutseld. Want ik had wel gezien dat hij een paar drankjes op had. Wie treffen we hier? Is dit is zo. Even serieus staat hier gewoon weer. Even serieus.
3: Nou, even serieus. Nu even serieus.
0: Dan ben je net dronken, dan kom ik.
3: Ja, net een klein beetje dronken. De eerste borrel zit erin.
0: Kun je die baila, baila, baila plaat nog horen?
3: Nog 200 keer. En
0: ja?
3: Dan ben ik een beun.
0: Oh, ja. En nu hebben we een nieuwe plaat.
3: Ja, yes, dat is klaar. Die kan ik nog 1000 keer horen.
0: En die heb je wel zelf geschreven, dus nu komt er ook geld binnen.
3: En september komt er nu uit, hè?
0: Oh ja? Tipje van de sluier?
3: Het gaat in ieder geval over het weekend. En het weekend is voor jezelf.
0: Oké, heb je dat al ergens eerder verteld? Of is dit een scoop?
3: Dit is echt scoop.
0: Nieuwste plaat van Even Serieus.
3: Ik ga
0: daar
3: morgen
0: in zingen.
3: Ik ga daar morgen in zingen.
0: Doe even een stukje. Nee, ben je nou toch dronken?
3: Nee,
0: Oké, dus die nieuwe plaat van Even Serieus, die gaat dus iets doen met een weekend en iets voor jezelf. En als het goed is het nu al ingezongen. Tenminste, als ze geen grote kater hadden dan in ieder geval. Dan toch maar even die classic doen. Voor iedereen die hier buiten loopt de kermis, laat je horen! Ja, mensen moeten eerst nog 2 bier drinken voor deze. 3FM!

0: Even serieus.
1: 3FM.
2: Attention!
3: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Vanaf de Tilburgse kermis.
0: Hier is het zometeen op 3FM tijd voor Leuk is Andres. Terwijl hier de zon zakt over Tilburg en mensen richting de kroegen gaan. Richting het laatste weekend van de Tilburgse kermis. En geniet ervan zometeen nog. Op Kermis FM? Of is dat stom om te zeggen wat er allemaal zometeen komt op Kermis FM?
4: Ja.
0: Het is een dubbele uitzending. We mochten de studio lenen. Dankjewel allemaal voor het
4: lenen. Dat is zeker waar.
0: Domien is hier zometeen met ceremoniemeester Mark. Tien is de technicus. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En op 3FM, Leuk is Andres. En anders kun je allemaal één van de twee nog terugluisteren. Kijk maar even wat je doet. Sowieso, dankjewel van het lenen van deze studio. Het is altijd een mooi project. Honderden vrijwilligers die 10 dagen lang televisie maken en radio. En dat klinkt allemaal makkelijk, maar er zijn op dit moment mensen bezig die voor het eerst achter zo'n regietafel zitten. Er zijn mensen achter de camera. Mensen met kabels en snoertjes, redactielezers, nieuwsleiders, lezers. Iedereen bedankt. En als je in de media wil werken, is dit de enige plek om te beginnen. Kermis FM, I love it! Hier is Shakira, Burna Boy.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: De beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
15: 3FM.
16: Een hele goede avond. Zometeen de vrijdagavondshow. Die open ik met Wanted en Glad You Came. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7:02.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Madoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Madoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM Verkeer namens de ANWB. Ik heb twee vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A1 Hengelo naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens. Het is daar een kwartier oponthoud. De weg is dicht. U wordt daar via de af- en oprit omgeleid. Heeft alles te maken met een grenscontrole. En de laatste vertraging is op de A12. Dat is Arnhem naar de Duitse grens. Ook bij de Duitse grens is een weg dicht. Daar word je ook via de af- en oprit omgeleid. Je vertraging is daar meer dan een kwartier. Heeft ook te maken met de grenscontrole. 3FM.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
19: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Ja.
22: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Ik denk dat je misschien wel meer gemeen hebt met een topartiest dan je denkt. En nee, het is niet dat jij ook kan zingen. Over wie ik het heb hoor je Now Wanted en Glad You Came.

Weet je wat ik echt lijp vind? En misschien is het jou ook wel eens gebeurd. Het is een vervelende situatie, maar je hebt wel iets gemeen met een superster. Dat kun je wel zeggen. Is er ooit iemand op jou vreemd gegaan? Op mij wel. Dan stort je hele wereld in elkaar. Dat doet hartstikke veel pijn. Nou is het verschil dat ik niet daarna hoef op te treden op zeg maar, het

0: Weet je wat ik echt lijp vind? En misschien is het jou ook wel eens gebeurd. Het is een vervelende situatie, maar je hebt wel iets gemeen met een superster. Dat kun je wel zeggen. Is er ooit iemand op jou vreemd gegaan? Op mij wel. Dan stort je hele wereld in elkaar. Dat doet hartstikke veel pijn. Nou is het verschil dat ik niet daarna hoef op te treden op zeg maar het allergrootste concert van de hele wereld, namelijk Coachella. Slater, die je hoorde met Dance, zij moest dat wel.
1: 2 days before my album dropped, I found out I got like cheated on in my house while I was rehearsing for Coachella in LA.
0: Ja, ik ben niet zo van het begrip powervrouw, maar ik zou hem nu wel toepassen.

een hele goede avond. Het is de allermooiste avond van de week. Je hebt gekozen voor 3FM. Dat is sowieso een applaus waard. Lekker. Ik hoop dat je mooie plannen hebt. En ik hoop dat je nog een beetje een actief brein hebt. Want ik kan me ook zo voorstellen, na het eind van zo'n werkweek ben je misschien een beetje gaar. Is het allemaal een beetje roestig. Ik heb je nodig. En dan niet voor mezelf, maar voor Frits. Frits heeft zich namelijk gemeld met een probleem in de app van NPO Luister. Ik ga hem zo meteen maar eens even bellen om te kijken hoe we dat samen kunnen oplossen. Doe ik na muziek van Kings of Leon.

0: The Sound of the Summer komt van Miguel. Hij maakt namelijk Jamaican. Frits, goedenavond.
1: Goedenavond, Andres.
0: Hé, maar het is echt even hommelus, hè, in jouw hoofd.
1: Ja. Nou, uiteindelijk komen we er ook wel weer uit, hoor.
0: Nee, maar ik voel de paniek in je appje.
1: Ja, het is wel even weer even nadenken hoe we de tijd weer gaan doorkomen dit weekend. Ja.
0: Oké, Frits, jij schakelt de hulp in van 3FM. En nou, ik doe bij deze vast de oproep aan iedereen die luistert. Denk eventjes mee, want misschien kunnen jij en ik Frits helpen. Frits, wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, dit weekend alleen maar met 2 zoons van 9 en 14.
0: Ja.
1: Mama is met de derde er vandoor. Die is lekker op vakantie in Noorwegen. Maar ja, ik moet nog even wat bedenken wat ik met hun tweeën kan doen dit weekend.
0: En dat vraag je aan iemand zonder kinderen.
1: Ja, weet je, ik dacht, Andres, ik geef jou even een leuke uitdaging.
0: Oké, eventjes, jouw kinderen heten Hielke en Ruben. Zijn 9 en 14. Ja, yes. Wat is leuk om met kinderen te doen? Ik denk dat Hielke van 14 ook wel een beetje in de puberfase zit, of niet?
1: Ja, behoorlijk. Die vindt gamen leuk.
0: Oké, nou, dan wordt het een arcadehal.
1: Ja, daar mag je nog niet in, helaas.
0: Oh, echt? Mag je daar niet in op 14 jaar?
1: Nee, al die, veel van die hallen staat dat je 18 plus moet zijn, omdat er ook andere apparaten staan.
0: Oké, houden de kinderen een beetje van dingen buiten doen?
1: Ruben zeker. En Hielke die is er ook wel voor te pollen, okay. Ja.
0: Nou, kijk, ik zit even te denken aan wat ik zelf vroeger altijd deed met mijn ouders. Wij gingen altijd naar het bos. En daar was een soort overblijfsel van een nazi-bunker. En daar kon je dan in zijn verstoppertje spelen. Dat was wel heel erg gaaf. Maar ik snap ook, weet je wel, dat klinkt heel erg ouderwets naar het bos, allemaal offline. Ik snap ook dat je met je tijd mee moet gaan. Nou weet ik dat er in Utrecht een grote VR-zone zit. Want je komt uit de omgeving Utrecht, toch?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Is dat niet leuk? Of wil je echt niks met schermen?
1: Nou, het is ook leuk om iets zonder schermen te doen, maar een VR-zone kan ook wel leuk zijn op zich.
0: Ik weet het. Waarom ga je niet eerst picknicken? Wow, ja. Maar dan doe je zo'n mand mee. Ga je lekker in een park picknicken. Neem je een voetbal mee of een hockeystick. Dan ga je eerst een beetje uitrazen en dan ga je daarna naar de VR-hal.
1: Oh ja, dan is dat gewoon. Dat is dat als we gaan eerst offline spelen en dan gaan we online spelen.
0: Precies.
1: Dat is wel een goede tip. Ja.
0: Wat ik ook doe is, ik gooi hem even op in de app van NPO Luister. Want er zijn misschien mensen met kinderen die wel weten wat leuk is voor jongens van 9 en 14 om te doen. Dan zal ik al die tips aan je doorgeven. Ja, want ik zit ook nog te denken aan een pro-tip. Maar die gaat meer op jou.
1: Mm-hmm.
0: Dump de kinderen bij opa en oma en ga naar de La Cloche.
2: Yes, love.
3: Dit is onze nieuwe single.
2: New
3: on Free FM.
4: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
3: Met 3FM ontdek je...

een heel fijn weekend. Misschien wel vakantie zelfs. Jongens, hoe lekker. Ik zit nog even door die app van NPO Luister heen te gaan. Dankjewel als je mee helpt oplossen met het probleem van Frits. Frits weet niet wat hij met zijn kinderen aan moet. Hij moet een activiteit bedenken voor zijn puber van 14 en zijn zoon van 9. En hij zegt, ja, misschien hebben de mensen nog tips. Nou, ik zie bijvoorbeeld nog het Klimbos binnenkomen. Ik zie hier Esmee, die zegt een pretpark. Wat zag je nog meer? Een Klimbos, oh, dat had ik al geroepen. En ik krijg nog een bericht, en dat is wel een hele goeie. Ik zou dit doen, Frits. Een escape room. Kan je daarna gelijk Bart van Leeuwen bellen van het familiediner.

De avondshow met Daft Punk, die maakt al One More Time. Het is wel leuk om even op vrijdagavond een beetje bij te kletsen, toch? Ik bedoel, jij bent waarschijnlijk ook met vrienden of mensen die je graag om je heen hebt. Ik heb iemand uitgenodigd die binnen nu en 3 minuten in Hilversum gaat aankomen. Je kent hem sowieso, want deze man heeft over alles en iedereen altijd wel een mening. Vindt veel van de zaken in de wereld. Is ook zelfbenoemd mediacriticus. Andere mensen noemen hem een nitwit. Over wie ik het heb, dat hoor je na muziek van Bente. Want zij heeft zo'n fantastisch goed liedje afgeleverd. Die gun ik je even op vrijdagavond. 3, 2, 1 is dit in de avondshow van 3FM.

0: Avondshow met Bente. Oh, zoek je een koptelefoon?
1: Er is geen koptelefoon.
0: Oh, wacht, hier ligt de... Wacht, god, is allemaal, kijk, dan is het allemaal geregeld. Ach, dankjewel, Christy. Er ligt hier op de ding nog eentje. Even kijken, kan je jezelf nu horen?
1: Ik kan mezelf heel goed horen.
0: Dames en heren, ik wilde je nog helemaal spannend introduceren, maar dat is niet meer nodig. Een groot applaus voor Victor Vlam.
1: Ja, ik vind het leuk om weer te zijn.
0: Ja, dat is de laatste keer dat jij hier was, is een jaar geleden.
1: Ja.
0: En dat ben ik niet vergeten. Want jij was hier toen 5 minuten binnen en toen noemde je mij een narcist, terwijl wij elkaar nog helemaal niet kenden. Hoe kijk je daar nu naar?
1: Ja, weet je, het grappige is, wij hebben daar toen een discussie over gehad. Er reageerden ook heel veel luisteraars, die waren destijds kritisch op mij.
0: Ja.
1: Ik bedoelde het niet per se als jij alleen bent een narcist. Ik bedoelde het meer van in de mediawereld werken best wel veel narcisten. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat jij het niet bent.
0: Nou, nah, yes! Woe! Dankjewel, goed dat je er was. Victor, ik vind het leuk dat je bent. Want kijk, we moeten het toch even hebben over de storm die nog steeds een klein beetje aan het waaien is. Tim Hofman en jij.
1: Ja.
0: Zijn geen maat, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ja. Jij hebt Tim Hofman beschuldigd van niet eerlijke journalistiek, toch?
1: Hij was niet transparant.
0: Ja, jij vond zijn stijl van journalistiek niet transparant.
1: Nou ja, een specifiek voorbeeld in die boze aflevering over die oud-voetballer Redouan El Yacoubi.
0: Ja.
1: Die zou financiële fraude hebben gepleegd met zijn bijlerschool.
0: Ja.
1: En Tim had daarin moeten vermelden dat hij het gezicht is van een eigen bijlerschool, waar hij ook in het verleden aandelen van had.
0: Maar waarom is dat zo belangrijk dan?
1: Journalistieke transparantie is het eigenlijk. De reden is, er zijn twee redenen. De eerste reden is dat de kijker het recht heeft om dat te weten.
0: Ja.
1: Want mogelijkerwijs heeft het jou beïnvloed? En dan kun je de kijker laten oordelen, heeft dit mij beïnvloed? Hou mij daar scherp op.
0: Okay.
1: Tweede is dat, ja, als het een concurrent is die je aan het onderzoeken bent, of een mogelijke concurrent, dan beïnvloedt dat wel de relatie tussen de onderzoeker, Tim, en degene die onderzocht wordt, Redouan.
0: Ja.
1: Dus ook voor die verhouding, om dat te kunnen begrijpen, is het wel van belang.
0: Toen heeft hij jou nitwit genoemd op X.
1: Ja.
0: Zeg maar, ik wist eerst niet wat het woord betekende. Wat doet dat dan met jou als iemand je terug aanvalt?
1: Nou, ja, niet zo heel veel. En dat denk ik bij mezelf.
0: Dat geloof ik eigenlijk niet.
1: Nee, waarom niet?
0: Nou, omdat ik me kan voorstellen dat het toch ook een persoonlijke aanval is. En ik word ook wel eens persoonlijk aangevallen. En dan slaap ik toch met die gedachte niet lekker in, zeg maar.
1: Ja, wat jouw werk anders maakt. Kijk, jij hebt de taak om mensen eigenlijk gewoon een fijne avond te geven.
0: Ja.
1: Dat is heel fijn. Dus dan krijg je minder persoonlijke kritiek. Ik ben meer iemand die meningen heeft over dingen en dat soort dingen. Dus dan ben je gewoon op een gegeven moment gewend dat dat erbij hoort. Dus een persoonlijke aanval raakt mij niet. Ik dacht wel bij mezelf, ik vind het een klein beetje een zwaktepot. Ik vond het defensief overkomen.
0: Ja.
1: Als je gaat schelden, is het niet goed.
0: Weet je wat ik jammer vind? Ik heb Tim Hofman ook gevraagd. Want ik dacht, hoe mooi is het om bij 3FM jullie ruzie te verzoenen? Ik dacht, hé, dat is toch tof?
1: Ja.
0: Weet je wel, gaan we met een goed gevoel de zomer in. Tim zat daar niet op te wachten. Ik heb, ik zal even kijken wat hij had geappt. Hij had iets gestuurd naar een collega van mij. Hij zei, hij heeft daar geen zin in. Hij zei dat hij af en toe die man feiten tot de orde moet roepen. Maar wat Victor van hem vindt, boeit hem niet. Helemaal niks. En dat hij de hele kwestie ook niet boeiend vindt en er dus geen aandacht aan wil geven. Is het dan iets, zeg maar, wat alleen bij jou leeft? Want iemand zegt eigenlijk, ja, jij bent niet echt belangrijk.
1: Nee, maar dat kan ik me voorstellen dat hij dat zegt. Want ik zou dat in zijn positie ook zeggen. Nou ja, kijk, ik bedoel, ik heb hem gewezen op het feit dat hij een fout heeft gemaakt. Dus dan ga je dat natuurlijk een beetje downplayen, zeg maar. Dus dat doet hij daarbij. Dat zou ik omgekeerd denk ik ook doen. Nou, hij vindt het natuurlijk niet zo leuk om te... Ik denk wel, hij vindt het gewoon niet leuk om geweest te worden op fout.
0: Nee, maar oké, kijk. Ik maak ook wel eens ruzie met vrienden, weet je wel. Christy, jij weet er alles van.
1: Maken jullie wel eens ruzie dan?
0: Wij hebben denk ik nog nooit echt ruzie gehad. Je moet even je mic van dat ding afhalen.
2: Ja, één keer op Lowlands vorig jaar.
0: Ja, op Lowlands hadden we ruzie. Maar toen was ik ook wel dronken.
2: Oei. Ik moest wel echt huilen ook.
0: Ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Grensoverschrijdend.
0: Zo komen de koppen. Ja. Bij de HR kennen ze me nog, dus doen ze de groeten maandag. Nee, maar want als ik ruzie heb, dan wil ik het wel daarna altijd oplossen.
1: Ja, ik
0: snap je?
1: Wel.
0: Dus hoe kijk jij dan naar dan iemand dan niet met jou in gesprek wil? Want dat lijkt me wel frustrerend.
1: Ja, maar weet je wat, ik ken hem verder niet. Dus het interesseert me niet of hij boos op mij is.
0: Nee.
1: Je hebt natuurlijk, als je commentaar geeft op mediazaken, dan heb je natuurlijk heel vaak mensen die gekwetst zijn en ego's. Natuurlijk, ik denk ook bij sommige mensen, je moet er gewoon een beetje overheen stappen.
0: Ja.
1: Het is onderdeel van je werk dat je kritiek krijgt als je een groot podium hebt.
0: Oké, nou ja, ik vind het mooi dat je hier bent. Je hebt over alles een mening en over iedereen. Dus daar gaan we het veel over hebben. Er zijn een paar dingen die ik nog aan je voor wil leggen. Maar het is natuurlijk ook gewoon vrijdagavond, dus ik heb ook de allerbeste muziek voor je meegenomen.

0: Het is een beuker van Martin Garrix en Ed Sheeran. Zij maakte Repeat It. Bij mij in de studio is Victor Vlam, mediacriticus. Ook nog, toch wel een beetje een bekvechter.
1: Tuurlijk.
0: Je hebt met iedereen ruzie. Heb jij meer vrienden dan vijanden, zou je zeggen?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar... nee, maar ik heb niet. Ik heb gewoon een aantal vrienden, maar wel goede vrienden die ik ook echt wel heel lang ken.
0: Ja. En toch kom je aan elke talkshowtafel.
1: Ja.
0: Dat is dan grappig voor iemand die weinig vrienden heeft in die wereld.
1: Ik denk dus dat uiteindelijk... Je hebt een band met het publiek.
0: Ja.
1: Dus net zoals jij, je hebt uiteindelijk iets af te leggen... qua verantwoording aan het publiek. Die moeten je goed vinden.
0: Ja. Je maakt ook nog een podcast. Daarin heb je het over tv-dingen. En eigenlijk ook wel over dingen in het leven. Ik dacht, ik ga eens bij jou peilen. Ik zie de hele tijd op mijn tijdlijn... dat er nu wordt gesproken in de politiek over social media.
1: Ja.
0: Jij gebruikt social media voor je podcast. Ja. Je zit veel te scrollen. Je bent ook veel te zien in al die clips. Social media moet verboden worden voor onder de 15 jaar. Dat is nu iets waar ze mee bezig zijn.
1: Ja.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, daar ben ik het radicaal mee oneens.
0: Waarom?
1: Ik zou dat absoluut niet doen. Nee, ik denk dat het voor heel veel mensen goed is om minder sociale media te doen. Dus je moet er niet aan verslaafd raken. Ik denk dat het goed is om niet in bed eindeloos te gaan zitten scrollen.
0: Ja.
1: Maar het verbieden daarvoor, nou, dat zorgt ervoor dat je er juist niet meer mee leert werken. Dus op een gegeven moment, als je dan het wel mag gebruiken,
0: ja,
1: dan zie je dat mensen eigenlijk er niet mee om weten te gaan. Dus ik denk dat het goed is om onder begeleiding vaak van ouders op jonge leeftijd er al kennis mee te maken.
0: Er zijn wel Europese landen waar het wel al verboden is. Hè? Frankrijk is geloof ik het eerste land wat het nu aan banden heeft gelegd. Ook in Canada is die wet aangenomen.
1: Ja.
0: Waarom zou dat dan bij ons niet kunnen? Want
1: het kan wel.
0: Het blijkt dat het dus wel kan. Waarom is het dan geen goed idee?
1: Maar het is gewoon een hype. Dus iedereen denkt van sociale media is het grote probleem. En daarom gaan we het maar verbieden. Maar verbieden is lang niet effectief. Ik heb in Amerika gewoond.
0: Ja.
1: Daar mag je niet alcohol drinken onder je 21ste. Ik kan je vertellen, ik zat daar op high school. Iedereen dronk onder zijn 21ste.
0: Ja.
1: Gewoon. Dus het heeft gewoon niet altijd zin.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel een mooi signaal. En het is natuurlijk ook wel iets waar we over kunnen nadenken. Net als dat de NS komt met... je mag je stoel niet meer bezet houden met je tas.
1: Ja.
0: Dus je moet je tas nu altijd op schoot nemen. Nou. Ja. Ik stuur de rekening van de chiropractor naar de NS als het zo doorgaat. Maar zeg maar, daar zou ik eigenlijk best wel pleiten voor strengere sancties.
1: Ja.
0: Of is dat gek?
1: Nee, maar dat vind ik ook wel een beetje terecht inderdaad.
0: Maar waarom zou dat dan met social media niet kunnen werken? Want dat is iets waar we echt een probleem mee hebben. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn neefje en nichtje... ja, als ik die wil bereiken, kan ik ze beter snapchatten dan een gesprek met ze voeren.
1: Zeker, maar de vraag is het effectief? Dus daar moet je als eerste naar gaan kijken.
0: Ja.
1: En als je daaraan twijfelt, dan is een verbod niet altijd zinvol. En als het ook nog moeilijk uit te voeren is, want dat speelt hier natuurlijk ook een rol.
0: Ja, je kan het niet handhaven.
1: Het is moeilijk handhaven.
0: Ja. Victor, ik vind het leuk om jou een beetje te volgen op alle kanalen en zo. Maar weet je wat ik... Nou, dit is echt een vraag die ik me gewoon echt afstel. Ben jij nooit moe van het ruzie maken met iedereen?
1: Ik word soms moe van mezelf.
0: Maar hoe ga je daarmee om? Bro, zeg maar, als mensen nu tegen mij komen... Ik bedoel, het is vrijdagmiddag, vrijdagavond. Als mensen nu met mij komen en problemen zoeken... denk ik, ja, oké, ik heb weekend, laat gaan.
1: Ja.
0: Maar jij bent altijd scherp, altijd.
1: Ben je conflictmijdend?
0: Niet altijd, nee.
1: Nee?
0: Nee, want ik vind een discussie ook niet erg. Alleen wel het liefst binnen kantoortijden. Ja.
1: ik denk wel inderdaad, ik vind het minder erg om met mensen ruzie te maken. Maar wat het uiteindelijk minder erg maakt, is dat het niet persoonlijk is. Dus het gaat vaak over een inhoudelijk verschil van mening.
0: Ja.
1: En dat proberen te bevechten. En dat is natuurlijk ook een beetje een debat voeren.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk ook gewoon het leuke eraan. Om daar met mensen een beetje verbaal die strijd te...
0: Maar dan zie ik jou gisteren, zag ik op YouTube voorbij komen... dat je in een discussie zit, een verhitte discussie met Ben van den Burg, oudschaatser.
1: Ja, klopt.
0: Dat duurt dan 7 minuten.
1: Jezus.
0: Dan denk ik, dan kan je ook 5 liedjes draaien.
1: Ja. Nee, dat kan.
0: Maar zeg maar, wordt het dan een trucje of is het dan iets wat je echt... Voel jij gewoon bij alles iets waarvan je je mening over moet geven?
1: Je zit gewoon in die dynamiek van dat programma. En je laat jezelf natuurlijk een beetje opnaaien... doordat het publiek daar ook graag wil zien dat er een beetje een spektakel is.
0: Dus eigenlijk ben je een beetje in dienst van zo'n programma. Ben je een beetje een clowntje.
1: Maar iedereen op televisie, ik ben het helemaal met je eens... iedereen op televisie en op de radio en in de media.
0: Nee, niet de radio erbij betrekken. Niet de radio erbij betrekken. We kletsen je zo meteen nog even over door. Victor Vlam is de gast.

0: Papai, dat ben jij.
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De avondshow is in full effect. Zometeen Jonas Blue, Edge of Desire. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 minuut voor 7.
10: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
9: Excuus, ik raak helemaal in de war. Normaal zeggen ze altijd, dit was het NOS-journaal.
11: 3FM.
12: Ster. Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Vanavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar We doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Victor Vlam is in de studio en dan weet je, die doet gekke uitspraken. Hij zegt net iets achter de schermen waarvan ik denk, nou, daar moeten we zo meteen over verder praten. Wat dat is, hoor je na Jonas Blue.

0: Nou, speciaal voor jou, Angela. Ik zie een bericht in de luister-app. Ze zegt, hè, Andres, eindelijk. Je draait een keer Goldband. Je hoort een noodgeval.
1: 3FM. Leuk is Andres.
0: Het is de vrijdagavond van 3FM. Wat fantastisch dat je erbij bent. Tot aan 10 uur ben ik er voor je met sowieso de allerbeste muziek voor op een vrijdag. Jouw lievelingsmuziek kan ook nog voorbij komen. Maar hoe? Ga ik je straks uitleggen. Ik ga eerst nog even lekker verder. Je hebt met mijn gast Victor Vlam. Ja, als je jou uitnodigt, Victor. Relschopper, mediacriticus, vervent twitteraar. Dan weet je dat er wat gekke uitspraken af en toe uit jouw mond komen. Want dat is ook waar je goed in bent. Het gaat hier net over, dubbele punt.
2: Dickpics.
0: Het gaat over dickpics. En jij zegt iets waarvan ik eigenlijk niet begrijp waarom je dat zegt. Jij krijgt best vaak dickpics.
2: Iedereen die in de media komt, krijgt dickpics.
0: Ik zit te denken, heb ik dat? Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, denk ik. Maar ja, dat klik ik weg.
2: Ja, nee, ik meestal ook.
0: Ja, maar
2: het probleem is dat je vaak dickpics krijgt van vieze oude mannen.
0: Ja,
2: daar zit je niet te wachten.
0: Ik ga die vlam ga ik eens even mijn garnaal sturen.
2: Het zijn toch een beetje gekke mensen die dat doen.
0: Ja.
2: Maar het punt is, ik zou er veel minder problemen mee hebben als het gewoon van een knappe jonge gast is. Als je gewoon een soort van sixpack erbij ziet. Vind je dat fijn?
0: Ja, maar dit is hetzelfde als dat je langs de autodier loopt en dat de Ferrari-man in één keer tegen jou zegt, hey, deze is voor jou, die Ferrari. Dat gebeurt toch niet?
2: Nee, dat gebeurt niet. Nee.
0: Maar dat zou je toch ook niet willen?
2: Waarom niet?
0: Nou ja, waarom zou je dat? Iemand die je niet kent. Wat heb je daaraan?
2: Maar het is niet dat je direct denkt van, ik duik ermee in bed. Maar je bent op zijn minst een beetje nieuwsgierig.
0: Oké, maar stel, jij staat bij de appie, je staat bij het yoghurtschap. Weet je wel, je bent je boodschap aan het halen. Je hebt de granola net in het mandje gedaan. Je krijgt een melding op je telefoon. Je opent het en je ziet een dickpic van een gozer met een strak lichaam.
2: Ja.
0: Dan wat dan?
2: Maar dat is toch de hele Grindr-app voor homo's is daarop gebaseerd, hoor.
0: Ja, ik weet niet hoe dat werkt.
2: Maar laten we even omdraaien. Stel dat jij een naaktfoto krijgt van een vrouw die overduidelijk een goed figuur heeft.
0: Ja.
2: Het is jong, strak, aantrekkelijk. Je ziet misschien haar gezicht niet.
0: Ja.
2: Dan zou je toch ook niet per definitie zeggen, ik ga hier niks mee doen.
0: Ja, tuurlijk wel. Want ik zeg maar, wat ik aantrekkelijk vind is iemands gezicht daarbij zien dan.
2: Maar dat maakt het extra aantrekkelijk.
0: Nee.
2: Als je gewoon even denkt, even gewoon.
0: Ja, maar wat denk je dan even gewoon?
2: Ja, dat weet je niet. Dat is het spannende. Daar wil je achter komen.
0: Ja, sorry, maar ik begrijp dat gewoon niet. Ik denk namelijk dat het zou mij een beetje overvallen. Ik zou daar ook niet van gediend zijn.
2: Nee?
0: Eerlijk gezegd, nee.
2: Je zou het gewoon per definitie afwijzen.
0: Nou, ik zou het leuker vinden als het dan van iemand is die ik ken.
2: Ja, ja, maar dat is altijd. Maar we hebben het nu over het ideaal.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dat is dit niet.
0: Nee.
2: Dus een dickpic is nooit de meest gewenste uitkomst.
0: Maar wat stuur je terug dan als iemand dat stuurt naar jou?
2: Maar ik heb eigenlijk altijd alleen maar van oude vieze mannen.
0: Ja, maar wat stuur je dan terug?
2: Niks.
0: Bedankt.
2: Nee, ja, ben je gek? Ik stuur niks terug. Nee, ik wil die mensen niet aanmoedigen. Dus ik probeer het gewoon direct.
0: Dat zou ik dan misschien doen. Ik zou gewoon zeggen bedankt.
2: Maar het zijn gewoon vaak tegenwoordig ook filmpjes. Dat vind ik helemaal smerig. Ja,
0: wat is het laatste filmpje dat je hebt gezien dan?
2: Een of andere man die zat op een bank en. Zijn gezicht was niet zichtbaar, maar het was overduidelijk een man van minstens 60, misschien wel 70. Echt overgewicht die zichzelf van het aftrekken was.
0: Ja. Nou, ik dacht dat onze generatie fucked up was met Snapchat en zo. De generatie van jou en daarboven is ook niet helemaal goed.
2: Maar er zijn gewoon echt heel veel vieze, geile mannetjes op de wereld.
0: Nou, ja. Inderdaad, Eddie Keur is net naar huis. Oh, heb ik dat echt gezegd? Nou goed. Er is zometeen nog iets waar we over moeten verder praten. Maar dat doe ik nadat ik eerst Jungle heb gedraaid. Nieuwe track. Someday, Somewhere.

0: Oh, je zit net een kaasstengel in je mond te doen.
1: Ja,
0: sorry.
1: Dat is heerlijk.
0: Jungle, nieuwe track. Zo'n goed liedje. Ik krijg helemaal zin van koude knakworst op een campingstoel, weet je wel. Dit wordt denk ik echt mijn Lowlands anthem. Gewoon zonnetje erbij, lekker zitten.
1: Ja.
0: Jij bent niet van festivals, hè, Victor?
1: Ik hou niet zo van festivals.
0: Nee, het is Victor Vlam, mediacriticus. Hoe moet ik je noemen? Podcaster.
1: Ja, mag allemaal nu.
0: Ja. Nitwit.
1: Volgens Tim Hofman,
0: ja. Zo mooi, die ruzie tussen Tim Hofman en jou. Blijf maar een beetje sudderen. Je houdt niet van festivals. Maar je houdt ook niet van vakantie.
1: Nee.
0: Je zegt, ik heb een hekel aan vakantie.
1: Ja, ik vind het heel fijn om een paar dagen vrij te hebben. Maar ik heb helemaal niet zo'n grote behoefte om weg te gaan.
0: Maar dat snap ik niet.
1: Ik ben aan 3 dagen, ben ik het gewoon zat.
0: Nou, dat geloof ik niet. Als het jou in de jungle van Brazilië zet, in de Amazone, ben je echt niet na 3 dagen, heb je alles gezien.
1: Nee, je hebt niet alles gezien, maar je hebt dat gevoel dat het gewoon weer, je hebt gewoon weer zin om terug naar huis te gaan.
0: Nee, man. Maar heb jij wel, zeg maar, heb je wel eens ervaren hoe het is om wakker te worden op een fucking vette plek in de natuur met niemand om je heen behalve wildlife?
1: Nee.
0: En dan kan je er eigenlijk ook niet over meepraten.
1: Nee, dat is zo. Misschien als dat zo is, dan. Maar de vakanties die ik tot nu toe heb gehad,
0: ja,
1: daar denk ik altijd van, het is leuk. Maar het is niet dat ik nou. Ik denk volgens mij ook, ik probeer gewoon een leven te hebben waar ik content mee ben.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je gewoon niet zozeer een escape nodig.
0: Nee. Maar droom je er niet van dan om andere culturen te ontdekken, ja, nieuw eten te.
1: Ik zou graag een keer naar Azië willen, dat lijkt me op zich. Ja.
0: Azië is zeg maar echt de instapper voor 16-jarigen die gaan backpacken.
1: Nee.
0: Ja, ik zweer het.
1: Het is een hele andere cultuur.
0: Ja, in Azië is jezelf zoeken en buckets met salmari wegdrinken.
1: Ja, natuurlijk. Maar het is toch wel echt een andere cultuur.
0: Ja, okay,
1: ik vind het anders dan als je naar bijvoorbeeld een ander Europees land. Als je naar Spanje gaat, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is gewoon een beetje onze cultuur, maar dan wat zuidelijker.
0: In Spanje kan je nog een frikandel bestellen, ja, als je goed zoekt.
1: Ja.
0: Nee, dat oké. Okay. Moet jij niet eens een keer meedoen aan een programma als Echte Jongens in de Jungle of zo?
1: Nee, maar dat lijkt me verschrikkelijk. Je moet wel echt, dat is een van de dingen, dat leer ik wel, je moet wel echt oppassen welke programma's je kiest.
0: Heb je wel spijt gehad dan van iets waar jij aan hebt meegedaan?
1: Nou, er is één programma waar ik spijt van had dat ik ja had gezegd. Maar dat ging gelukkig om andere redenen niet door.
0: Welk programma was dat?
1: Ja, dat was Ranking the Stars. Vorige, ja, die editie waar niemand naar keek. Oh. Echt zwaar bekritiseerd was en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ik had daar in eerste instantie ja op gezegd. Uiteindelijk kwam er wat tussen en zat ik er niet in. Maar ik had echt zoiets van, het kreeg zoveel kritiek. Ik ben blij. En slechte kijkcijfers, dan wil je daar niet in zitten.
0: Maar dat is ook heel opportunistisch. Van, ik wil alleen maar in succesvolle dingen zitten. Maar dat kan natuurlijk niet. Cherrypicken is niet.
1: Nee, maar ik had beter moeten vragen wie er nog meer in zit. Dus ik had gewoon echt te snel ja gezegd. En als je daar dan achterkomt dat je met allerlei reality-sterren zit, dan, ja, die ken ik niet, ik heb er niks mee, dan wordt het gewoon niet leuk, zeg maar.
0: Zeg maar, welk programma zou je absoluut nee tegen zeggen als ze het nu vragen?
1: Ik denk dat ik niet aan programma's waar je echt een fysieke uitdaging voor moet doen zou.
0: Robinson.
1: Robinson niet zo doen, nee.
0: Ik zie jou ook geen Robinson doen, eerlijk gezegd. Ja, sorry, maar je bent niet heel atletisch gebouwd.
1: Ja, maar
0: ik heb wel een beetje nodig.
1: Ik ga wel in de sportschool, ik heb wel biceps, hè.
0: Laat zien dan.
1: Ja, laat het zien.
0: Waar staan die biceps dan?
1: Hier, kijk eens.
0: Nee, nog thuis?
1: Nee. Ah, dat is flauw.
0: Ja, Oké, eerlijk, dat is prima trainen.
1: Dank je wel.
0: Ja, doe je
1: maar
0: goed.
1: Maar ik ben er niet, ik heb er geen talent voor, dus daar heb je wel gelijk.
0: Oké, dus je zou daar niet aan meedoen?
1: Ik denk dat het niet verstandig is.
0: Weet je wat mij heel leuk lijkt om een keer mee te doen? Je hebt zo'n programma dat heet de gevaarlijkste wegen van de wereld.
1: Oh ja.
0: Dat zou ik vet vinden, jongen.
1: Dat zou ik ook wel leuk vinden.
0: Want ik heb -6 graden vrije jaren. En dan kan ik aan mijn vrienden bewijzen dat ik wel kan auto rijden als het programma overleeft. Dat zou toch super zijn?
1: Ja.
0: Ik zie hier een bericht. Een man naar mijn hart, Victor. Ik heb ook niet echt behoefte aan vakantie. Ik hou ook niet van ver weg zijn. Ik probeer blij te zijn met mijn leven, het relaxed in te vullen. En ik heb niet echt vakantie nodig. Dat zegt Henriette. Nog één vraag, zeg maar, jij hebt geen partner, toch?
1: Nee.
0: Mis je dan ook niet een deel van het opbouwen van een toekomst naar dingen?
1: Nou, niet echt, want ik bouw wel naar een toekomst op. Het is alleen niet per se met iemand anders. Ik sluit niet per definitie uit dat misschien er wel iemand komt, maar ik ben niet.
0: Nou, ik wel, als het zo doorgaat. Je houdt niet veel mensen meer over. Niemand durft met jou op date.
1: Nee, maar dat, grappig genoeg is dat dus niet zo. Want er zijn dus heel veel mensen, als mensen een hekel aan je hebben in de media, zijn er ook heel veel mensen die juist fantastisch vinden.
0: Okay.
1: Het is echt een twee kanten van dezelfde, van dezelfde medaille. Maar ik ben niet echt iemand die heel erg sterk de behoefte heeft aan een relatie.
0: Maar wat doe jij vanavond als je thuis komt dan naar dit gesprek? Wat ga je doen?
1: Even tv kijken. Ik ga even de Oranje Zomer kijken. En dan vermoed ik dat ik nog even snel het social media check en dan ga ik naar bed.
0: Dat lijkt mij dus heel saai. Dat lijkt me echt vreselijk saai.
1: Maar ik geloof ook wel in.

0: een beetje soberheid in het leven.
1: Ja.
0: Ik denk dat de reden dat mensen heel veel burn-outs hebben tegenwoordig is omdat ze constant door prikkels worden overladen. Saaiheid en soberheid is eigenlijk iets wat we altijd hadden in de menselijke geschiedenis.
1: Ik hoor dat 1980 belt. Laten we hier een andere keer over verder praten. Ik vond het leuk dat je er was.
0: Dankjewel.
1: Leuk om even bij te kletsen. En ik vind het ook leuk dat je me uiteindelijk toch geen narcist vindt.
0: Nee, ik ben er helemaal op teruggekomen.
1: Ja, dat is mooi. Zie je wel, je hebt toch een hart. Dat is mooi. Avondshow van 3FM is in full effect. Zometeen Just Stay. Maar eerst Blink 182.

0: De 3A's. Just A, Jack Style en John. Ze maakten Turn the Lights Off.
1: 3FM Trending Talent.
0: Exact 24 uur geleden was de spanning hier echt hoger dan bij de bouwplaats van Essent. Het was echt niet normaal hoeveel spanning er in de lucht hing. Het was namelijk de finale van 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van Nederland. Waar twee finalisten tegen elkaar streden om live te mogen optreden in de 3FM Livebox. Het zijn beginnende artiesten. En dat is echt moeilijk om daartussen te komen. Die wereld is hartstikke hard. Die is moeilijk. En bij 3FM willen we talent graag de kans geven. Jij hebt kunnen stemmen. En dat heb je ook veelvuldig gedaan. Echt dankjewel daarvoor. Ook namens die muzikanten. Maar ja, er kon natuurlijk maar één iemand winnen. Er waren hier twee bands. En eentje die was voor saus gekomen. De winnaar gaat onder de naam... Er ligt hier een gouden envelop voor mij die ik ga openmaken. Met daarop de winnaar van 3FM Trending Talent 2026. Miss Damme! De confetti wordt hier gepopt. De champagne wordt ingeschonken. En ik vind het wel heel mooi dat zij gewonnen heeft. Zij maakt hele eerlijke muziek over haar leven. En ze zegt ook, ja, alles wat er nog aangekomen is best wel break-up gerelateerd. Dat vind ik dan gewoon mooi dat er nu ergens in Nederland een ex luistert... met jaloezie en denkt, hè, wat heb ik laten gaan? De winnaar van 3FM Trending Talent 2026. Mus daarmee met Dat jij mij vindt in de avondshow.

0: Opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Grande. Samen met Zed, zij maakte Break Free, die hoorde je bij 3FM. Zo meteen krijg je jouw lievelingsliedjes op de radio. Ik zal je straks uitleggen hoe dat lukt. Eerst wil ik je Sef laten horen. De laatste zomer krijg je Na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

De vetste tracks van dit moment. De laatste zomer, het zomeranthem van Sef. Hey, heb je zin om een pot sambal te winnen? Kijk, ik zou ook nee zeggen als je gewoon sambal oelek krijgt van de Plus. Maar het is echt zelfgemaakte verse sambal Odijk. Kun je nergens kopen en daarmee is het exclusiever dan een Gucci pet. Je kan het alleen winnen hier in het radioprogramma. Ik ga zo meteen een verhaal aan je vertellen en dan aan jou dan de vraag. Is dat verhaal echt gebeurd? Is het Odijk of is het onzin? Het verhaal heeft te maken met gisteren. Ik zit op een terras en ja, je kent het wel, weet je wel. Pilsje hier, pilsje daar, nog een rondje, gezellig, mooi weer. Lekker aan het bijkletsen. Maar wat er toen gebeurde, nou, dat vertel ik je dus straks. Odijk of onzin kan je zo meteen inzetten na muziek van Troye Sivan. Je hoort eerst Rush voordat je jezelf een winnaar mag noemen.

Dat kan je doorappen naar de luisterapp. Heb je het goed, win je misschien een pot zelfgemaakte sambal. Het verhaal gaat als volgt. Is het echt of is het nep? Kijk, gisteren ben ik aan het bijkletsen met een vriend van mij die ik al lang niet had gezien. Dus wij zitten lekker op terras in Utrecht en we bestellen een biertje en we bestellen nog een biertje. En met deze guy loopt het eigenlijk altijd uit de hand. We hebben een keer een avond met militairen gehad, dat we bijna mee mochten naar de kazerne en dat we in een helikopter konden vliegen. We hebben een keer een avond gehad dat we uit zijn gegaan naar wat ze in Utrecht noemen de Grijpschuur, waar zeg maar alle studenten naartoe gaan en waar het echt makkelijker tongen is dan een biertje bestellen. Het loopt altijd uit de hand, het escaleert altijd. En gisteren ook, de biertjes die smaakten lekker, het was nog warm weer. We hadden een supertafel, we werden bediend alsof we koningen van Frankrijk en Spanje waren. En we zitten denk ik nu vier bier diep in de avond. En dat is vaak zo'n kantelpunt, toch? Dat je denkt, oké, nu word ik of dronken, we gaan all in. Of nu moet ik echt naar huis voordat het mislukt. En eigenlijk is dat bij ons nooit echt een vraag. Het gaat gewoon altijd van het een naar het ander. En voor je het weet staan we in de kroeg. Wat er gisteren gebeurde, was echt een first timer. Wij zijn naar huis gegaan. Na vier biertjes. Ik kwam zeg maar gewoon heel chill, rond een uurtje of één 's nachts, gewoon thuis bij mij de trap op. En ik heb lekker gedoucht en ik ben naar bed gegaan. En toen dacht ik, wow, soms is het eigenlijk zo chill dat je dat niet nodig hebt. Of dat je daar ook gewoon nee tegen kan zeggen. Dat je denkt, yo, het bespaart me een hoop geld. Maar ik ben vanmorgen ook lekker wezen boksen zonder dat ik brak was of zo. Dus dat is iets wat ik mezelf en ook jou wil meegeven. Het point of no return is goed om over na te denken. Het heeft mij oprecht zoveel geld bespaard. Dat ga ik vanavond eens even lekker uitgeven. 1, 2, 3. Wait, is this the song with the drums?

0: Het is een bijzondere track van Coldplay en The Chainsmokers. Something Just Like This. Ik vertel je net. Ik ben gisteren naar de kroeg gegaan met een vriend van mij, waar eigenlijk de escalatievogel altijd onder de sneltoets staat. Dan belt hij weer en dan staan we weer in een kroeg tot 4 uur 's ochtends helemaal brak te gaan. Gisteren niet. Gisteren hebben we het beschaafd gehouden. De vraag aan jou, is dat verhaal Odijk of is het onzin?
1: Nee, maat. Je bent nog niet klaar met je verhaal, maar ik geloof je nou al niet meer. Jongen, je hebt gewoon doorgeheersen tot het einde.
0: Hoe het zit, hoor je zo.
2: 3FM.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: accountjediscounter.nl. Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: 3FM. Jouw kans op een pot vers gemaakte sambal oelek is dichterbij dan ooit. Hoe? Leg ik je zo uit. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 9 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Binnen nu en nou 5 minuten krijg je de uitslag in Oudijk of Onzin. Heb ik een verhaal bij elkaar geluld of is het echt gebeurd? En win jij een pot versgemaakte sambal?

0: Zo'n goed liedje. Ik kan echt niet wachten tot dit live te zien op Lowlands. Als je er ook heen gaat. Veel plezier. Door de Summer and My Body Isn't Ready.
1: Oldijk of onzin?
0: Anja uit Enkhuizen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je zit in jouw nieuwe tuin, onder jouw overkapping.
2: Ja, klopt ja.
0: Wat heerlijk, ja. Lekker radio te luisteren.
2: Ja, heerlijk. Lekker even een radiootje aan, een boekje lezen.
0: Staan we een beetje hard daar. Kan ik even, hallo Enkhuizen!
2: Nee, dat wordt niet gehoord. Nee,
0: oh,
2: sorry.
0: Nou, dat is jammer. Anja, jij hebt Odek of Onzin gestuurd in de luisterapp. Wat denk jij? Ik vertel je net dat ik gisteren op het terras heb gezeten met een vriend. En het escaleert altijd. Wij zijn echt bam in de kroeg. En gisteren hebben we besloten om op tijd naar huis te gaan. En dat is een waanzinnige beslissing geweest.
2: Mm-hmm.
0: Wat denk jij? Odek of Onzin?
2: Nou, onzin.
0: Waarom?
2: Nou, gisteren was het echt niet warm. Sorry. Oh. Ja, het was over een warme dag. En nou ja, dat klopt wel sowieso niet.
0: Nee.
2: Dat. Dus nee.
0: Jij hebt heel nauw geluisterd naar de details.
2: Ja, sorry. Ja.
0: Als het inderdaad...
2: Nee, van de details.
0: Ja, nee, dat snap ik hoor. Als het inderdaad onzin is, dan ben jij een potvers gemaakte sambal, Anja.
2: Lekker. Ja.
1: Dit verhaal is... Odijk!
0: Oh. Ja, het was best nog wel warm, maar ik ja, gisteravond.
2: Ja,
0: misschien is het... Ik was ook tevreden met 15 graden. Misschien is dat het. Oh ja, je hebt gewoon zo secuur op de details gelet. Dat je daar dacht, dat klopt niet, maar het klopte wel.
2: Oh, jammer.
0: Nou, probeer het volgende week verder gewoon weer.
2: Ik heb zo zin in die pot sambal.
0: Ja. Nou, weet je wat? Maandag kan je er ook weer eentje winnen in de avondshow.
2: Ga ik even luisteren weer.
0: Spreken we elkaar maandag.
2: Tot maandag.

avondshow van 3FM, Nothing But Thieves, Evolution, jouw kant op. Ik ben nu ruim 2,5 uur aan het bepalen wat je allemaal hoort op die toeter. En ik kan me zo voorstellen dat jij ook gewoon muziek hebt waarvan je zegt... Oh Rijk, dit is vrijdagavond ready. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je het op de radio krijgt.

Ik wilde je heel eventjes op de stilte attenderen, want jouw lievelingsmuziek kan je zo meteen op de radio horen. Het enige wat je hoeft te doen is door te sturen wat jij graag wil horen, wat je ook naar je vrienden stuurt, waarvan je zegt, yo, boys, girls of goons, ik heb dit ontdekt of herontdekt. Stuur het naar me toe via de app van NPO Luister, dan ga ik het binnen nu en 10 minuutjes allemaal voor je aan elkaar gooien op de radio, want ik vind ook, muziek kan je overal ontdekken, laten we elkaar verrassen, laten we elkaar Spotify verbreden. Waar heb je zin in? Stuur maar door. Zometeen de mega-hit van Silva Bampa. En eerst Blur. Girls

Ik zie echt nog verdacht weinig liedjes waar je nu behoefte aan hebt. Ik geef je nog 3 minuten. Je kan ze naar me doorsturen via de app van NPO Luister. Ga ik ze meteen allemaal voor je draaien. Want je kan zoveel muziek ontdekken en ook nodig hebben op een vrijdagavond. Let me know.

Antoon, die maakte tot het eind van mei hoor je bij 3FM in de avondshow. Hey, het lekker is, het is nu aan jou. Wat wil je horen? Wat heb je ontdekt? Wat heb je naar je vrienden gestuurd? Je weet me te vinden, hè, via de luisterapp. Stuur maar door, dan draai ik het allemaal. Ik begin met Fuckers.

hebt ontdekt of die je graag zou willen horen, die kan je doorsturen. Doe je via de NPO Luister-app. Tot aan 10 uur is de radio helemaal voor jou. Ik ga even kijken of ik bij Pojo kan bellen. Die komt met een toepasselijk liedje.

0: Goedenavond.
1: Hi, met
0: Tini. Hoi, Tini. Jij stuurt een liedje door wat je graag zou willen horen.
1: Ja, klopt.
0: Waarom vind je dit zo'n goed liedje?
1: Ik ben de laatste tijd heel erg into The Cure.
0: Oh, echt? En hoe komt dat door bijvoorbeeld Olivia Rodrigo en die samenwerking?
1: Nee, daar ben ik wat oud voor. Maar ik heb ze wel op televisie gezien op Pinkpop.
0: Hoe vond je dat?
1: Geweldig, ja.
0: Wat vind je zo goed aan die band?
1: Ja, de muziek en de uitstraling van de zanger vind ik heel bijzonder. En dat die stem nog precies hetzelfde is. Ja.
0: Ja, dat is bij ons niet, hè? Dat, tenminste, bij mij niet. Hoe is dat bij jou?
1: Nee, dat verandert denk ik heel erg, maar dat weet ik niet. Dat zal wel, ja.
0: Ik ga het met heel veel liefde voor je draaien. Welke zou je willen horen, Tini?
1: Hartstikke leuk. Friday Night, I'm in Love. Van The Cure.

0: Wil, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij hebt een track doorgestuurd waarvan je zegt, die moet nu op de radio.
1: Ja, dus Isabel Usher met Hooligan.
0: Vind je het zo goed aan?
1: Ik vind het geweldig. En dit jaar komt haar album uit, tweede album uit, Meisje naar het Noorden. Van het Noorden.
0: Ik ga hem voor je draaien, jongen. Geniet ervan.
1: Super, dankjewel. Geweldig.

0: allemaal.
1: Zo, het is wel een beetje high energy, hè? Nieuwe track van Isabel Usher, die heet Hooligan. Die hoor je bij 3FM. Alle liedjes die je wil horen tot aan 10 uur. Dat is nog exact 5 minuten. Kan je naar me doorsturen via de luisterapp.

0: helemaal terug naar die Jack U sound. Terwijl Justin even kijkt, ze komt even gewoon inplucht. Ja, joh. Ik kan je wel tips geven als je wil.
1: Ja?
0: Buk maar vooral.
1: Hallo.
0: Ja, daar is die, dames en heren. Justin Verkijk.
2: Ja. Hey. Ja, made it.
0: De koning van de beat.
2: Kleine slag in mijn wiel wel, hoor. Ik was gisteren op de Vierdaagse feest. Oh. Ik heb het gevoel dat ik 200 kilometer heb gelopen.
0: Maar wat heb je allemaal gedaan dan daar?
2: Ik heb 200 kilometer bier gedronken. Ja, ja. Ik moest draaien met David Funk in... Kronenburger Park.
0: Ook Kronenburger Park. Park daar.
2: Ja, sick.
0: Leuk.
2: Ja, en veel mensen.
0: Veel studenten ook.
2: Beetje stif wel.
0: Ja, waarom was het stif?
2: Nou, ik weet niet.
0: Door al die nieuwe beveiliging of zo?
2: Nou, we hadden ze van tevoren al bedacht. Ja, er zijn heel veel mensen. Dus dat was de derde keer op rij dat ik daar speelde. Zelfde slot, zelfde dag. Dus ik wist wel een beetje wat ik moest verwachten. Maar ja, we dachten gewoon clubhits en dat komt wel goed. Maar toen draaide David zo'n Armen van de Helden. Echt de banger onder de bangers. En er gingen echt drie handjes in de lucht. Toen dacht ik...
0: Oeh, dat wordt het lastig.
2: Dat wordt een taaie wedstrijd. Maar het was wel leuk. Was wel, ja, het is echt... Ja, maar het was... Ja, ik denk dat er 3000 man aan staan of zo.
0: Ja.
2: Het is echt huge.
0: Nou, dat is hard.
2: En iemand dood. Geschoten.
0: Ook leuk. Dat is lekker. Ja. Hey, vanavond gewoon weer miljoenen publiek op de toeter. Wat kan ik verwachten? Wat heb je bij?
2: We gaan naar een mix luisteren van Mackem. Mackem is een producer uit Den Haag die heel lang eigenlijk niet onder Mackem heeft gespeeld, maar onder Talisman was meer techno. Nu is hij terug bij de house. Volgende week staat hij op Dekmantel Festival met een live set. Wordt heel sick. En we gaan even bellen met DJ Europarking, want die heeft zijn naam veranderd. Maar ik heb een DJ Europarking alarm. Wat moeten we daarmee? Misschien kan ik hem veilen voor het goede doel of zo. Dus dat en heel veel goede nieuwe muziek. 3FM.
3: Ster. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: 3FM. The beat is back, we hebben er zin in. En Rui da Silva's Touch Me hoor je zometeen na het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Twee files gemeld op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Daar een uur vertraging, komt door wegwerkzaamheden. En op de A58 tussen Breda en Tilburg 5 minuten vertraging, ook daar wegwerkzaamheden. 3FM.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world. The world of the rave.
7: Yes, yes, this is the beat. Fijn dat je erbij bent. Aan mij de allerschoonste eer ooit om de dansvloer officieel te openen. Doen we.

0: volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of 10 slapen. Dus als jij s'nachts een feest hebt, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 165 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer enthousiastelingen, aspirant dansvloer enthousiastelingen en andere mensen met knaldrang. We gaan je opwarmen een klein beetje voor Dekmantel Festival, dat volgende week weer losbarst in Amsterdam. Fijnproeversfestival voor elektronische muziek. We hebben Mackem in de beatmix. Ik ben vandaag bij hem in de studio geweest om het te hebben over zijn terugkeer op dat festival. Dat was 10 jaar geleden alweer. Is niet helemaal weg geweest, want hij was daar onder een andere naam. Wel gewoon bij de hele tijd, zijn techno-alias. Maar nu gaan we weer housen. Hij heeft me allemaal nieuwe dingen laten horen. Het was zo sick. En hij doet dus de beatmix straks tussen 12 en 1. Verder nog groot nieuws wat betreft DJ Europarking. En ja, ik ben nog altijd voorzitter van de DJ Europarking fanclub. We gaan hem even bellen zometeen. En nieuwe muziek. Heel veel nieuwe muziek. Dus ik dacht, laten we daar gelijk mee beginnen. Over een klein maandje is ze gewoon in Biddinghuizen voor Lowlands. En ondertussen gewoon de hele tijd aan het strooien met nieuwe muziek. Ik heb het over Chloe Kaye. En ze heeft er nu eentje samen met Luke Alessi. En die heet G.

0: Altijd gedacht dat ze deze speciaal voor mij hadden gemaakt. Just heet die Bicep, 3FM. Daarvoor Vesuvio Vortex en Seutec in de ruimte. Daar is ruimte zat. Sowieso een van mijn lievelingsplaten van dit jaar. Vandaag dus officieel uitgekomen, maar blijf je hem gewoon draaien. Het is niet van, ja, nu dan mag de rest hem ook horen. Nu gaan wij hem niet meer draaien. Nee, wij houden gewoon vol. The beat. Early adapters van dit radioprogramma kunnen zich vast nog wel het DJ Europarking Alarm herinneren. Het wereldberoemde alarm voor de mensen die wat later zijn ingetuned bij dit radioprogramma. Zal ik hem nu even laten horen?
1: DJ Europarking Alarm.
0: Ja, nou, die kan dus de prullenbak in. Want DJ Europarking gaat verder onder een nieuwe naam. En ik kan je vast verklappen dat het niet Pascal gaat worden. Want zo heet DJ Europarking in het echt. Wat het wel is, gaat hij je zelf vertellen. Want Pascal is aan de telefoon. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Hey, hallo.
2: Jeetje, wat is een lange plaat die van Bicep. Jongen.
0: Komt geen einde aan.
2: Het ding.
0: Ik wil de spanning even hoog houden, dus ik dacht, ik start zo'n tromroffeltje in. En als hij dan klaar is, dan roep jij je nieuwe naam, oké?
2: Oké, is goed.
0: Maar let op, er zit dus niet zo'n eindsnare aan deze roffel. Dus hij loopt een beetje af en dan is het ineens een beetje awkward, oké?
2: Komt goed.
0: Oké, daar gaan we. Ik vind dit spannend. Oh.
2: Ghostline.
0: Wow.
2: Ja, beste naam, dacht ik.
0: Ja, waarom? Laten we daarmee beginnen. Waarom moest er een nieuwe naam komen?
2: Kern van het hele ding is eigenlijk een beetje dat... ik ben een beetje dat Europarking verhaal begonnen in post-covid-tijd.
0: Ja.
2: Maar wel in mijn achterhoofd altijd dat het gewoon een periodiek ding iets zou worden of zou blijven. En dat het gewoon niet een lange adem zou hebben. Het was ook gewoon echt een grapje.
0: Ja.
2: Ik had gewoon zin om na die COVID-tijd gewoon de club in te gaan en rammen. En het muzikale beeld was er ook naar. Het moest allemaal sneller en harder. Dus dat kwam mooi uit.
0: Even een kleine side note tussendoor. Want Pascal, die ken je dan misschien nu als DJ Europarking. Maar heeft ook een fantastische band die De Ambassade heet. Heeft ook heel lang gespeeld als Dolkruid. Wel vrij serieuze muziek. En Europarking stond daar wel haaks op. Was gewoon knallen en precies de energie die we nodig hadden. Post-COVID.
2: Ja, precies. En dat is ook precies een beetje... ik moet het ook niet meer gaan beschouwen dan een soort periodiek ding. Het was gewoon een gimmicky. En het was ook vervelend. Op een gegeven moment gaan allemaal mensen gaan dat onthouden. Die sound, weet je wel. Die gekke dingen. En ik was daar een beetje klaar mee.
0: Ik snap het. Ik heb wel een beetje het gevoel nu, een beetje hetzelfde gevoel als toen Boer Harms masker afdeed.
2: Ja.
0: Nee, ik zit je te fucken. Maar goed,
2: nou kom ik uit Twente, dus zou best
0: jij bent ook gewoon Boer Harm. Maar het is Ghostline geworden.
2: Ja, nou, ik zit er al best wel een tijdje mee te spelen met die... Ik vind de elektronische dansmuziek is gewoon mijn leven. En dat blijft mij wel, het blijft mij altijd bekoren of achtervolgen. Hoe zeg je dat? Maar nu had ik gewoon echt even zin in iets anders. Ja. En een beetje klaar met die jolige bende.
0: Ja, maar goed, de muziek, als ik nu, want ik heb de grote eer gehad om alvast wat Ghostline producties te horen. Het is misschien niet zo snel en ludiek als Europarking. Maar je hoort wel ergens dat het familie kan zijn, toch? Of zeg ik iets heel raars?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb ook wel om me heen hoor ik ook al vaker van er is wel altijd een handtekening. Of er is wel altijd dat ze weten dat het van mij afkomt. Ja, en dat zou je altijd wel houden, denk ik. Ik denk dat gewoon... Ja, ik denk dat ze dat dan een handtekening noemen of zo. Ja, ik denk dat het is.
0: Misschien is dat het, ja. Hey, maar betekent dat dan ook vanaf nu geen DJ Europarking shows meer? Hoe moet ik het zien?
2: Ik doe nog hier en daar een showtje. Ik heb nog een show in... ik geloof in september nog.
0: Ja?
2: In Paradiso.
0: Ah ja.
2: tijdens Patchwork Family. Volgens mij is dat tijdens Fashion Week of zo, ja.
0: Oh ja.
2: Ja. 4-5 september, geloof ik. Ja. Ik geloof 4 september, ja.
0: Ja, nou,
2: maar dat is ongeveer wel echt de laatste ongeveer, ja.
0: Nou, misschien moeten we dan ergens toch nog een soort kleine begrafenis gaan organiseren.
2: Oh, lijkt me enig.
0: Ja, toch? Een DJ Europark begrafenis. Ja, ja.
2: Dan ben ik bij.
0: Lijkt me lachen als jij erbij bent. Ja. Nou goed, ik wilde je toch nog even één dingetje voorleggen. Want nu had ik best wel veel werk aan het hele DJ Europarking alarm.
2: Oh ja.
0: Dat snap je. Daar heb ik niks meer aan nu, weet je. Dus ik wilde je eigenlijk vragen, misschien kan jij een nieuw soort bescheiden alarmpje voor mij maken voor als er nieuwe Ghostline muziek is.
2: Oh, dat gaan we doen.
0: Ja, toch?
2: Dat gaan we doen.
0: Lijkt me vrij eerlijk.
2: Ja, maar dat wordt een heel saai alarm dan.
0: Ja, maar goed, ik geef me helemaal over. En ik wilde ook toch even met jou checken, want ik was natuurlijk voorzitter van de DJ Europarking fanclub.
2: Commissie.
0: Ja, of ik gewoon wel in aanmerking kom om dat ook bij Ghostline te gaan doen, of...
2: Er zijn meerdere gaten.
0: Nou goed,
2: ik neem je mee.
0: Ik hoor het wel bij de eerste ledenvergadering. En er komt nieuwe muziek aan. Ghostline muziek. Ja. Wanneer? Ja.
2: Oh, dat is nog een beetje onduidelijk. Maar het is allemaal klaar. Ik ben eigenlijk bezig met de tweede EP.
0: Okay.
2: Ik moet even kijken. Ik hoop soonish. Ik wil gewoon die shit on the road hebben. En gewoon, let's go.
0: Ja, nou goed. Zou ik in ieder geval een voorzetje doen en alvast wat gaan draaien van dat wat nog uitkomen gaat. Guapo zat ik aan te denken.
2: Hele goeie.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: Ghostline, dames en heren. We gaan nooit meer DJ Europarking zeggen. Hou ik het misschien nog een paar keer. Pascal, dankjewel. En voor alles. En ik wens je een fantastische Ghostline leven toe. Maar het gaat goed komen, denk ik. Oké, man.
2: Okay.

DJ Love en de Whistle. Hoe zal die Whistle gaan dan? Een beetje zo, denk ik. Nee, anders toch? 3FM met de beat, MCRT, daarvoor ook nog eruit de Duitse buurman van Joost Klein. Komt volgende maand naar Rotterdam voor de afterparty van het Audio Obscura Festival.

groot fan van DJ Europarking. En ja, dat schrijven we automatisch door. Dus we zijn nu gewoon groot fan van Ghostline. Waarom ook niet, joh? Ik heb wat mooi nieuws uit Griekenland van het duo Future Draft. Afgelopen week hebben ze een nieuwe EP uitgebracht met 3 hele toffe tracks. Klinkt een beetje als Overmono, klinkt een beetje als Bicep. Klinkt in ieder geval als muziek in mijn oren.

Pretty Girl, PG for Into Me, is ook echt een pretty girl trouwens. We hebben even een klein naslagwerkje gedaan. Ze komt uit Australië, gaat hartstikke lekker, speelt grote shows in Melbourne. De Boiler Room ding met 5000 man en support voor Bodobo. Nu bezig aan een UK-tour, dus dat kan niet lang meer duren voordat het hier in Europa ook wel een beetje gaat lukken voor haar. Pretty Girl, onthoud die naam goed, dames en heren. De vrijdagavond is van ons. Blijf vooral in de buurt hier bij 3FM. We hebben namelijk straks het nationale Baco-moment. We gaan allerlei goede muziek draaien. Ray bijvoorbeeld, maar ook MHI en LCD Sound System.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: ook nieuwsgierig. secondlove.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: 3FM. Goedenavond, we zijn zo bij je terug met de beat. We hebben bako's, goede muziek en een lekker sfeertje na het nieuws van 11 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. Fuck regular life, fuck a 9-to-5 job. I live for the weekend, rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high-priced tickets. I just want to do what I like to do, being far from reality, cause I can't stand society. It's my own world, I just want to hear the music.
3: Team Verkijk. Even een klein vraagje. Mocht je mee willen doen aan het Nationale Bakenmoment, nou eigenlijk een advies. Nu inschenken, want we gaan zo proosten.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de beat op 3FM.
2: En we zijn er voor je tot 1 uur met de eerste hulp bij Knaldrang. We gaan straks Makkam spreken, een DJ en producer uit Den Haag die komend weekend op Dekmantel een live set gaat doen. En om vast in de stemming te komen, hoor je Makkam ook in de beatmix tussen 12 en 1. Er zitten ook wat werkjes tussen die hij daar volgende week zaterdag voor het allereerst gaat spelen. Die heb ik vanmiddag ook kunnen horen. Het was insane. Klinkt heel goed. Ik ga volgende week naar Dekmantel en ik heb daar echt gigantisch veel zin in. Verder heb ik nog nieuwe muziek voor je van Maghreb, van Sorshi en een Shanti Celeste remix van een kneecap track die ik heel tof vind. Maar ik dacht, laten we eerst even op de belangrijkste trein van de week springen.
3: Welkom bij de Bakeltrein. Tjoeke tjoeke.
2: Tuin van de Bako's, goedenavond.
4: Just even kijken.
2: Heeft het ijs het overleefd?
4: Zo, ik heb gaan staan vechten met dat ijs.
2: Er werden zakken door de studio gegooid.
4: Ja, en elke keer dat jij dan iets zegt op de radio, de microfoon open, dan moest ik even wachten. Ja. En daarna begon ik weer zo te mappen met die.
2: Ja. Het is gelukt. Het belangrijkste ijsblokje van de week is het ijsblokje voor het Nationale Bako-moment natuurlijk.
4: Zeker.
2: Het moment dat wij de week even lekker van ons af laten schudden. De boel lekker de boel laten en proosten op al het goede in het leven. Bijvoorbeeld dat de week erop zit. Het weekend voor de deur staat.
4: Zo, ja.
2: Maar misschien heb je een betere reden. Laat ons dat even weten via de NPO Luister-app. Stuur een berichtje waar moeten wij volgens jou op proosten. En laat ook even weten wat je aan het drinken bent. En schaam je niet, hè, als het glas melk. Wij zijn van de beat, wat je drinkt. Boeit ons niet. Wij hebben een bakootje. Dat
4: zeker.
2: Wel. We gaan even die glazen even tikken. Oh, zo groot hier in de studio. Oh. Ik moet zeggen, ik ben de hele dag wel een beetje brakker geweest. Ik heb vanmiddag ontbeten met een Bloody Mary.
4: Lekker. Ik ben het vergeten te eten.
2: Oh,
4: dat mag het toch? Oh jee. Het goed vallen.
2: Nou, ik ga drukken. Oh, nou Tijn, je hebt jezelf overtroffen.
4: Ja, goed hè?
2: Ja, nou goed. Ja. Dames en heren, proost. Het belangrijkste onderdeel eigenlijk natuurlijk na die Bako is de Bako soundtrack. Deze tune kwam ik gewoon van de week toevallig tegen. Ik hoorde het. Het zat gewoon in een soort algoritmisch ding. En ik dacht, is dit nou Fred van de jeugdvertegenwoordiger? Is dit vieze Freddy? Maar toen kwam ik erachter dat het Chuckman is. Hoe heet die? I'm a Raver Baby. Uit 1995. Klein beetje gabbersfeertje, hartstikke gabbersfeertje. En rete ordinair. Dus dan, wat mij betreft is dat dan gewoon prima voor een Bako-tuntje. Maar luister ook even. Ik ben benieuwd, hoor je hier ook Fred van de jeugd? Ik hoor het hier al. Ja, dit is het toch? Ik moet eigenlijk even Fred vragen wat hij aan het doen was in 95. Cheers, I'm a raver baby.

0: even nog wat goed nieuws voor mensen die denken... Hey, maar wat moeten we nou door de week als de beat er niet is? Of op zaterdag en op zondag? Het goede nieuws staat gewoon voor je klaar op 3fm.nl/thebeat. Dat is 3fm.nl/thebeat. Daar vind je namelijk een linkje naar onze Spotify-lijst. En ja, daar staan volgens mij 100.000 tracks in ondertussen. Het wordt nu gefact-checkt door Tijn van de Bako's en de playlist. Nee, echt heel veel zijn het er.
1: Hij heeft 2039 nummers.
0: Die kijk.
1: En 1466 likes al.
0: Hey.
1: Bij de 1500.
0: Ja, ja, nou, op naar de 1500 op die lijst. En ja, daar komt dus iedere week komt daar mooie nieuwe muziek bij. Bijvoorbeeld iets nieuws van Margrap, maar dan onder zijn alias MG. Ooit in het leven geroepen voor een specifiek deel van zijn muziek dat zich toch wat meer richt op rauwe, functionele clubtracks. Met name house en techno. Dan legt hij dus wat minder de nadruk op de melodische of sample-gedreven stijl die je vaak met hem zou associëren. We hadden hier onlangs nog een Margrap mega-hit. Met die, vergeet ik natuurlijk nu weer welke het is, dat had ik even moeten uitzoeken.

Deze had even tijd nodig, kan ik nog herinneren, vorig jaar. Die moest even sudderen, want hij kwam al volgens mij vrij vroeg in het jaar uit, maar uiteindelijk werd het een soort festivalhit 9 maanden later. Longsleeves dus, Margaret ervoor gedraaid, MG, onder zijn MG alias Let the Kick Drum Speak. 3FM met de beat, fijn dat je erbij bent. Ik ga nieuwe muziek draaien van een, ja, ik vind het altijd lastig, ik zet haar meestal midden in de mix, omdat ik die naam dus niet kan uitspreken. Ik ga het toch proberen. Je schrijft dus S-A-O-I-R-S-E. Maar ik heb hem dus 1 keer aan haar voorgesteld. En toen zei ze... Sorsje. Sorsje. Dus ik hoop dat ik het goed doe. Nieuwe muziek van Sorsje. Op 3FM. Body Movement.

0: Sorsje en Body Movement hoorde je in de beat. We gaan je alvast een klein beetje opwarmen voor Dekmantel Festival. Volgende week barst dat weer los in Amsterdam. Fijnproeversfestival voor elektronische muziek. Straks tussen 12 en 1 hebben we Mackem in de beatmix. Ik ben vandaag bij hem in de studio geweest om het te hebben over zijn terugkeer op het festival. Hij was niet echt weg. Speelde vooral dus onder zijn techno-alias Talisman. Maar nu vindt Guy Blanke het weer meer tijd voor house. Nou, we hebben het gehad over onder andere de comeback van Mackem. En of dat eigenlijk wel voelt als een comeback.
1: Ja. Ik heb eigenlijk de afgelopen half jaar bijna meer gespeeld als Mackem dan als Talisman. Dus het voelt nu op dit moment niet echt als een comeback, moet ik zeggen. Maar die live show, dat voelt wel als een comeback. En dat is wel lang geleden. Dat is wel 10 jaar geleden, geloof ik.
0: Ja, en als Mackem op Dekmantel. Ook lang geleden,
1: ook 10 jaar geleden, ja.
0: Ja,
1: op Selector is dan, maar op Dekmantel was het 10 jaar geleden, ja.
0: De afgelopen jaren is er heb ik vaak onder Talisman post op Instagram zien staan wanneer komt Mackem terug van vakantie. Nu is hij dus terug. Wat is dan de overweging? Hoe bepaal je wanneer de tijd rijp is om weer meer te doen onder dat alias?
1: Dat voel je in je hart.
0: Ja.
1: Als je er zin in hebt, dan is het de tijd. En anders dan is het er niet de tijd. Als iets te voorspelbaar wordt of zo, dan krijg ik een soort afkeer er tegen. En Talisman, dat op een gegeven moment was techno, is een soort van iedereen vindt het leuk. Zelfs, weet ik veel, oma Truus uit Aalsmeer. Niks mis met oma Truus uit Aalsmeer, maar ja. Ik heb een bepaald beeld in mijn hoofd en dat ligt nu meer bij house. Ik vind het gewoon spannender.
0: Je hebt ook een nieuw album uitgebracht dit jaar bij Dekmantel. Ja. Die was iets minder voor de dansvloer.
1: Ja, dat voelde als een project dat ik graag af wil maken. Een soort gewoon een mooi, iets waar ik later op kan terugkijken, waar ik blij mee ben. Gewoon om te luisteren, wat je op kan zetten. Hoewel ik op dit moment kan ik dat album niet horen, hoor. Dus,
0: dat snap ik.
1: Nee, ja. Dat album staat ook los van de live show die ik ga spelen op Dekmantel, zeg maar. Dat heeft niks met elkaar te maken.
0: Nee, want je gaat de archives doen.
1: Ja.
0: Je hebt me net allemaal oude harde schijven laten zien. Oude computers die je leeg hebt getrokken. En gewoon teruggegaan. Hoe ver zijn we dan teruggegaan in de tijd? 10 jaar, 15 jaar?
1: Langer, 20 jaar.
0: Echt, ja?
1: Ja. Ja, zeker. 20 jaar. Ik heb materiaal van 20 jaar terug. Ook alle sporen nog. Ik vind het heel, heel grappig om oude ideeën terug te horen. Dat ik die dan nog steeds tof vind of zo. Dus dat je daar nog steeds iets mee kan. Maar dan met alle ervaring die je hebt geleerd in de afgelopen 20 jaar in de studio.
0: Ja.
1: Ben ik benieuwd wat ik ermee kan doen, zeg maar, op dit moment. Maar in ieder geval voor die archives, dat worden iets van 10 platen op Dekmantel. En
0: die komen volgend jaar?
1: Die komen volgend jaar. En dat zijn dus 10 EP's met 4 tracks elke keer. Van bangers tot diepe dub dingen, tot hele langzame tranentrekkers, om het maar zo te zeggen. Ja. Tot gevoelige liedjes.
0: Maar wel voor de dansvloer meer dan.
1: Zeker veel meer voor echt clubdingen zijn.
0: Ja. Ja, want volgens mij zitten hier ook dingen tussen. Ik kan me nog herinneren dat je vlak voordat je een beetje wegwandelde van Mackem, dat je echt een soort streak had met platen die groot werden ontvangen, veel op Ibiza werden gedraaid. Dus dat er toen ook een keuze gemaakt had kunnen worden van: ik ga hier gestrekt been in, 2 benen. Ik maak nog 10 van die dingen. En ik sta de hele zomer op Ibiza. En volgens mij was dat dan precies zo'n moment dat je dacht van: ja, ik zit nu hier vast in. Het is niet meer spannend. Ik ga wat anders doen of zo. Er liggen gewoon allemaal kanonnen. Liggen er klaar, in principe.
1: Ik wil gewoon niet in een entertainment-industrie terechtkomen. Dat kan ik niet, zeg maar. Ik ben niet die DJ op Ibiza. Ja, ik ben niet een Hans Kazan, zeg maar, weet je. Ik wil gewoon mijn hart volgen. En als dat goed voelt, is het goed. En anders dan heeft het geen zin, zeg maar.
0: We gaan straks tussen 12 en 1 naar je mix luisteren. Het is een mix die origineel gemaakt is voor Dekmantel. Wat kun je daarover vertellen? Wat voor mix is het?
1: Ik heb gewoon een mix gemaakt die op dat moment goed voelde. Niet te gek. Ik vind bij een podcast vind ik dat sowieso een moeilijk ding. Want ja, als ik thuis een mix opneem, dan ga ik geen partymuziek draaien. Dus ik zoek eigenlijk een soort van middenweg van wat ik zelf comfortabel vind en wat ik denk dat lekker is. Maar Is niet een, het is niet met het beeld in het hoofd van een club vol met mensen die kaart willen knallen.
0: Nee.
1: Het is gewoon een ingetogen mix.
0: Perfect voor een auto.
1: Perfect voor een auto, dat zou ik zeker zeggen.
0: En zitten er dan ook dingen tussen die van jezelf?
1: Ja, er zitten twee archive tracks in. Ja.
0: Okay. Nou, luister goed en u zult ontdekken, dames en heren. Mackem, Guy, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Volgende week zaterdag kun je Mackem dus zien met een bijzondere live set op Dekmantel Festival. En straks hier op de radio dus.

voor eindeloze muziek. Italiaan is het. It Was Unexpected. Hoorde je op 3FM, de beat. Niek heeft ervoor gedraaid. Cold at the Top in de Shanti Select remix. Ook een banger. En blijf vooral in de buurt, want we hebben straks Mackem in de beatmix. 3FM.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: 3FM. We gaan een uurtje housen op heel erg hoog niveau. Zometeen met Mackem in de mix. Je hoort hem gelijk na het nieuws van 12 uur.
16: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: 3FM NTR. Justin Verkijk.
15: Ja, ik weet niet waar jij bent, maar hier zit je goed. Want we hebben Mackem in de beatmix om je vast een klein beetje klaar te stomen voor Dekmotor Festival. Volgende week.

FM. En komende week is hij voor het eerst sinds 10 jaar weer terug op Dekmantel Festival met een speciale live set vol met eigen werk uit het archief. Links vooraan, daar vind je mij. Jasper hoor je straks na het nieuws. En ik zit hier volgende week weer netjes op je te wachten.

0: We genoten van de muziek, jazeker. We genoten van drank, ja. We hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
1: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Pff. Oude pikke pap. Heerlijk.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: Goodnight. Het is de allermooiste nacht van de week. Vrijdagnacht en die vieren we samen met zo.

Goeiedag. Welkom in de gezelligste kroeg van Nederland, 3FM. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Jasper, de kroegbaas van 3FM, tot aan 4 uur. Moet er wel bij zeggen, je krijgt hier geen biertjes, je krijgt hits van me geserveerd. Zometeen hoor je muziek van Jet van der Steen. Justin Timberlake komt eraan en ook Sam Fender staat op de playlist. Maar eerst, ik wil even iets met je proberen. Even een klein experimentje. Het is toch vrijdagnacht en het is vakantie. Misschien lig jij met je oordoppen in een tent ergens in Frankrijk. Misschien zit je nog op een balkon in Spanje. Misschien werk je op een camping in Italië. Maar het kan ook zijn dat je al jaren in het buitenland woont. Daarom ben ik benieuwd. Hoe ver komt 3FM vannacht eigenlijk? Ik ga deze nacht op zoek naar de verste luisteraar van 3FM. Ik ga een wereldkaart maken met alle plekken waar deze radio aanstaat. Ik heb het gevoel dat we verder kunnen komen dan Nederland. Weet je, ik zit hier in de studio in Hilversum, maar waar ben jij? Laat het me even weten via de NPO Luister app. Vertel waar je bent en wat je daar doet. Ben je op vakantie, onderweg, aan het werk of woon je daar gewoon? Ja, misschien zit je op de hoek, misschien

deze nacht op zoek naar de verste luisteraar van 3FM. Ik ga een wereldkaart maken met alle plekken waar deze radio aanstaat. En ik heb het gevoel dat we verder kunnen komen dan Nederland. Weet je, ik zit hier in de studio in Hilversum, maar waar ben jij? Laat het me even weten via de NPO Luister-app. Vertel waar je bent en wat je daar doet. Ben je op vakantie, onderweg, aan het werk of woon je daar gewoon? Ja, misschien zit je op de hoek, misschien aan de andere kant van Europa of misschien nog veel verder. Dus waar je ook bent, stuur een bericht vannacht en dan ontdekken we hoe ver 3FM echt is.

van der Steen, goed genoeg bij 3FM. Vannacht kijken jij en ik hoe ver 3FM reikt. Waar in Nederland en het buitenland staat de radio allemaal aan? En ja, wie is de verste luisteraar van de nacht? Ik krijg een appje van Levi, die is in Borne. Lucie is in de Ardennen en is op dit moment de verste luisteraar. Stuur even je locatie via de NPO Luister-app. En ja,

0: Sam Fender bij 3FM. Je hoorde People Watching. Vannacht gaan jij en ik op zoek naar de allerverste luisteraar van 3FM. Je kan even je locatie sturen via de NPO Luister app. Ik hoef echt niet je precieze locatie te weten met straat en huisnummer. Maar gewoon even de plek waar je bent. Hè? Bijvoorbeeld Levi die stuurde net al dat hij in Borne is. Fleur is met haar vriend onderweg naar Italië en ze rijden nu door Zwitserland. Ronald die is op zakenreis in Parijs en luistert op zijn hotelkamer naar 3FM. En Luc die is met vrienden op vakantie in Berlijn en hij stuurt een appje vanuit zijn hotelkamer. Evi, goeienacht.
1: Hi, goedenavond.
0: Waar hang jij uit?
1: Ik zit in Gabea in Spanje.
0: Oh, wat lekker zeg. En ja. Als je nu om je heen kijkt, wat zie je dan?
1: Wij kijken met ons huis uit in de bergen en ook in de vet op, ja, op de zee. Dus geen verkeerd uitzicht.
0: Je kijkt vanuit je huis op de zee?
1: Ja, ja, ja.
0: Is dit een hele, hele vette luxe villa wat ik een beetje voor me moest zien?
1: Ja, wel lekker zwembadje. Genoeg ruimte in ieder geval.
0: Oh shit. Oh, en met wie ben je daar dan?
1: Met vriendinnen.
0: Wat leuk. Oké, okay, en ja. Wat voor soort vakantie is het? Is het een soort zonzuipen ziekenhuisvakantie? Of is het gewoon cultuursnuiven?
1: Nee, gewoon lekker, lekker uit eten, aan het zwembad liggen, bruin worden en lekker. Dat is het een beetje.
0: Hey, Evi, weet je dat ik dus nog nooit in Spanje ben geweest in mijn hele leven?
1: Oh, dat is wel een aardig.

0: raden dan.
1: Ja, want wat maakt Spanje nou zo'n leuk vakantieland?
0: Ja, sowieso het weer.
1: Lekker weer. Heb je geen gezeik met al die, met die bosbranden en zo?
0: Nee, daar hebben wij hier helemaal geen last van, gewoon pijnlijk.
1: Okay.
0: Maar verder, ja, lekker weer, goed eten, gezellige mensen, niks klaar.
1: Ja, oké, maar ja, dat heb je ook in Frankrijk toch lekker weer. Nou, oké, geen gezellige mensen, die heb je in Frankrijk dan weer niet. Maar wel lekker eten.
0: Dat zou ik niet zeggen, maar in ieder geval, hier is het eten en het weer wel, denk ik, altijd beter dan in Frankrijk.
1: Wat ligt er op het bord dan, wat eet je?
0: Ja, tapas, paella. Beetje typische Spaanse dingen.
1: Oké, dus jij zou het wel aanraden om een keertje naar Spanje te gaan?
0: Ja, zeker.
1: Oké, nou, ik ga je een onwijs fijne vakantie wensen daar. Veel plezier nog en ik heb goed nieuws voor je. Jij bent namelijk de verste luisteraar.
0: Nou, wauw.
1: Wauw, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Hey, ik wens je een mooie nacht en veel plezier daar.
0: Hetzelfde werkje.
1: Doei.

Cameron Withcombe bij 3FM, Kingdom of Fear. Lees nooit een muziekrecensie na een vet optreden. Ik heb die fout ook gemaakt. Het heeft allemaal te maken met Down the Rabbit Hole. Ik was daar een paar weken geleden bij het optreden van Empire of the Sun. Echt een magisch moment. De zon die zakt langzaam achter de bomen. Het hele veld kleurt goud. En op het podium, ja, er verschijnen allemaal rare figuren. Het is een soort Japanse science fiction film. En ik weet, overal rook, lasers, explosie van kleur. Je weet gewoon op een gegeven moment niet meer waar je moet kijken. En ondertussen klinkt de soundtrack die precies daar past bij wat je ziet. Alsof je niet meer op een festival staat, maar gewoon midden in een droom. Alles viel op zijn plek. Het was gewoon perfectie. Ik weet het, ik heb er zo van genoten. Dus helemaal goed zou je zeggen, helemaal mooi. Volgende ochtend doe ik wat volgens mij, ja, jij ook doet als je op een festival of optreden bent. Je gaat even kijken wat 3 voor 12 erover te zeggen heeft. Want zij maken elke dag een top 10 van de beste acts op een festival. Dus ik pak die top 10 erbij. Nummer 10? Nee. Nummer 9? Ook niet. Ja, ik dacht, dat moet kloppen. Ze zijn nummer 1, dus ik scroll door. Nummer 3? Nee. Nummer 2? Ook niet. Kijk verder. Nummer 1? Ook niet. Ik zie erbij en ze waren best wel streng. Jamie, wat een visuele aanslag. Een visuele kermis. Totaal overbodig. Maar het is ook wel weer het mooie aan muziek. Hè? Twee mensen kunnen naast elkaar staan, exact hetzelfde optreden zien en allebei met een compleet ander verhaal naar huis gaan. Moet ik er ook eerlijk bij zeggen dat ik op dat moment misschien net een beetje de ecstasy begon te voelen. Had ook kunnen meespelen. Maar wat een vet optreden was dit. En nu weer even terug naar dat moment. Empire of the Sun is dit bij 3FM. Walking on a Dream.

titelsong voor Ex on the Beach kunnen hebben. Nou, je weet wel, dat programma waarin 8 de meest ordinaire singles van Nederland in de villa stoppen. En vervolgens elke dag een ex bij gepleurd wordt. Ja, super ordinair. En toch past die lieve Teddy Swims er verrassend goed bij. Zijn nieuwste track heet namelijk Break Up in Reverse. Oftewel, teruggaan naar je ex. Of zoals ze op Ex on the Beach zouden zeggen, de planning voor morgen.

0: 3FM. Of zoals Tim de Wit zegt, Buk Tjoe! Zo meteen op 3FM hoor je de Rembrandts, Olivia Rodrigo. Eerst het laatste nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goeienacht. Wat kan ik voor je draaien? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister app of bel me 0909.